0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Om geld te besparen op infrastructuur wil minister Karremans alleen het hoognodige betalen voor bijvoorbeeld bruggen en tunnels, meldt de Telegraaf. Volgens hem zijn er in veel gemeenten overbodige veiligheidsregeltjes. Als een gemeente bijvoorbeeld extra technische snufjes wil, moet ze daar voortaan zelf voor betalen. Het is een tijdje onrustig geweest in Amsterdam-Noord. Er was een brandje gesticht en toen de brandweer die wilde blussen, werden ze gehinderd. Aanleiding was een afgewezen plan voor een oudejaarsvuur in de wijk. Uiteindelijk moest de ME eraan te pas komen om de rust terug te laten keren. Er zijn 3 mensen aangehouden. In Essen in Duitsland is een gevangene ontsnapt. Hij ging er vandoor toen hij naar de dokter werd gebracht. 2 gemaskerde mannen bonden de bewaarders vast en de man vluchtte op een scooter. Er is een grote klopjacht aan de gang. Mensen worden gewaarschuwd verdachte figuren niet zelf te benaderen. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af tot een graad of 10. Plaatselijk ook wat mist. Overdag een rustige herfstdag met regelmatig zon. Het is zacht met 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation. Groot.

0: Baldwin. Worth everything.
1: Groot Nieuws Radio.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De cyberofficier van Justitie maakt zich zorgen over het grote aantal hacks en cyberaanvallen, zegt ze in de Telegraaf. Zo is ze bang dat binnenkort vitale infrastructuur aan de beurt is, zoals de energievoorziening. De afgelopen tijd was het onder meer raak bij Odido en Albert Heijn. Staatssecretaris Van der Burg van Koninkrijksrelaties maakt zich zorgen over politieke inmenging op Bonaire. Hij is op bezoek op het eiland en sprak daar de bewoners toe. Hij zegt dat er signalen zijn dat leden van de eilandraad zich bemoeien met het bestuur en dat mag niet. Ook blijft er daardoor veel werk liggen. Adoptiekinderen krijgen meer zeggenschap over de gegevens die over hen worden bewaard, meldt Trouw. Adoptiebureau Wereldkinderen, goed voor 3/4 van de adopties in Nederland, belooft dossiers op verzoek te gaan vernietigen. Dat deden ze eerst niet, maar ze werden op de vingers getikt door de autoriteit persoonsgegevens. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint lokaal met mist, maar die lost vanochtend snel op. Het wordt een vriendelijke herfstdag met zon, sluierwolken en hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: om Jezus.
1: En eigenlijk vind ik dat wel de kunst in dit leven. Om dat steeds weer te ontdekken. Het gaat niet om mij.
0: We willen hem volgen.
2: Doen als Jezus betekent dat je alles opgeeft om zijn plan te volgen.
0: En zijn liefde en genade laten zien aan de wereld om ons heen.
3: Die taart die je naar iemand brengt. Of de interesse die je in iemand toont. Of de oprechte liefde. Dat God dat dus helemaal doet, maar dat hij daar ons voor wil gebruiken.
0: Zo delen we samen een hoopvol geluid. Groot Nieuws Radio.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een autobedrijf in Berkel en Roderijs in de buurt van Rotterdam is een fikse brand uitgebroken. De vlammen slaan uit het pand en er is ook veel rookontwikkeling. De brand is tot in Zoetermeer te ruiken. Mensen die last hebben van de rook wordt opgeroepen om ramen en deuren dicht te doen. Minister Karremans van Infrastructuur wil af van overbodige veiligheidsregeltjes bij de bouw of renovatie van bruggen en tunnels, zegt hij in de Telegraaf. Volgens hem willen gemeenten vaak allemaal dure extraatjes, waardoor infraprojecten veel duurder worden. Als de rem ligt, gaan gemeenten dat voortaan zelf betalen. De Britse partij Reform UK van de radicaal-rechtse Nigel Farage is in een schandaal verwikkeld. Makers van het tv-documentaire zijn undercover gegaan bij de partij en filmden hoe partijleden racistische, seksistische en gewelddadige opmerkingen maakten. Reform UK zegt de zaak te onderzoeken. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint ook aan met mist, maar die lost vanochtend snel op. Het wordt een vriendelijke herfstdag met zon, sluierwolken en hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Voor altijd 7 oktober. Dat geldt voor de overlevenden van de aanslagen van Hamas in Israël 3 jaar geleden.
1: The world have to know what is the real story of the October 7th.
0: Ze vertellen hun indringende verhaal.
2: I'm still in October the 7th, 2023.
0: Over wat nooit vergeten mag worden.
2: So maybe his death won't be for nothing.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Evangelisch College. Levenswoorden.
1: Met Daan Olthof.
2: Een hele goede morgen. Op deze donderdagochtend staan we in Levenswoorden stil bij een hele bekende vraag van Jezus. Die wordt gesteld in Markus 8, vers 29. Wie zeggen jullie dat ik ben? Ga zo meteen luisteren naar een overdenking van Hans Alblas over deze vraag. Eerst doen we de Bijbel open in Romeinen 12. Daar lezen we in vers 1a de dagtekst van vandaag. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welvallig offer in zijn dienst te stellen. Ooit komt

0: werkt. Hoe dat precies werkt, daar horen we meer over in de overdenking van Hans Alblas.
1: Sommige getuigenissen van goddelijke genezing roepen allerlei vragen op. Zo ken ik iemand die een hele reeks aan aandoeningen heeft. Ze zit in een rolstoel, heeft een zuurstoftank en kampt met allerlei gebreken. Iemand anders meende dat de Heer van hem vroeg om haar mee te nemen naar een conferentie. Daar werd er voor haar gebeden en in antwoord op dat gebed herstelde God haar gezichtsvermogen. Een prachtig wonder, maar waarom gaf hij geen genezing van al haar andere kwalen? Ook het nu volgende verhaal in Marcus 8, vers 22 tot en met 26 is omgeven met vraagtekens. Jezus en zijn leerlingen kwamen in Bethsaida. Er werd een blinde bij hem gebracht en men smeekte hem om de man aan te raken. Hij pakte de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp. Hij deed wat speeksel op zijn ogen, legde er zijn handen op en vroeg: "Ziet u iets?" Hij begon weer te zien en zei: "Ik zie mensen, het zijn net bomen, maar ze lopen rond." Daarna legde hij weer zijn handen op de ogen van de blinde. Deze sperde zijn ogen open en genas. Hij zag alles nu heel helder. Hij stuurde hem naar huis met de waarschuwing: "Ga het dorp niet in." We zien steeds dat zieken, gehandicapten en bezetenen naar Jezus toegebracht worden door familie en vrienden. Zo ook deze blinde man. Aan het einde van deze pericoop blijkt dat zijn huis buiten de plaats Bethsaida lag. Nadat Jezus hem genezen heeft, stuurt hij de man namelijk terug naar huis en zegt hij niet het dorp in te gaan. Zijn naaste verwanten brengen hem dus van buiten het dorp naar binnen. Ze hebben hem nog maar net aan Jezus voorgesteld of hij leidt de blinde man het dorp alweer uit. En zoals de man heen en weer geleid wordt tussen buiten en binnen het dorp, zo voel ik me bij deze opmerkelijke geschiedenis heen en weer geslingerd tussen blijde verwondering en kritische vragen. Eén zo'n vraag is waarom Jezus dit wonder buiten het centrum van Bethsaida doet. Het is één van de overeenkomsten met de genezing van de man die doof was en een spraakgebrek had. Daarvan hebben we gelezen in Marcus 7, vers 31 tot en met 37. Ook die man werd door Jezus apart genomen, weg van de menigte, voor hij hem genas. Een andere overeenkomst is dat Jezus in beide gevallen zijn speeksel gebruikt, naast de bekende handoplegging. Voor zowel de doven als de blinden was het daardoor duidelijk wat Jezus ging doen, omdat in die tijd aan speeksel een geneeskrachtige werking werd toegeschreven. Het is waarschijnlijk dat Marcus met deze en andere overeenkomsten wil aangeven dat deze twee verhalen bij elkaar horen. Uniek is dat de genezing van de blinden niet onmiddellijk gebeurt. Een woord dat kenmerkend is voor Marcus. Jezus stelt ook in geen enkel ander geval een vraag om te controleren of er daadwerkelijk sprake is van genezing. In dit geval blijkt het niet overbodig, want in eerste instantie is het herstel maar gedeeltelijk. Pas nadat Jezus een tweede keer de ogen van de man heeft aangeraakt, is zijn gezichtsvermogen weer helemaal in orde. Dat Jezus de man in één keer had kunnen genezen, is duidelijk uit al die andere keren dat hij met slechts een woord of een gebaar genezing brengt. Wat is de reden dat hij het hier in twee keer doet? De genezing van de doven gebeurt als contrast met de geestelijke hardhorendheid van de fariseeën en schriftgeleerden en Jezus' eigen leerlingen. Zo geneest Jezus deze blinde man nadat hij diezelfde mensen geestelijke blindheid heeft verweten. Het zijn dus beide lichamelijke illustraties van wat de harten van de mensen nodig hebben. De blinde man wordt door Jezus in twee etappes genezen. Zo hebben wij vaak ook meerdere momenten van onderwijs en openbaring nodig, voordat we gaan zien waar het om gaat. Sommige gebeurtenissen in ons leven kunnen we niet goed plaatsen. Ze krijgen alleen betekenis binnen het grotere plan dat God met ons heeft. Meestal krijgen we dat pas veel later door, wanneer we een groter geheel kunnen overzien. Welk geestelijk inzicht begint bij jou langzaamaan te dagen?

prachtig lied van Gerald Roos. Die hoorde Tot aan die dag. Wie zeggen jullie dat ik ben? Petrus antwoordde op die vraag: u bent de Messias. Dit lezen we in Marcus 8, vers 29. Deze vraag die wordt gesteld nadat Jezus een blinde man in twee fasen geneest, waarmee hij laat zien hoe geestelijk inzicht

0: Matt Redman, you're the one day when we all get to heaven. Daarvoor hoorde je het eerste gedeelte van de overdenking van Hans Alblas van het Evangelisch College, waarin we hoorden hoe Jezus in twee fasen een blinde man geneest en daarmee laat zien hoe geestelijke inzicht werkt. Daarna wordt de bekende vraag gesteld die we lezen in Marcus 8, vers 29. En wie zeggen jullie dat ik ben? Petrus antwoordt daarop: u bent de Messias.
1: Jezus geneest een blinde man in twee fasen. En dat is een bijzondere illustratie bij wat daarna komt. Een scharniermoment in het evangelie van Marcus dient zich aan. Jezus stelt de vraag waar het Marcus steeds om te doen is. We lezen verder in Marcus 8, vers 27 tot en met 30. Jezus vertrok met zijn leerlingen naar de dorpen in de buurt van Caesarea Philippi. Onderweg vroeg hij aan zijn leerlingen: wie zeggen de mensen dat ik ben? Ze antwoorden: Johannes de Doper. En anderen zeggen Elia. En weer anderen zeggen dat u een van de profeten bent. Toen vroeg hij hun: en jullie, wie zeggen jullie dat ik ben? Petrus antwoordde: u bent de Messias. Hij verbood hen uitdrukkelijk om met iemand hierover te spreken. De Heer Jezus heeft als missie om het hele Joodse volk bekend te maken met het evangelie van het Koninkrijk. Daarom reist hij nu naar de uiterste noordgrens van het Joodse land. Hier zetelt viervorst Philippus. Hier wonen veel niet-Joden en hier herinnert veel aan hun overtuiging dat de keizer heer over alles is. Juist op weg naar deze plaats stelt Jezus de hamvraag van het Marcus-evangelie. Wie ben ik volgens jou? Eerst vraagt hij zijn leerlingen naar de publieke opinie. Herinner je je nog hoe Herodes lucht kreeg van Jezus en zich afvroeg wie hij was? Hij hoorde wat de mensen over hem zeiden. Sommigen dachten dat hij Johannes de Doper was, anderen Elia, weer anderen een van de profeten. Hier lezen we een exacte herhaling van die woorden in hoofdstuk 6, vers 14 en 15. Het is niet dat Jezus deze antwoorden niet kende. Hij gebruikt zijn eerste vraag als opstapje naar zijn tweede. Wie zeggen jullie dat ik ben? Hier gaat het echt om. Blijven zijn leerlingen vasthouden aan hun overtuiging? Of zijn ze daar inmiddels aan gaan twijfelen, onder de druk van de heersende overtuigingen? Petrus neemt het woord namens alle leerlingen. Gelukkig blijken ze hun geloof niet opgegeven te hebben. Op de kortst mogelijke manier belijdt Petrus wat zij geloven. U bent de door God gezonde gezalfde. Het is een prachtig en waarachtig antwoord. Je zou bijna denken dat ze er nu zijn. Zijn de ogen van de leerlingen nu eindelijk geopend? Hebben ze nu eindelijk door met wie ze te maken hebben? Ja en nee. Je zou kunnen zeggen: het begin is er. De basis hebben ze te pakken. Jezus is inderdaad Gods Messias. Daar is alleen nog niet alles mee gezegd. Aan het begin van onze jaartelling was er niet één algemeen aanvaarde definitie van de Messias. Er leefden allerlei verschillende verwachtingen over wie hij zou zijn, wanneer en waar hij geboren zou worden, hoe hij Gods volk zou bevrijden, etc. Dat de Messias zou lijden paste in geen één van deze theorieën. Dat de Messias zou sterven was in alle gevallen ondenkbaar. Toch is dat precies wat Jezus hierna aan zijn leerlingen zal gaan onderwijzen. Totdat ze dat begrepen hebben, kunnen ze beter maar hun mond houden. Met hun zeer beperkte begrip van Jezus als Messias zouden ze anderen op het verkeerde spoor zetten. Daarom verbiedt Jezus hen nadrukkelijk hier met anderen over te praten. Ze zijn er gewoon nog niet klaar voor. De leerlingen hebben nu in elk geval iets begrepen van Jezus. En hun geloof in hem als Messias is sterk genoeg gebleken om de gangbare overtuigingen te weerstaan. Ze hebben alleen nog wel heel veel te leren. Een voller begrip van Jezus zal slechts heel geleidelijk komen. Precies zoals het gezichtsvermogen van de blinde man pas in tweede instantie volledig werd hersteld. Wanneer in onze tijd iemand tot geloof in Jezus komt, begint dat vaak met een basis van geloofskennis. Die basis is bijvoorbeeld het goede nieuws dat Jezus in onze plaats gestorven is om ons van onze zonde en de dood te verlossen. Vanaf daar mag de jonggelovige verder groeien. Er is veel openbaring, onderwijs en ervaring voor nodig om tot een volwassen kind van God door te groeien. Die groei in geloof en kennis zal niet ophouden tijdens dit leven. Wat zou jij graag nog ontdekken van wie Jezus is?

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Evangelisch College.
1: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
2: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
1: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
3: Hoi, ik ben Pearl Jozefzoon en ik nodig je uit voor Amazing Grace. Een heerlijke avond vol gospel, live muziek en samen zingen met mij en gospelkoor Total Praise. Dit najaar komen we naar Veenendaal, Dordrecht, Woerden en Harderwijk. Zorg dat je erbij bent. Bestel nu je tickets via tervent.nl/amazing.
4: Hoe veilig is jouw kerk? Stichting Veilige Kerk helpt je verder. Met gratis voorlichtingsavonden en praktische trainingsdagen door heel Nederland. Zet de volgende stap op Veilige Kerk. On and on.
5: Luister. Tickets via tervent.nl/amazing.
6: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
7: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
6: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
9: Hi, mam.
10: Hey, dag, lieverd.
9: Wat ruikt het hier lekker.
10: Ja, vers brood van Voogd Meelhandel.
9: Van de molen?
10: Mm-hmm. Uit Oud-Dorp.
9: Gaan we ook weer een cake bakken?
10: Dat is goed. Kies er alvast maar één uit op voogdmeelhandel.nl.
11: Even bollen met Select.
12: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
13: Ah, relaxed?
12: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
14: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
15: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 6 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Om geld te besparen op infrastructuur wil minister Karmans alleen het hoognodige betalen voor bijvoorbeeld bruggen en tunnels, meldt de Telegraaf. Volgens Karmans zijn in veel gemeenten overbodige veiligheidsregeltjes. Als een gemeente bijvoorbeeld extra technische snufjes wil, moeten ze daar voortaan zelf maar voor betalen. Het was gisteravond grimmig in de Amsterdamse wijk Floradorp. Er werden brandjes gesticht en met stenen naar de politie gegooid. De ME heeft zeker 3 mensen opgepakt. Volgens verschillende media ontstond de onrust door een brief van burgemeester Halsema, waarin ze de aanvraag voor een vreugdevuur met oud en nieuw afwees. In Arnhem zijn zo'n 200 mensen bij elkaar gekomen om steun te betuigen aan de queergemeenschap. Ook burgemeester Ahmed Marcouch was erbij. Hij hield een toespraak. Gisternacht werden in Arnhem regenboogvlaggen met masten al uit de grond getrokken. De gemeente heeft inmiddels nieuwe vlaggen opgehangen. En dan het weer van Weer Online. De dag begint lokaal met mist, maar die lost vanochtend snel op. Het wordt een vriendelijke herfstdag met zon, sluierwolken en hoge temperaturen voor de tijd van het jaar, 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Een hele goede vriendelijke morgen. Dit is Grootnieuws Radio met zometeen de nieuwe morgen. Cass & Crown staat voor je klaar. Praise You in the Storm. De vraag is, wat is een mooie plaat die daarna mag klinken? Stuur maar een liedje door met de Grootnieuws Radio. Titel en artiest kies ik in de tussentijd eentje uit. En die hoor je dan zometeen. Welk lied wil je horen? Stuur het door met de Grootnieuws Radio.
19: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
20: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
21: Ik ook niet.
20: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
22: We kunnen door.
20: Direct door. Allianz Direct.
19: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
13: Nu superdeals bij Jumbo. Hak diverse varianten per stuk voor 99 cent. En rode paprika, 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
21: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
22: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting... en er is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
23: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar €2,44. Maar ook een kleedgeurkaars voor maar €1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
24: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
25: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits.

0: Cass & Crowns met een tekst die letterlijk uit Psalm 121 komt. I lift my eyes into the hills, where does my help come from? Nou, het mooie is dat die psalm ook meteen een antwoord geeft op die vraag. My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Hele goedemorgen, het is 15 oktober, 10 minuten over 6. Vandaag is het de internationale dag van het handenwassen. Nou, ik hoop dat je dat vanmorgen vroeg al gedaan hebt. Mijn grote vraag deze ochtend, dat is naast heb je handen al gewassen? Ook wie ben je en waarom ben je wakker? Nou, het zou zomaar kunnen dat je net uit een nachtdienst komt en dat je zometeen juist naar bed gaat. Misschien zit je al in de auto of sta je op het perron te wachten op de trein. Het kan zijn dat je kind je wakker heeft gemaakt, dat je natuurlijke wekker is. Of misschien ben je gewoon vraag op. Graag vroeg op. Ja, het is nog vroeg. Je mag het laten weten via de Grootnieuws Radio app. Vertel me even wie je bent, waar je bent en waarom je al wakker bent. Dan lees ik zo meteen een paar berichten voor. En dan weet je ook dat je niet de enige bent. En beginnen we deze donderdag samen. Ja, Jan Willem die heeft een berichtje voor me ingesproken. En die laat het volgende weten.
1: Jori, goedemorgen. Met Jan Willem. Ik ga naar het bos om bomen te zagen en ik ben fan van Damascus. En Damascus horen niet zo vaak op de radio. Dus een lied van Damascus zou ik heel mooi vinden in de ochtend. Dankjewel, fijne dag, groetjes.
0: Dankjewel Jan Willem. Heel veel succes daar in het bos met de bomen. Deze plaat is voor jou. Damascus, Lars Scherven, Joke Buijs en Rokus Maasland.

0: Maskus, Lars Gerven, Joke Buijs en Rokus Maasterland voor nu genoeg. Jan-Willem die laat weten dat hij vandaag weer in het bos gaat werken. En hij is niet de enige, want Jona die stuurt nu ook een berichtje. Die zegt goedemorgen, vandaag weer een dagje werken in het bos. Een hele fijne uitzending gewenst. En dan zie ik nog Hendrik die een bericht heeft ingesproken.
1: Goedemorgen, ja, mogen we wakker worden. Maar net lezen dat God ons oproept om zijn liefde naar anderen uit te dragen. Waardoor de anderen ook jaloers maken om hem te willen doen. Ik wens iedereen zo een rijk gezinde werk daartoe. Groeten.
0: Dat is toch mooi. De dag beginnen met een rijk gezegende werkdag. Wens van Hendrik. Ook jij mag een berichtje achterlaten. Open daarvoor de Groot Nieuws Radio-app. Zet je op de lijst met wakkere mensen.
2: De dagtekst.
0: Die komt vandaag uit de brief van Paulus aan de christenen in Rome. Een offer was in die tijd vaak een dier op een altaar. Maar Paulus die vraagt hier om iets anders. Romeinen 12 vers 1a. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen.

0: Leaning on the everlasting arm, Sally Holcomb and Hope is gonna find you. Daarvoor levenswoorden van Eline. Een hele goedemorgen, het is donderdagochtend, 6:05. Buiten is nog hartstikke donker, maar binnen hier in de studio van Groot Nieuws geven alle appjes die binnenkomen ontzettend veel licht. Ik kijk even wie er al wakker zijn. Hoop lichtstipjes die ik op de kaart mag zetten. Onder meer van Kees. Hij luistert deze ochtend mee vanuit zijn DAF. Onderweg van Meppel naar Strobos. Wim die rijdt vanochtend met de vrachtwagen van Klarenbeek naar Winterswijk. Daarna nog een rondje Twente. Peter die is onderweg naar zijn werk in Portugal. En Heidi die vertrekt zometeen vanuit Zwijndrecht naar Schravenland. Arjan, die is momenteel de hond aan het uitlaten, hond Bram. En dan gaan ze samen naar de golfbaan om daar te werken. Jan, die loopt zijn ochtendwandeling, zegt dat het heerlijk is om momenteel buiten te lopen. Dus nou, misschien een goede tip als je nu nog in bed ligt. Even lekker wandelen. Jaap, die gaat met zijn collega Jan Willem het bos in. Jan Willem, die gaat zagen en Jaap, die gaat slepen. Nou, goede taakverdeling. Wiebe en Mariska, die pakken de fiets. Wel afzonderlijk van elkaar hoor, want Wiebe die gaat zometeen naar de Albert Heijn. Waar de groente al op hem ligt te wachten, die is gisteravond binnengekomen. En Mariska uit Nieuwe Tongen, die begint haar dag met koffie, God en Groot Nieuws Radio. En Jack die is momenteel onderweg naar het verpleeghuis om daar ouderen te helpen als ze wakker worden. En hij stond net zijn handen te wassen toen ik zei dat het vandaag de dag van het handenwassen is. Nou, dat is toch toevallig. Gaf hem een kleine glimlach, dat bezorgde hem op zijn gezicht. Lisbeth die checkt vanmorgen in vanuit het militair hospitaal in Utrecht met een zegen die ze uitroept over alle militairen en veteranen. Geef ik graag door bij deze. En ook Remco, Jordi en Corina die zijn wakker. Fijn dat jullie er zijn. En dan Gerben, hij gaat vanmiddag zijn vrouw en twee kinderen ophalen van het vliegveld. Na 5 weken elkaar niet gezien te hebben. Dus ja, Gerben, dat is natuurlijk iets ontzettend moois om naar uit te kijken. Nou, tot zover even de berichtjes die binnenkomen via de Groot Nieuws Radio app. Komen er nog een paar binnen, maar daar zal ik zo meteen nog even een blik op werpen. Zometeen ook een blik op het laatste nieuws van deze ochtend. Nu eerst muziek van Toby Mac. Dit is Faithfully op Groot Nieuws Radio.
1: It's been a long year, it almost took me down, I swear.

0: Bobby Mac. 1:30. Dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Overbodige veiligheidsregeltjes voor onze infrastructuur kosten te veel geld, vindt minister Karmans. Als gemeenten of provincies extra's willen bij bruggen of viaducten, moeten ze dat zelf maar betalen, zegt hij in de Telegraaf. De ME heeft gisteravond ingegrepen in Amsterdam in de wijk Floradorp. Daar hadden bewoners brandjes gesticht en met stenen gegooid. Ze zouden boos zijn over een afgewezen alternatief voor een vreugdevuur met oud en nieuw. En in het centrum van Arnhem waren gisteravond zo'n 200 mensen bij elkaar als steun voor de LHBTI-gemeenschap, nadat gisternacht regenboogvlaggen met stok en al uit de grond waren getrokken. Burgemeester Marcouch hield een toespraak.
0: Nieuws update. De SGP en de ChristenUnie botsten gisteren in de Tweede Kamer met het CDA over late abortussen. In een proef willen ziekenhuizen vaker late abortussen doen, ook om sociale redenen. Volgens het Nederlands Dagblad voelt CDA-Kamerlid André Poorman daar ongemak over. Maar wettelijke stappen wil hij niet zetten. Volgens de SGP legt het CDA zo het morele dilemma bij de zorgmedewerkers neer. En in Berlijn is de vorming van een nieuw stadsbestuur vastgelopen op Israël. Vorige maand won een uiterst linkse partij daar de verkiezingen, schrijft het Nederlands Dagblad. Maar haar beoogde partners stoppen nu de gesprekken. Volgens die partners pakt de linkse partij antisemitisme in eigen kring niet hard genoeg aan. Zelf erkende de partij deze week nog het bestaansrecht van Israël. En tot slot, 3/4 van de scholieren op Urk leest dagelijks zelf de Bijbel, blijkt uit een enquête op 2 christelijke scholen waar het de ND over schrijft. Ook gaat bij meer dan de helft thuis na elke maaltijd de Bijbel open.

0: wolkenvelden. Vanmiddag de meeste zon in het noorden. En de middagtemperatuur varieert van 18 tot 21 graden. Staan er dan nog files op dit moment? Ik kan het me bijna niet voorstellen. Toch gaat er een lampje branden bij de AWB, dus kom er maar in.
1: De eerste files van de ochtendspits ontstaan nu verspreid over het land. Je staat nu onder andere al in de file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Je hebt 5 minuten vertraging tussen Afrit Soest en Hilversum Noord. Ook file rijden op de A15 Rotterdam richting Maasvlakte. Dat komt door de afsluiting van de Zuurhofbrug. Je doet er daar 15 minuten langer over. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en afrit Dordrecht Centrum sta je in de file. Dat komt door een te hoog voertuig bij de Drechttunnel. De weg is daar weer vrijgemaakt, maar houdt rekening met 25 minuten oponthoud.
0: Nou, hoop mensen die vroeg alweer op pad zijn. Sterkte als je deze ochtend in de file staat of vertraging oploopt. Ja, ook Jezus die was vaak al vroeg op pad. Lezen we zometeen in de Bijbel. Bij het eerste licht van de dag zit hij al in de tempel. Ja, en dan komt er een groep mannen aan.
2: Joeri van de Geest.
0: Met een vrouw en ook met een strikvraag. En hoe Jezus daarop reageert hoor je zometeen om 7:15... als we lezen uit Johannes 8. Eerst muziek van Jules Baldwin.
3: De Nieuwe Morgen.

Z2Care weer in vuur en vlam. Het is een duidelijke oproep van In Salvation en Mosaic Worship. Misschien heb je ook wel heel hard meegezongen. Huis van Gebed hoorde hier op Groot Nieuws Radio. Thijs die gaat zometeen lekker naar zijn werk toe, maar niet zonder Groot Nieuws Radio op de oren. En Ariane laat weten mee te luisteren vanuit het mooie Elburg. Hele goede morgen.

0: Sixpence, None the Richer. En Brief.
1: De Grootnieuwsradio Bijbellezing.
2: Met Ben Ketting.
0: Het is 6:45, tijd voor de Grootnieuwsradio Bijbellezing. Vandaag lezen we het eerste gedeelte van Johannes 8.
3: Jezus en de schuldige vrouw. Maar Jezus ging naar de Olijfberg. 'S Morgens vroeg kwam hij weer terug naar de tempel. Er kwamen heel veel mensen naar hem toe. Hij ging zitten en begon hun les te geven. Toen brachten de wetgeleerden en de fariseeërs een vrouw naar hem toe. Iemand had haar betrapt toen ze met een man naar bed ging met wie ze niet getrouwd was. Ze zetten haar midden in de kring van mensen en zeiden tegen hem: Meester, we hebben gezien dat deze vrouw daarnet met een andere man in bed lag. Mozes heeft in de wet gezegd dat zo iemand met stenen doodgegooid moet worden. Wat vindt u dat er met haar moet gebeuren? Ze vroegen dat omdat ze hoopten dat hij iets verkeerd zou zeggen. Ze wilden hem ervan kunnen beschuldigen dat hij zich niet aan de wet hield, want dan konden ze hem gevangen nemen. Maar Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger in het zand. Maar ze bleven verder vragen en daarom kwam hij overeind en zei tegen hen: Wie van jullie is nooit ongehoorzaam aan God? Laat hij als eerste een steen naar haar gooien. Toen bukte hij zich weer en schreef verder op de grond. Maar toen ze dat hoorden, drong het tot hen door dat ze zelf ook niet altijd leefden zoals God het wil. Ze gingen één voor één weg, de leiders het eerst. De vrouw bleef alleen achter in de kring van mensen rondom Jezus. Jezus kwam overeind en zag dat ze waren weggegaan en hij vroeg haar: Vrouw, waar zijn die mannen gebleven die jou beschuldigen? Heeft niemand van hen je veroordeeld? En ze zei: Nee, Heer, niemand. Jezus zei: Ik veroordeel je ook niet. Ga naar huis en doe geen verkeerde dingen meer. Jezus is het licht van de wereld. Jezus begon weer les te geven. Hij zei: Ik ben het licht voor de mensen. Iemand die mij volgt hoeft nooit meer in het donker te leven. Hij zal wandelen in het licht dat leven geeft. De fariseeërs zeiden tegen hem: U zegt dat over uzelf. Dat is niet genoeg. Dan is het misschien niet waar. Jezus antwoordde: Ook al zeg ik dat over mijzelf, toch is het waar, want ik weet waar ik vandaan kom en waar ik heen ga. Maar jullie weten niet waar ik vandaan kom of waar ik heen ga. Jullie hebben snel je oordeel klaar, maar jullie kijken alleen maar naar de buitenkant. Jullie denken te weten wie ik ben. Ik oordeel niemand. En als ik iemand oordeel, is dat een eerlijk oordeel. Want ik ben niet de enige die oordeelt, maar ik oordeel samen met de Vader die mij gestuurd heeft. En jullie eigen wet zegt dat als twee mensen hetzelfde zeggen over iets, dan is het waar. Ik zeg het over mijzelf. En de Vader die mij gestuurd heeft, zegt het ook over mij. Toen vroegen ze aan hem: Waar is uw Vader? Jezus zei tegen hen: Jullie kennen mij niet en jullie kennen mijn Vader niet. Als jullie mij kenden, zouden jullie ook mijn Vader kennen. Tijdens dit gesprek zat Jezus bij de geldkist van de tempel. Daar zat hij les te geven. Maar niemand durfde hem gevangen te nemen, want daar was het de tijd nog niet voor.
1: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
2: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Praise, hier van Anthem Worship. En ook de Grootnieuws Radio Bijbellezing. Je hoort het eerste gedeelte van Johannes hoofdstuk 8. Iedere ochtend om 6:45 lezen we uit de Bijbel. Dus nou, morgen weer een ander gedeelte, waarschijnlijk uit het Johannes-evangelie. Zometeen word je bijgepraat over het laatste nieuws uit de wereld. Het nieuws van 7:00 is onderweg.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. TUI. Live happy.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed?
3: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
1: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
5: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.

0: €32 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruikte bijsluiter.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
4: Voor de makers.
5: Praxis.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
8: Hoe groot is de invloed van Rusland echt? En wat betekent dit voor organisaties in Oost-Europa en Centraal-Azië? Kom naar het symposium van het Christelijk Platform Oost-Europa op 30 oktober. Kijk op cpoe.nl en meld je aan.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 7 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het kabinet wil miljarden besparen op wegen, bruggen en tunnels, meldt de Telegraaf. Minister Karremans zegt dat zulke projecten extra duur zijn door overbodige veiligheidsregeltjes. Bij de nieuwe Merwedebrug wordt vanwege de veiligheid bijvoorbeeld een pijler uit het water gehaald, terwijl er nog nooit een schip tegenaan is gevaren. Het is gisteravond onrustig geweest in Amsterdam, in de wijk Floradorp. Daar hadden jongeren brandjes gesticht en vielen ze de politie aan met stenen en vuurwerk. De ME greep in en er zijn 3 mensen opgepakt. De jongeren zouden boos zijn dat burgemeester Halsema nee heeft gezegd tegen een alternatief plan voor het oudjaarsvuur. Een steunprotest in Arnhem gisteravond voor de LHBTI-gemeenschap, nadat de nacht ervoor masten met regenboogvlag uit de grond waren getrokken. Er kwamen zo'n 200 mensen op af en burgemeester Marcouch ook. Hij noemde de vernielingen diep kwetsend, ongekend laf en simpelweg crimineel. In Arnhem werd zaterdag het roze jaar afgetrapt. En dan het weer van Weer Online. Eerst lokaal wat mist, maar die lost snel op. Verder wordt het een vriendelijke herfstdag met zon, sluierwolken en hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Grootnieuws Radio Verkeer.
12: ANWB. De eerste files van de dag zijn een feit. 125 kilometer file in totaal. En de vertragingen komen vooral voor in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Ook een ongeluk op de A12 Duitsland richting Utrecht. Tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoort gebeurde een ongeluk. Daarom is de linkerrijstrook dicht en doe je er 20 minuten langer over. Op de A15 Rotterdam richting Maasvlakte loopt het verkeer vertraging op vanwege de problemen met de Schuurhofbrug. Tussen afrit Brielen en afrit Oostvoorne tref je 5 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 10 tot 15 minuten vertraging. Op de A58 Breda richting Tilburg, daar staat een auto in brand op de rechte rijstrook tussen Bavel en Tilburg Centrum West. 11 kilometer met 30 minuten oponthoud. En dan nog een ongeval op de N218 Spijkenisse richting Oostvoorne tussen Brielen en de aansluiting met de N15. 3 kilometer met 15 minuten vertraging.
13: Stil, mijn ziel, wees stil en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen. Zometeen hoor je die tekst in het Engels gezongen worden door Keith en Kristen Getty.
14: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
15: Goed voor het water
14: en de biodiversiteit. En die goede zorg proef je terug in wat je eet. Kies biologisch en jij draagt daar ook aan bij.
15: En dat smaakt naar meer, naar meer, naar meer.
14: Ja, dat smaakt naar meer.
16: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
17: Ontdek de kracht van de krant op je werk.
4: Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
5: Word jij ook zo stapelgek van alles wat zich opstapelt in huis? Met onze Billykasten heb je een oplossing van de bovenste plank. Nu met 15% IKEA Family Korting op jouw favoriet. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
17: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Om maar altijd dichtbij met Vodafone.
18: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
19: Een schone luier voor je baby lijkt vanzelfsprekend. Maar voor mensen op de vlucht is dat niet zo. Daarom organiseert Christian Refugee Relief in oktober de actie Luiers voor Lesbos. Hoeveel luiers geef jij? Doneer nu via stichtingcrr.nl/luiers.
20: 100 miljoen christenen wachten op een Bijbel. Word jij planter van het woord via Bible League? Zaai iedere maand hoop en zie levens veranderen. Doe mee en groei mee. Ga naar planthetwoord.nl.
21: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol en een hele mand vol. Op naar
22: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Het glas van uw monument verduurzamen, geld besparen op uw stookkosten en het comfort maximaliseren? Kies voor monumentaal glas van Monuvision. Vraag vrijblijvend advies en maak de juiste keuze met Monuvision.
24: Met Joeri van der Geest.
25: Het christelijke radiostation.

0: Mijn ziel wees stil, hoorde je van Keed en Kristen Getty, maar dan in het Engels. Nou, soms word je wakker en dan weet je even niet welke dag het is. Ik heb dat vaak 's ochtends, als dan de wekker gaat rond een uurtje of 4:15, 4:00... dat ik echt denk van, hè? Waarom gaat de wekker dan zo vroeg? Want het is toch zaterdag of zondag, maar goed. Ja, dat was in 1582 ook het geval in Spanje. Toen hadden alle Spanjaarden daar een hele goede reden voor om te denken, welke dag is het nou eigenlijk vandaag? Want wie in 1582 op 4 oktober ging slapen, werd de volgende ochtend wakker op 15 oktober. Nou, hij heeft te maken met de oude kalender die een beetje achterliep. Elk jaar ruim 11 minuten. Nou, daar merk je natuurlijk in de praktijk helemaal niks van. Maar laat je die kalender een paar eeuwen doorlopen, dan scheelt het ineens 10 dagen. Dus in 1582 zette paus Gregorius de kalender in één nacht gelijk. En werd het dus van 4 oktober 15 oktober. En dat noem je nu dus de Gregoriaanse kalender die we nog steeds goed gebruiken. Nou, precies in die ene nacht stierf Theresia van Avila. En daarom is het vandaag haar gedenkdag. Zij was een non. Ze heeft heel veel boeken geschreven, onder meer over bidden. Die worden nog veel gelezen, ook door protestantse christenen. Ja, en voor haar was bidden vriendschap met God. Tijd doorbrengen met iemand van wie je weet dat hij van je houdt. Nou, daar hoef je geen non voor te zijn. Vanochtend gaan de overdenkingen van Evert Leeflang over deze Theresia van Avila. Die hoor je zometeen om 8:15 en om 9:15. En het nieuws over de lege groenteschappen bij de supermarkt deze week, die heb je vast en zeker meegekregen. Ja, is een moestuin op je balkon misschien een goed idee om wat zelfvoorzienender te worden? Ja, dan gaan we het daar zometeen even over hebben met een boerin die ook theologie bestudeert.
1: De dagtekst.
0: Dat zometeen. Eerste dagtekst van vandaag komt uit Romeinen 12. 11 hoofdstukken lang schrijft Paulus over wat God voor ons heeft gedaan. Ja, en dan wordt het in één keer praktisch. Wat doe je daar nou mee vandaag de dag? Romeinen 12, vers 1 is de dagtekst. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. De dagtekst van vandaag, Romeinen 12, vers 1.

0: de opwekking bent en halleluja, amen. Het is donderdagochtend, 15 minuten over 7. De afgelopen dagen was er veel te doen over de cyberaanval op Albert Heijn. Ja, bij zo'n incident zijn al gauw de schappen in de supermarkt leeg. En dat werd bij heel veel mensen ook wel een beetje de vraag of van ja, zijn we daar niet te afhankelijk van geworden, van de supermarkt? En zijn we wel genoeg voorbereid op dit soort aanvallen? Nou, misschien ben je niet gelijk het toiletpapier aan het hamsteren geweest, maar speel je wel met de gedachte, wordt het niet eens tijd om wat meer zelfvoorzienend te worden? Bijvoorbeeld door een moestuintje te beginnen, achter het huis of op je balkon. Nou, iemand die daar helemaal in thuis is, dat is theoloog in opleiding Trix Vaal. Ze ruilde de Randstad in voor Friesland om daar boerin te worden. En ze schrijft erover als columnist over in het Petrus Magazine. Een hele goede morgen, Trix.
1: Goedemorgen.
0: Ja, was jij de afgelopen dagen wel voorzien van vers groente en fruit?
1: Ja, zeker. Hier geen lege schappen of lege groentebedden. Nee,
0: wat goed, want jij hebt een moestuin, begreep ik.
1: Ja, wij hebben op onze boerderij een sociale voedseltuin. En dat is een... moestuin klinkt altijd wat klein. Maar dit is ongeveer een half hectare groentetuin. Waar mensen ruim 30 weken per jaar verse groenten kunnen eten.
0: Ja.
1: En momenteel eten er ongeveer ruim 150 monden van.
0: Zo. En wat ligt er allemaal in voor groenten en fruit?
1: Ja, wat zit er allemaal in? We zijn net begonnen aan de boerenkool deze week. Maar er zijn ook nog tomaten, paprika's, courgette, sla, bloemkool. Ja, van alles.
0: Ja, en wat heb je gisteravond gegeten? Moeilijke vraag in de ochtend.
1: Wat ik gisteravond heb gegeten? Nou, we hebben gisteren als een soort afsluiting de laatste pasta pesto van verse basilicum. Met tomaten en je weet, dat is binnenkort voorbij, dus we genieten er nog even van.
0: Ja, oké, wat goed. Hey, en ben je dan sinds je boerin bent geworden ook anders naar voedsel en die hele distributie ervan gaan kijken? Zeker nu met de actualiteit in het achterhoofd.
1: Ja, ik merk wel nu wij gewoon echt direct van het land eten, dat je gewoon de vanzelfsprekendheid van eten een beetje weg is. Je ziet wat er allemaal voor gedaan moet worden. Ik voel meer betrokkenheid om mijn eten. Ook wel gewoon verwondering over hoe alles groeit. Je eet met de seizoenen mee, dus dat, je bent meer bewust van wat je eet. Dus dat is mooi. Ik vind dat een mooi iets ook, hoor.
0: Ja, en heeft dat zelf verbouwen van voedsel voor jou, hè? Naast de groenten zelf nog iets anders gebracht?
1: Wij zijn dan een sociale voedseltuin. Dus dat betekent ook dat mensen echt zelf naar de tuin toe komen. Zelf komen oogsten. Dus gisterochtend was ik bijvoorbeeld aan het werk op het land. En dan komen de oogsters de tuin op. En je maakt een praatje. En je wisselt weer dingen uit wat je met eten kan maken. Dus het heeft ook een heel... rondom die tuin ontstaat ook een gemeenschap. En dat denk ik ook mooi van deze manier van eten.
0: Ja. En nou studeer je daarnaast ook nog theologie. Speelt dat nog een rol?
1: Zeker in zekere zin wel. Omdat op deze, ik geloof dat eten meer is dan alleen ons lichaam te voeden. Dat het ook heel veel kan brengen. En ik denk dat daar, in de Bijbel zie je dat ook wel terug. Dat eten, samen eten bijvoorbeeld, is iets heel belangrijks. Dus eten is daar ook altijd meer dan puur je lichaam voeden, zodat je weer aan het werk kan.
0: Ja, ja. Nou, zeker ook als nu die cyberaanvallen allemaal plaatsvinden en de supermarkten leeg liggen, dan kan ik me voorstellen dat er ook heel veel mensen bij je aankloppen en zeiden, Trix, heb je misschien nog wat voor me over?
1: Ja, ik loop nog niet dat het rood gloeiend zijn, maar toevallig wel gisteren weer twee nieuwe aanmeldingen. Dus wie weet heeft dat een verband. Ja.
0: Ja. Nou, is het vandaag half oktober. Stel, ik wil vandaag beginnen op een balkon of ergens in de achtertuin. En je denkt, ik wil misschien ook wel iets meer zelfvoorzienend worden. Of ik vind er ook wel mooie scheppingsboodschappen in zitten, zoals jij er ook een beetje tegenaan kijkt. Ja, wat zijn dan praktische tips om vandaag de dag te kunnen beginnen?
1: Om vandaag te beginnen. Een groentetuin vraagt ook wel planning, zeg maar. Bijvoorbeeld om in de winter eten te hebben, begin je eigenlijk al in het voorjaar. Dus dat is, daar verwonder ik me ook altijd over hoe mensen dat vroeger hebben gedaan. Om in de winter eten te hebben is echt wel een ding. Als je niet zomaar naar de supermarkt kan. Dus wat je vandaag de dag nog kan zaaien, dat zijn dan vooral misschien nog radijsjes. Of maar zoals de boerenkool bijvoorbeeld, die had je al in juni moeten zaaien. Wil je in de winter wat hebben. Dus dat is een beetje niet per se voor mensen die nu willen beginnen. Ik weet niet of je deze winter dan al aan de verse groenten kan.
0: Oké, dus dan moet je echt in het voorjaar dan moet je daar echt mee starten. En dan kun je dan nu misschien alvast de voorbereidingen voor treffen.
1: Ja, ik kan natuurlijk al wel nagedenken wat je volgend jaar zou willen zaaien.
0: Ja. Nou, leuk om even zo te horen, Trix. Even een klein inkijkje bij jou in de tuin. Je schrijft er ook over als kolonist in het Peters Magazine. Dus daar kunnen we dan nog meer over lezen en dat allemaal volgen. Dankjewel en een hele mooie dag gewenst voor nu.
1: Dankjewel, tot ziens. Doeg.

0: Len en José hoorde je met Gods trouw. Het is 7:30 en dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Ons land is doorgeslagen als het gaat om veiligheidsregeltjes voor wegen, bruggen en tunnels. Dat zegt minister Karremans in de Telegraaf. Hij wil die regels minder streng hebben, want dan kan je volgens hem miljarden besparen. Bij brand vannacht in Berkel en Roderijs is een loods helemaal verwoest. Was veel rook en daar hadden ze in Zoetermeer ook last van. Op het terrein was 2 jaar geleden ook brand. Toen werd er een drugslab gevonden, meldt Rijnmond. En het bijna failliete zeehondencentrum Pieterburen moet worden gered met extra steun, vindt de Partij voor de Dieren. Die zegt tegen RTL dat het kabinet de wettelijke plicht heeft om dieren in nood te helpen.
2: Groot nieuws update.
0: Dan is het tijd voor de groot nieuws update met het nieuws dat deze ochtend opvalt in de media. Het CDA wil de wet voor late abortussen niet aanpassen, schrijft het Nederlands Dagblad. Abortus mag tot 24 weken zwangerschap, maar klinieken die stoppen nu al bij 22 weken. Daardoor zijn late abortussen moeilijk te krijgen. Nu willen ziekenhuizen ze in een proef vaker uitvoeren. Dat kan ook als een vrouw door geldzorgen of een verbroken relatie een abortus wil. De SGP en de ChristenUnie die verwijten regeringspartij CDA dat het niet ingrijpt. Het CDA zegt wel ongemak te voelen bij de proef. Nou, en dan ander nieuws, want de Koninklijke Academie van Wetenschappen wil academische vrijheid vastleggen in de grondwet. Het Reformatorisch Dagblad schrijft over een advies aan het kabinet. Wetenschappers moeten vrij kunnen onderzoeken, lesgeven en hun bevindingen delen. Volgens de academie is die vrijheid nu onvoldoende beschermd, ook in Nederland. Zo roepen politici na protesten over Gaza op om in te grijpen in de lessen. En 3/4 van de scholieren op Urk leest elke dag zelf in de Bijbel. Het Nederlands Dagblad schrijft over een enquête op 2 christelijke scholen op Urk. Toch maken predikanten en docenten zich zorgen, valt te lezen in het artikel. Jongeren die kunnen woorden als genade en verlossing vaak moeilijk uitleggen. Volgens een jongerenwerker raken ze door de digitale wereld sneller afgeleid. Predikanten en jongerenwerkers zien vooral een taak voor ouders aan de keukentafel. En dan nog het grootnieuws radioweerbericht van Buienradar. Vandaag flink wat zon. In de loop van de dag verschijnen vanuit het zuidwesten ook enkele wolkenvelden. Vanmiddag de meeste zon in het noorden en het wordt 18 tot 21 graden. Dan de verkeersinformatie van de ANWB.
3: Het is over het algemeen al vrij druk op de weg. Files komen vooral voor in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Toch al zo'n 200 kilometer file in totaal. Nou, de meeste vertraging op dit moment op de A58 Breda richting Tilburg. Daar staat een auto in brand. Op de rechterrijstrook tussen Bavel en Tilburg Centrum West. Veroorzaakt een file 11 kilometer met 50 minuten oponthoud. Omrijden kan via Waalwijk en Den Bosch. Dan de A12, Duitse grens richting Utrecht. Tussen Duiven en knooppunt Grijshoord ging het mis. Het was een ongeluk en de berger is nu aanwezig. De linkerrijstrook blijft nog even dicht en je doet er 40 minuten langer over. Ook nog een ongeluk op de A27, Almere richting Gorkum. Er zijn 2 rijstroken gesloten tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunette. 5 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 10 minuten vertraging.
4: Joeri van de Geest.
0: Een hele goede

Pop worship en God doet iets nieuws. Dit is Groot Nieuws Radio met de Nieuwe Morgen. Zometeen de overdenking van Evert Leeflang. En die gaat vanochtend over Teresa van Avila, een klooster zuster uit Spanje. Vandaag is het haar gedenkdag en hoor je wat we van haar nog kunnen leren. There is

0: lied van Shane & Shane. You're the Break Every Chain. 7:45 op donderdagochtend betekent tijd voor de overdenking van Evert Leeflang. Hij is docent en theoloog aan het Evangelisch College. En deze overdenking gaat over Theresia van Avila.
1: Het is donderdag 15 oktober. En dat betekent dat het de gedenkdag is van Theresia van Avila. En daarom neem ik vandaag haar als mijn inspiratiebron voor deze overdenking. Ik weet niet of je wel eens van haar hebt gehoord, Theresia van Avila. Zij is een bekende vrouwelijke theologe en mystica. Geboren in 1515 in Spanje. En van daaruit beroemd geworden vanwege het werk wat ze heeft gedaan binnen de katholieke kerk. En vooral ook wat ze heeft overdacht in haar leven rondom gebed. Ze trad als 20-jarige als non binnen bij de Carmelitessen. En in het klooster heeft ze een lange tijd veel met haar gezondheid te kampen gehad. Ze was lang ziek, een tijdje ook verlamd geweest. En het is in die periode dat zij, toen zij eigenlijk weinig kon, dat ze zich keerde tot het stille, je zou kunnen zeggen, inwendige gebed. Dus ze was niet druk met werken en met naar allerlei dingen toegaan. Maar ze was juist alleen en op God gericht. En het gebed voor haar was in die tijd steeds meer een aanwezig zijn bij God. Niet de hele tijd voorbeden doen voor allerlei zaken, maar gewoon bij God verblijven. En ze vertelt in haar autobiografie dat ze in die tijd ook allerlei ervaringen had met God en visioenen kreeg. Nou, dat zijn die ervaringen en visioenen met name geweest waar ze mee heeft gewerkt in de rest van haar leven. Ze heeft daar boeken over geschreven en ze heeft ook zich sterk gemaakt voor nieuwe ordes in de katholieke kerk die meer de nadruk legden op dat gebed. Het bekendste boek van haar heet Het Innerlijk Kasteel. Ze ziet de mens als een soort kasteel waar God woont en waar je steeds dichterbij mag gaan komen. En misschien ken je haar mannelijke evenknie, als ik het zo mag zeggen, wel Johannes van het Kruis. Daar heeft ze ook mee samengewerkt. Nou, voor haar is gebed omgang in liefde. Vriendschappelijke omgang met God. En weet je, misschien denk je, dat staat toch een beetje ver van me af. Ik kan me daar ook wel iets bij voorstellen. Maar als ik dan daar langer over nadenk, dan denk ik, ja, daar zit wel een kern van waarheid in. Het is een diepe verbondenheid met God ervaren in het dagelijks leven, waar gebed toch ook voor een belangrijk deel om draait. En in dat licht vind ik 1 Korinthe 1 ook wel heel raak. Paulus zegt daar tegen de Korintiërs: u bent geroepen tot de gemeenschap met de Zoon, Jezus Christus. Dus de roeping is niet alle dingen voor God doen. De roeping is niet heel veel trucjes uithalen of hardlopen. Maar het is gemeenschap hebben, verbondenheid. Of we zouden kunnen zeggen vriendschap. En voor Theresia hoorde daar een diepe ervaring van Gods liefde bij. En er is een heel mooi beeld daarvan. Vanuit haar leven door een beeldhouwer gemaakt. De beroemde Italiaanse beeldhouwer Bernini uit de 17e eeuw. Die heeft een prachtig kunstwerk gemaakt, de Extase van Theresia. En je zou dat eigenlijk eens moeten opzoeken, maar het is een beeld wat Theresia weergeeft. Die ligt en dan is er een engel over haar heen gebogen en die houdt een pijl vast. En die pijl die gaat haar hart doorboren. En dat is eigenlijk het beeld wat Bernini wilde overdragen. En waar Theresia ook zelf van spreekt, is dat eigenlijk is gebed het moment waarin God zijn pijlen pakt en jouw hart gaat doorboren met zijn liefde. Gebed is als een hart dat door Gods liefde wordt doorboord. Weet je, we hoeven niet allemaal te worden als Theresia met mystieke ervaringen en extase. Maar in zekere zin geldt voor ons allemaal wel dat God ons hart mag doorboren met zijn liefde. Misschien is dat ook een mooi gebed om vandaag door de dag heen af en toe eens te bidden.

0: Paul Balars.
1: Ja, vandaag kan de dikke jas aan de kapstok blijven. Want vandaag wederom hartstikke lekker herfstweer. Vanmiddag wordt het 18 tot 20 graden. Dus lekker om vandaag nog even naar buiten te kunnen. Hè? Mocht je in de gelegenheid zijn. Ja, dan zijn we natuurlijk geen sportzender, maar toch een beetje sportnieuws. Want in Alkmaar speelt AZ vanavond tegen een Israëlische voetbalclub. Ja, er zijn al twee demonstraties aangemeld. Om confrontaties te voorkomen moeten die aan de overkant van het stadion plaatsvinden. En de Tweede Kamer die praat vandaag over het slavernijverleden. Begin deze maand bleek uit onderzoek dat het Huis van Oranje met overtuiging betrokken was bij het kolonialisme. Ja, hoe wordt daarmee omgegaan? Daar wordt vandaag over gepraat in Den Haag.
2: En verder vandaag...
1: zijn te gast bij Thijs en Jorieke schrijver Jan Heijnen, die een missie heeft om de Bijbel toegankelijk te maken. Nou, van dichtbij weet Jan dat de Bijbel niet voor iedereen een toegankelijk boek is en steeds weer om nieuwe vormen vraagt om mensen te bereiken. En bij Hans, tussen 2 en 4 in Backstage, is Noortje Colijn te gast in Backstage met haar nieuwe worship-album Goodness of God. Dat kun je vandaag verwachten hier op Groot Nieuws. Dit is Eline, en totdat de storm weer ligt.
3: Soms

0: ondernemer, het is weer tijd voor je btw-aangifte.
1: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
0: Nou, toch wel.
1: Wel?
0: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
1: Oh ja, dat is ook zo.
0: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
1: Ga het meteen doen.
0: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
2: Hoi, ik ben Pearl Jozefzoon en ik nodig je uit voor Amazing Grace. Een heerlijke avond vol gospel, live muziek en samen zingen met mij en gospelkoor Total Praise. Dit najaar komen we naar Veenendaal, Dordrecht, Woerden en Harderwijk. Zorg dat je erbij bent. Bestel nu je tickets via tervent.nl/amazing.
3: Boerdrachten.nl. Profiteer nu van Makita actieprijzen bij De Boer. Kom op 21 oktober naar de Makita demodag bij ons filiaal in Drachten. Gratis accu's bij aankoop van Makita 40 volt. En korting op geselecteerde 18 volt machines. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
2: Laat je raken door muziek en zing mee. Tickets via tervent.nl/amazing.
4: Maak van Advent een tijd vol inspiratie en verwachting. Vraag het adventspakket van Grootnieuwsradio aan. Met een adventsbundel voor 25 dagen inspiratie, mooie kerstkaarten en een poster. Zo leef je toe naar een kerst vol hoop. Ontvang het pakket bij een donatie vanaf €27,50. Vraag hem aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
4: Bewust toeleven naar kerst? Vraag het adventspakket van Grootnieuwsradio aan. Via grootnieuwsradio.nl/kerst.
6: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
7: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
8: Slecht plan.
7: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
8: Goed plan, Zonneplan.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
4: Het ANP-nieuws van 8 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een brief van de burgemeester heeft volgens het Parool gisteravond geleid tot rellen in Amsterdam-Noord. In de brief stond dat bewoners van de wijk Floradorp met oud en nieuw geen vuur mogen aansteken. Als reactie daarop gingen jongeren de straat op. Ze staken dingen in brand en vielen de politie aan. 3 mensen zijn opgepakt. Als het gaat om wegen, bruggen en andere infrastructuur heeft ons land overdreven veel veiligheidsregeltjes, zegt minister Karremans in de Telegraaf. Als voorbeeld geeft hij een brug waar vanwege de veiligheid de hekjes een paar centimeter omhoog moeten. Met minder strenge regels kunnen bouwprojecten volgens de minister een stuk goedkoper. Bij een grote brand vannacht in Berkel en Roderijs is een boerderijloods helemaal uitgebrand. Vielen geen gewonden. Kwam veel rook vrij en dat merkten ze ook in Zoetermeer, meldt Rijnmond. 2 jaar geleden stond de loods ook al in brand. Toen werd er een drugslab gevonden en een lichaam in een auto. En dan het weer van Weer Online. Een droge en zonnige herfstdag en opnieuw zacht, 17 tot 21 graden. Later neemt vanuit het westen de bewolking wat toe. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Grootnieuws Radio Verkeer.
12: ANWB.
13: Zoals gewoonlijk is het een drukke donderdagochtend op de weg. Vooral in het midden en zuiden van het land. In het noorden is het door de herfstvakantie iets minder druk. Er staat nu 450 kilometer file in totaal. Nou, de langste files op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Daar doe je er een kwartier langer over door een ongeluk. Het ging mis tussen knooppunt Oud-Dijk en knooppunt Velperbroek. De weg is daar weer vrijgemaakt, maar houdt rekening met 15 tot 20 minuten vertraging. Op de A27 Almere richting Gorkum staat een vrachtauto met pech op de rechte rijstrook tussen Hilversum en knooppunt Lunette. 9 kilometer met 25 minuten oponthoud. Dan de A28 Amersfoort richting Utrecht. Meer dan een half uur vertraging tussen afrit Den Dolder en Utrecht. En tot slot nog een file op de A58 Breda richting Tilburg. Tussen Ulvehout en Tilburg Centrum West doe je er 20 minuten langer over.
12: Vrienden, goedemorgen. Zometeen hoor je muziek van Jackie Velasquez. I get on my knees. On my knees hoor je zometeen.
14: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
15: En als je huur verandert?
14: Pas het zelf aan.
16: En als je gaat samenwonen?
14: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
17: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
18: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
17: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
19: Nu super deals bij Jumbo. Alle pakken Campina Vla van 1 liter 1+1 gratis. En de roerbak mixen alle zakken van 400 gram ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
20: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
21: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
22: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
23: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik niet.
22: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
24: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
25: Jouw droomkeuken, die begint gewoon aan jouw keukentafel. Want Homekeukens komt bij je thuis. Ze nemen de laatste trends met je door en vertalen jouw wensen naar de keuken van Duitse topkwaliteit. Homekeukens.nl, daar blijf je voor thuis.
26: Hoe veilig is jouw kerk? Stichting Veilige Kerk helpt je verder. Met gratis voorlichtingsavonden en praktische trainingsdagen door heel Nederland. Zet de volgende stap. Veiligekerk.nl.
27: De Nieuwe Morgen.
28: Met Joeri van der Geest.
27: Het christelijke radiostation.

0: C. Mellon en On My Knees. Vandaag op deze donderdagochtend, 8:10, op de internationale dag van het handenwassen. Dat is het vandaag. Nou, je zou denken, dat is toch niet zo moeilijk. Maar ik moet dan wel vaak denken ook aan kerkdiensten. Want maak het dan ook wel regelmatig mee dat vlak voor de dienst, dat het dan op het herentoilet een drukte van belang is. Iedereen die nog heel even snel naar het toilet wil voordat het allemaal begint. Maar soms, ja, dan hoor ik ook iemand weggaan zonder dat de kraan aangaat. En nou snap ik dat helemaal, dat je een klein beetje haast hebt, want je wilt niet te laat binnenschuiven. Maar nou is het in sommige diensten ook nog eens de traditie dat je elkaar dan een handje geeft. En dan zeg je, nou, welkom, fijn dat je er bent. En ik vind dat een mooie traditie, alleen moet ik dan wel vaak denken aan die kraan in het toilet even ervoor. Nou ja, goed. Of je nou naar het werk gaat, of naar de kerk, of de kinderen zometeen de deur uit moeten. Hè? Even 20 seconden wassen met zeep, het duurt niet heel lang. Je komt heus wel op tijd, ook met die 20 seconden je handen wassen. Vandaag dus de internationale dag van het handenwassen. Nou, ook nog heel veel andere dagen die deze week plaatsvinden. Ook deze maand, later vanochtend, hoor je daar meer over. Ja, en hoe ga je nou om met iemand die kanker heeft? Hoe bemoedig je iemand met kanker als je niet kunt zeggen dat het goed komt? Ja, best wel een relevant en ook wel een zwaar onderwerp. Zometeen hoor je daar meer over.
1: Dagtekst.
0: Eerste dagtekst van vandaag. Wie in de tijd van Paulus iets aan God wilde geven, die bracht een offer naar de tempel. Een duif of een lam. Maar Paulus die vraagt iets heel anders in de dagtekst van vandaag. Romeinen 12, vers 1. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Romeinen 12, vers 1.

0: Meijer en Sera Noah met Goede Vader. Hoe kan je iemand bijstaan die lijdt aan kanker? Nou, dat blijkt voor veel mensen best een ingewikkelde vraag, ook in de kerk. En we willen graag helpen, maar weten misschien ook niet altijd goed hoe. Ja, op welke manier kun je nu als kerk een plek van steun zijn als iemand die zo ernstig ziek is? Nou, Stichting Als Kanker Je Raakt biedt kerken nu workshops aan om daarbij te helpen. Met onder meer een uitleg over de impact van de ziekte, maar ook geloofsvragen die in zo'n situatie kunnen opkomen. Ik praat erover door met Mariska Brouwer, manager van Als Kanker Je Raakt. Een hele goede morgen, Mariska.
1: Goedemorgen.
0: Nou, je bent naast manager ook ervaringsdeskundige op dit gebied. Ik begreep dat je man overleed, ook aan blaaskanker een aantal jaar geleden.
1: Ja, klopt, ja.
0: Waar hadden jullie in dat ziekteproces vooral behoefte aan als het gaat om steun vanuit de kerk? Kun je dat nog voor je halen?
1: Steun vanuit de kerk, inderdaad. Is erg belangrijk. Hebben wij ook zeker wel gehad. Dat wil ik voorop wel zeggen. Was bij ons een team van gebed, wat heel erg mooi was. Verder zijn er ook mensen op bezoek geweest. En probeerden daarin nabij te zijn. Ook is er wel aangeboden om praktische hulp te bieden. Dus in die zin hebben wij zelf wel dat ook als positief ervaren.
0: Ja.
1: En heel erg gewaardeerd.
0: Was dat ook inderdaad de steun waar je op zat te wachten op dat moment?
1: Zeker wel, qua bezoek. En ook wel de kracht van het gebed hebben wij heel erg ervaren. Waardoor we echt ons gedragen voelden in de toch wel een hele moeilijke periode in ons leven. Dus die nabijheid hebben wij zeker wel ervaren.
0: Ja. Nou, kan ik me ook voorstellen dat mensen, als ze weten dat iemand kanker heeft, of in ieder geval een ernstige ziekte heeft, dat er ook wel iets van verlegenheid is om te helpen of soms zelfs om een praatje te maken. Hoor je dat ook bij jouw stichting?
1: Ja, zeker. Zeker. Onze stichting is een ontmoetingsplek waar mensen geraakt door kanker bij elkaar komen. En daar hoor je natuurlijk herkenning van elkaar, maar dat hoor je ook zeker wel dezelfde dingen terug, zeg maar. Dat het soms ook heel erg lastig is. Als je in een supermarkt loopt en mensen zie je wel, maar die voor je gevoel lopen die een blokje om. En dat je ook de verlegenheid bij mensen merkt die op bezoek komen, zeker. En doordat we dat met elkaar hebben gedeeld, zeg maar, die herkenning in de dingen waar je tegenaan loopt, kwamen wij eigenlijk op het idee van hoe mooi zou het zijn om deze ervaringen, die niet altijd positief waren, om die in te kunnen zetten voor mensen die bij mensen op bezoek gaan. Hè? Of bij mensen die in aanraking komen met mensen met kanker. Zodat mensen meer bewust worden van wat is wel handig om te zeggen, wat is niet handig om te zeggen, wat is wel fijn om te doen voor mensen die geraakt zijn door kanker, maar ook wat is niet zo handig.
0: Ja, dat is sowieso mooi om naar elkaar om te zien. Zeker ook als christenen, hè, staat die gemeenschap als één grote familie ook vaak centraal. Op welke manier kan je iemand die daar middenin zit het beste bemoedigen? Hè? Misschien luistert er nu ook iemand die denkt, ik ben misschien ook wel eens degene die een blokje omloopt of niet zo goed weet wat hij tegen zo iemand moet zeggen. Zeker niet als je weet, het komt misschien ook niet altijd goed. Ja, op welke manier kan je dan iemand bemoedigen of aanspreken?
1: Ja, als je het lastig vindt om woorden te vinden, om iets te zeggen, je hoeft niet altijd iets te zeggen, maar als je een arm even op iemands schouder legt van goed je te zien, of ik zie je, of ik denk aan je, of ik bid voor je, dat is al genoeg. Dus ga het niet uit de weg als je het moeilijk vindt met woorden, maar niet veel woorden zijn nodig. Maar laat diegene de persoon zijn wie die daarvoor ook was. Want de persoon is niet alleen de ziekte. Maar is ook iemand. Hij wil gezien worden. Net als iedereen.
0: Ja. Nou, jullie hebben hier een workshop voor gemaakt, voor ontwikkeld. Wat zijn nog meer de lessen die daar in naar voren komen?
1: Dat ook, wat je in het begin ook noemde, hè, dat er ook veel vragen naar boven komen. Waarom? Waarom word ik nu getroffen? Waarom op dit moment? Hoe moet het met mijn gezin? Hoe zit het eigenlijk met God en lijden? Dat ook eigenlijk de vragen van het geloof, hè, ook gewoon mogen zijn. Dat ja, mensen ook leren die op bezoek gaan van luister daarnaar en laat er ruimte voor. Het is ook heel erg belangrijk dat die vragen gesteld mogen worden.
0: Nou, ontzettend mooi dat jullie die workshop hebben ontwikkeld. Ik denk dat veel luisteraars ook met die vragen rondlopen. Voor meer informatie daarover, maar ook voor steun aan zieken of naasten, kun je terecht op alskankerjeraakt.nl. En zoals er vanavond in de Westerkerk in Veenendaal, een avond met Dirk de Bree om 19:30 met het thema Als lijden je raakt en God stil blijft. Hartelijk dank voor deze toelichting, Mariska Brouwer van Als Kanker Je Raakt.

0: Voor een sterke relatie heb je alles over.
1: Maar in de praktijk is het soms lastig om hier tijd voor vrij te maken.
0: En als je tijd hebt, waar begin je dan?

0: Corey Asbury. En de Father's House maakte 8:58. Dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Ruim 250 mensen hebben zich afgelopen jaar gemeld bij een nieuw meldpunt voor slachtoffers van sectes. Dat meldt RTL Nieuws. Ze werden geïntimideerd door de leider of maakten keuzes die achteraf als dwang voelden. Er heerst al jaren een angstcultuur bij de Nederlandse wielerploeg Picnic PostNL. Zo kregen renners die kritiek hebben geen grote wedstrijden meer, meldt de NOS. En vanwege de verziekte werksfeer zijn meerdere mensen opgestapt. En Oekraïne gaat weer Russische energievoorzieningen aanvallen, ondanks een bestand. Volgens de Oekraïnse president Zelensky heeft Rusland zich de afgelopen dagen niet aan de afspraken gehouden.
2: Groot nieuws update.
0: Het CDA wil de wet voor late abortussen niet aanpassen, schrijft het Nederlands Dagblad. Abortus mag tot 24 weken zwangerschap, maar klinieken die stoppen al bij 22 weken. Daardoor zijn late abortussen moeilijk te krijgen. Nu willen ziekenhuizen ze in een proef vaker uitvoeren. Dat zou ook kunnen als een vrouw door geldzorgen of een verbroken relatie een abortus wil. SGP en de ChristenUnie verwijten regeringspartij CDA dat het niet ingrijpt. Het CDA zegt wel ongemak te voelen bij de proef. En 3/4 van de scholieren op Urk leest elke dag zelf in de Bijbel. Het Nederlands Dagblad schrijft over een enquête op 2 christelijke scholen. Bij meer dan de helft gaat de Bijbel thuis ook open na iedere maaltijd. Toch maken predikanten en docenten op Urk zich zorgen. Ze merken namelijk dat jongeren woorden als genade en verlossing moeilijk kunnen uitleggen. Volgens een jongerenwerker verliezen jongeren door de digitale wereld sneller hun concentratie. En daarom ligt er volgens hen een taak bij de ouders aan de keukentafel. En de toren van de Sint-Willibrorduskerk in Bodegraven verzakt sneller dan verwacht. De toren die scheurt ook langzaam los van de kerk, meldt Omroep West.

0: €100.000 euro extra. Voor het eind van het jaar wil het kerkbestuur een voorstel doen. En dan nog het grootnieuws radioweerbericht van Buienradar. Vandaag flink wat zon. In de loop van de dag verschijnen vanuit het zuidwesten ook enkele wolkenvelden. Vanmiddag is de meeste zon in het noorden te zien. En de middagtemperatuur komt uit op 18 tot 21 graden. Dan de verkeersinformatie van de ANWB.
1: Op dit moment is het druk op de weg zoals gewoonlijk op donderdagochtend. 415 kilometer file in totaal. Dat merk je vooral in het midden en zuiden van het land. Dan gaan we naar het zuiden van het land, dan zien we op de A2 Den Bosch richting Utrecht file tussen knooppunt Empel en Waardenburg 14 kilometer met 40 minuten oponthoud. Dat is de nasleep van een ongeluk. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen gebeurde ook een ongeluk. Het ging mis tussen Beverwijk Oost en afrit Haarlem-Zuid. 3 rijstroken zijn dicht en je vertraging is meer dan een uur. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland gebeurde ook een ongeval tussen Rotterdam Prins Alexander en Delfshaven. 20 minuten extra, wel is de weg daar weer vrijgemaakt. En dan nog een kapotte vrachtauto op de A37 Duitse grens richting Hogeveen. Veroorzaakt vertraging tussen knooppunt Holsloot en Nieuwlanden. 2 kilometer met 10 minuten extra reistijd.
0: Een hele goedemorgen. Vandaag op deze donderdag is de gedenkdag van Theresia van Avila. Nou, wie zij was en wat we van haar kunnen leren hoor je zometeen.
2: De Nieuwe Morgen

0: kleine sprankjes al op, hoorde je van Lef hier in De Nieuwe Morgen op GroNieuws Radio. Met zometeen de overdenking van Evert Leeflang. Eerst collega Martin van achter de schermen. Jij zit ergens mee, hè?
1: Ja, er moet maar even wat van het hart, Juri. Het loopt de spuigaten uit. Oh. Al die themadagen en weken. Kijk, kijk, ik ben over het algemeen best dankbaar voor een interessante themadag. Het zijn heel vaak van die dagen. Dat is mooi. Het is vaak aanleiding voor een gesprekje of een nieuwsbericht. Maakt mijn werk soms ook een beetje makkelijker. Nou, helemaal prima.

0: Maar oktober, Juri, het is gewoon niet meer te doen. Ik denk dat we het punt hebben bereikt dat we onszelf als Nederland even goed in de spiegel moeten aankijken. Het zijn er gewoon te veel. Want ik wil je graag even meenemen in Alleen al vandaag. Nou, een kleine slag om de arm daarbij. Wil er nog wel eens een bestaan die niet meer helemaal actueel is, of dat zelfs de organisatoren zelf vergeten zijn dat ze het in het leven hebben geroepen. Maar let op, het is oktober. Ook wel Stoptober, of de maand van de geschiedenis. Ergens in Noord-Nederland beter bekend als de kindermaand. Nou, we bevinden ons halverwege de maand in, let op, de week van niet aangeboren hersenletsel, het donorgesprek en Baby Loss Awareness Week. Verder is het de week van de voedselbanken, de Nationale Reparatieweek, de Focusweek Armoede en de week van het Nederlands. Nou, als je dat achter elkaar zou zetten, heb je een extra lange zomervakantie vol. Ja, en dan is het vandaag ook nog eens 15 oktober, met vooral veel internationale dagen vandaag. Het is de dag van de boerin, de dag van de witte stok, van het handenwassen, dat noemde jij al eerder even, en verder de dag van het gas. Ja, en dan zijn we er nog niet voor deze maand, want we hebben vooral nog veel voedselgerelateerde themadagen voor de boeg. Wat er aan zit te komen is bijvoorbeeld de dag van de chocoladecupcake. Geen problemen mee op zich. Boerenkooldag, pasta dag, dag van de fly, en verder kan je nog los met caps lock dag of de dag van de checklist. We hebben zelfs, en ik maak geen grap, de dag van de subsidieprofessional. Kijk, ik vind dat ontzettend mooi werk. Maar laten we eerlijk zijn, daar zit toch gewoon één verongelijkte subsidieprofessional achter die even een eye over zijn bol nodig heeft. Nou, we kunnen twee dingen doen. Of we schroeven het allemaal terug. We trekken onze conclusies, jongens, het wordt gewoon allemaal te gek. Of we vinden een andere vorm voor en we zetten juist een tandje bij. Waarom zou je je dan beperken tot dagen, weken en maanden? Waarom roepen we het niet het jaar van de christelijke muziek uit? Of we gaan voor kwartalen. Onontgonnen terrein is dat. Het kwartaal van de kwartel klinkt als een klok. En als je echt al oud wil gaan, waarom niet denken in eeuwen? De eeuw van de stratenmaker bijvoorbeeld. Mooi stukje erkenning lijkt me dat. Nou, als iemand een oplossing heeft voor dit enorme probleem, laat het vooral even weten. En anders sta ik open voor een internationale awarenessdag voor redacteuren die wat met al die themadagen moeten. We moeten elkaar tenslotte een beetje steunen.
1: Ik hoef er bijna niet meer te zeggen, maar het is vandaag ook nog eens de gedenkdag van Theresia van Avila. Zometeen gaat daarover de overdenking van Evert Leeflang.

0: Elevate Worship, Chandler Moore en Chris Brown. Je hoorde Alleluia. Kwart voor negen op donderdagmorgen. Altijd een moment waar ik erg naar uitkijk. Namelijk tijd voor de overdenking van Evert Leeflang. Hij is docent en theoloog aan het Evangelisch College. En deze overdenking gaat over vier manieren van gebed.
1: Het is vandaag 15 oktober. En dat is de gedenkdag van Teresia van Avila. Dat was een Spaanse theologe en mystica uit de 16e eeuw. En zij is beroemd geworden vanwege haar ervaringen en ook de gedachten die ze heeft gedeeld over gebed. Nou, in haar autobiografie maakt ze een heel mooi beeld van gebed en die wil ik met je delen. Ze zegt: het leven is als het ware als een tuin. Een tuin die God heeft gemaakt en waar jij de hovenier van bent. En de bedoeling is dat je goed voor je tuin zorgt, zodat God daar kan komen en kan genieten van de bloemen en de bomen en de vruchten die daarin groeien. En de bedoeling is dus dat jij goed voor je tuin zorgt en je moet natuurlijk water geven. En Teresia zegt: gebed is eigenlijk als het geven van water. En dat kan eigenlijk op verschillende manieren gaan. Vier manieren. En zij vergelijkt die vier manieren met verschillende fasen of stadia die je in het gebedsleven kunt hebben. En de eerste manier, en dat is waar veel mensen beginnen, zegt zij, is dat het gebed is als het putten van water met een emmer. En dat betekent, je neemt gebedstijden, je gaat ervoor zitten, je maakt er werk van, maar het kan vaak nog best wel zwaar werk zijn. En gebed kan soms nog best wel moeizaam aanvoelen. En net als water putten, hard werken is om dat water in de tuin te krijgen. En zij zegt, het is helemaal niet erg als dat gebeurt. Dat hoort er zelfs misschien wel een beetje bij. Maar waar het om gaat is dat je leert erbij te blijven. De belangrijkste les, ook al voel je je misschien niet goed bij je gebed, merk je van, ik vind het saai of door, er gebeurt zo weinig. De belangrijkste les die zij leert en die anderen ook leren is, blijf alsjeblieft opdagen. Blijf het doen. En als je dat doet, dan merk je dat gaandeweg de last lichter wordt. En dan kom je in die tweede fase. En zij vergelijkt dat met een hovenier die een waterrad heeft. Die levert al water aan en dat kan dan voor de tuin gebruikt worden. En zo is het in het gebedsleven ook. Gaandeweg hoef je minder moeite te doen voor het gebed. Gebed wordt minder vechten, zegt ze. Waarom? Je hebt je iets van overgegeven aan God. Doordat je erbij bleef, is er op een gegeven moment iets geknakt in je. En merk je, ik verzet mij niet meer. Ik geef mij over aan God. God mag mijn hele leven bepalen. En daardoor gaat gebed ook makkelijker in je leven een plek krijgen. En dan kom je gaandeweg in de derde fase. En dat is dat die tuinman een beek of een rivier krijgt. En dat is een beeld van dat God als het ware het water aanvoert voor je gebedsleven. En dat hij een heel groot deel van het werk aan het overnemen is. En Teresia vergelijkt dat met de situatie dat je gedurende, niet alleen maar je gebedstijden, maar gewoon gedurende heel je dag ineens een moment hebt dat God je als het ware overvalt met zijn liefde. En het is niet meer jouw werk, maar het is veel meer God in jou die ineens als het ware aan het bidden is. Hij is in je aanwezig en hij brengt je naar hem toe. En dat is gaandeweg dan ook steeds meer de vierde fase. En dat is bij Teresia dat de tuinman niks meer doet, maar dat het regent uit de hemel. God heeft het nu helemaal gedaan. En voor Teresia begint hier dan ook echt die mystieke ervaringen die ze had, waarin ze helemaal door God in beslag werd genomen. Nou, wat mij aanspreekt in het beeld is dat gebed iets mag zijn dat steeds meer God in jou mag gaan doen. Het is niet alleen maar hard werken, maar het is steeds meer hij die het in jou doet. En het doel is niet dat je uiteindelijk dan samen met God met z'n tweetjes het fijn hebt. Maar het doel is dat hoe meer God het in jou doet, jij meer ruimte krijgt om er voor anderen te zijn. Hoe meer ruimte jij dus dan hebt om dankzij zijn liefde op anderen gericht te zijn. En zo word je een tuin voor God en voor mensen. En dat slaat heel erg mooi op het beeld van Hooglied 4. Daar staat een beeld van de bruid. En er wordt over haar gezegd: je bent een bron, omringd door tuinen. Een wel van levend water. Een bergbeek van de Libanon. Ontwaak, noordenwind, kom, zuidenwind. Waai door mijn hof. Laat zijn balsem scheuren. Mijn lief moet in zijn hof komen. Laat hij daar zijn zoete vruchten proeven.

0: Wist jij, Tim?
1: Nee, ik heb het niet.
0: Dat het voor bacteriën helemaal niet uitmaakt of je met warm of koud water je handen wast?
1: Ja, nee, dat wist ik niet.
0: Nee.
1: Dat maakt helemaal niet uit.
0: Nee, maakt niet uit. Koud water is net zo effectief, zolang je maar zeep gebruikt en goed wrijft.
1: Zeep en goed wrijven?
0: Ja.
1: Ja, en kokend water, hoe staan ze daar tegenover?
0: Zou ik niet doen.
1: Mijn handen vinden dat niet leuk natuurlijk, maar...
0: 100 graden doodt wel de bacteriën, maar goed, ik denk niet... Nee.
1: We hebben een stoomreiniger, kan ik daar iets mee? Dat ik die gewoon naast de kraan zet.
0: Ja.
1: En dan eventjes...
0: Maar nodeloos ingewikkeld.
1: Hoge druk.
0: Wist jij dat je handen minstens 20 seconden moet wassen... om de bacteriën effectief los te weken?
1: 20 seconden?
0: Ja, dat is precies even lang als 2 keer achter elkaar. Lang zal ze leven.
1: Echt?
0: Ja.
1: Nou, dat lukt mij nooit. 20 seconden.
0: Ja, en wist jij dat het vandaag de internationale dag van het handenwas is? Dat is de reden dat ik dit gewoon tegen je aanhaal.
1: Nou komt de aap uit de maan. Ja. Nee, wist ik niet.
0: Ik wil het gewoon even aanmoedigen, want ik hoor wel eens mensen de toilet verlaten zonder hun handen te wassen. Daar ben ik toch niet zo voorstander van.
1: Maar heb jij een beetje smetvrees misschien, Joep?
0: Nou, geen smetvrees. Dat is gewoon algemene hygiëne.
1: Oh, dit is gewoon algemene hygiëne. Ja. Oké. Nee, ik neem het mee.
0: Oké. Hey, ik ga even zometeen het schoon voor je achterlaten hier. Dan mag jij alvast bekendmaken wat de eerste blessing wordt.
2: De eerste blessing van de dag.
1: Wist jij, Joeri?
0: Nou,
1: dat morgen in Bergambacht er een verjaardag is. Lisette van Dam is jarig. We sturen nu alvast een blessing vooruit. En zeg je nou van, kom ook gezellig bij mijn dorp of stad langs met een plaat. Of mogen we namens jou ergens een plaat, een blessing door de bus doen? Laat het dan even weten. Misschien kan die vandaag nog mee. Stuur dan even een appje. Zeg je van, nou, ik plan hem voor volgende week of voor die week daarna in grootnieuwsradio.nl/blessings. We gaan weer heel veel fijne muziek draaien. Dus ik zou zeggen, stap in. We gaan
0: goed
1: zo vertrekken.
0: Oké. Zometeen vanaf 9 uur de blessings met Tim Hendricks.
3: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Een schone luier voor je baby lijkt vanzelfsprekend. Maar voor mensen op de vlucht is dat niet zo. Daarom organiseert Christian Refugee Relief in oktober de actie Luiers voor Lesbos. Hoeveel luiers geef jij? Doneer nu via stichtingcrr.nl/luiers.
4: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
6: Ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
4: Allsafe geeft ruimte.
7: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle verkade, koek en chocolade. 1 plus 1 gratis. En alle Slimpies siroop. Ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
9: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
10: Hola, ¿dónde está mi casa?
9: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
10: Paella, paella.
9: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
10: Buenas noches.
9: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
14: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
2: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 9 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In de Kroatische stad Split zijn bijna 60 mensen opgepakt na een confrontatie tussen Ajax-fans en die van de Kroatische club Hajduk. Die spelen vanavond tegen elkaar. De supportersgroepen dreigden gisteravond met elkaar op de vuist te gaan. Of er ook Nederlandse fans zijn opgepakt, is niet duidelijk. Bij een nieuw hulppunt voor slachtoffers van sectes hebben zich het afgelopen jaar honderden mensen gemeld. Volgens RTL Nieuws dachten deelnemers eerst nog dat ze vrijwillig beslissingen namen, maar achteraf voelden ze dwang of werden ze geïntimideerd door de leider. Het gaat bijvoorbeeld om religieuze en spirituele groepen. Bij de Nederlandse wielerploeg Picnic PostNL heerst al jaren een angstcultuur. Daardoor zijn al meerdere mensen opgestapt, blijkt het onderzoek van de NOS. Zo krijgen renners die kritiek hebben op de tactiek geen grote wedstrijden meer. Of hun contract wordt niet verlengd. De wielerploeg zelf wil niet reageren. En dan het weer van Weer Online. Een droge en zonnige herfstdag en opnieuw zacht, 17 tot 21 graden. Later neemt vanuit het westen de bewolking wat toe. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB.
18: Het drukste moment van de spits ligt alweer achter ons, maar toch nog zo'n 380 kilometer file in totaal. Nog flinke vertragingen door incidenten. Op de A2 bijvoorbeeld, Den Bosch richting Eindhoven, staat een auto in brand op de verbindingsweg naar de A58. En dat veroorzaakt file tussen Bokstel en knooppunt Eckersweijer. 11 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dan de A4, Den Haag richting Rotterdam. Daar veroorzaakt een ongeluk, flinke vertraging. Die vertraging neemt nu af tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Den Hoorn, maar houdt rekening met een kwartier extra reistijd. Een wegafsluiting, de A9, is dicht, Alkmaar richting Amstelveen. Ook dit gebeurde na een ongeluk met meerdere voertuigen. Tussen Beverwijk Oost en afrit Haarlem-Zuid is de weg dicht. En dat veroorzaakt file op de N205, Nieuw-Vennep richting Haarlem. Tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem kun je er 20 minuten bij rekenen. Tot slot nog een probleem op de A37, Duitse grens richting Hogeveen. Daar moet een vrachtwagen worden geborgen. Tussen knooppunt Holsloot en Nieuwe Landen is daarom de linkerrijstrook dicht en je vertraging 10 minuten.
1: Zo, nou, dankjewel. En weer kraakheldere blessings vandaag die hun weg vinden naar jou. Maar de vraag is, wie ben je? Waar ben je en wat houdt jou bezig op dit moment? Je luisterstatus zijn we weer heel erg benieuwd naar. App het even door en je mag natuurlijk ook altijd iets inspreken.
19: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
19: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen, 10 kilo, voor maar 4,99.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
22: Een dag geen eten voor de allerarmsten in Oost-Europa is dat in de winter realiteit. Duizenden mensen zijn afhankelijk van hulp. Daarom deelt Zending Over Grenzen voedselpakketten uit. Kijk voor meer informatie op zendingovergrenzen.nl.
23: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een

0: de allerarmsten aan een voedselpakket? Zending over grenzen. Giro 6004.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
3: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei. Maak je huis mooier.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu?
7: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
8: Slecht plan.
7: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
9: Verras je relaties of personeel met een geschenk dat bruist van aandacht. Verfijnde bubbels, eerlijke Fairtrade chocolade en impact. Met elk pakket steun je Stichting Frontlinie. Kijk op bubbleschocolate.nl.
10: Met Tim Hendricks.
11: Het christelijke radiostation.

Yes, our God, Chris Tomlin, hier aan de start van Blessings. En Suzanne, die is zojuist ingestapt in de Blessingstrein, laat ze weten, heeft al een lekker plekje bij het raam. Zegt ik luister weer heerlijk mee met mijn ontbijt. Ook Ria aan het ontbijt. Jaap is op het zolderkamertje aan het timmeren. Zolderkamer aan het betimmeren in Dordrecht. Heerlijk met Groot Nieuws Radio boven het geluid van de wasmachine uit. Een beetje veel prikkels, Jaap. Gideon, 8 jaar. Melchior, 6 jaar. Logeren bij opa en oma. Zitten op dit moment live aan de ontbijttafel, dames en heren. En eten opa's zelfgebakken brood. Straks gaan we naar Verrassingland. Een verrassingland. Aldus oma Loes. Nou, spannend. Tanja, die is lekker aan het bakken. Niet op het strand, dat niet, maar wel in de keuken. Daar liggen ze in de pan, de uien en gember. De rest van de groenten die komt er straks bij. En dat wordt dan een heerlijk maaltje voor vanavond. Mariet die heeft tijdens haar ochtendwandeling met hond Tommy maar liefst 3 herten gezien. Olof is net uit bed, moet gewerkt worden. En Mike die zegt goedemorgen allemaal. Fijne en goede uitzending. Ik rijd weer met containers in en rond Kampen. Genieten van de zon der gerechtigheid. Ja, en de allermooiste muziek op je radio. Want wie je ook bent, waar je ook luistert, wat je status ook is, dit zijn ze, de Blessings van deze donderdag 15 oktober in het jaar 2026. En de eerste plaat bezorgen we in Bergambacht, hoogstpersoonlijk bij Lisette van Dam. Want Lisette, hier jouw vriendinnen Corine en Stephanie, ze zeggen lieve Lisette, morgen is het je verjaardag. Hoera! En wij willen je met deze blessing alvast van harte feliciteren. Van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag. Bedankt voor je vriendschap, zijn we dankbaar voor. Bedankt voor je betrokkenheid bij onze levens. Voor je nieuwe levensjaar wensen we je samen met je man Dennis en dochter Marit boven alles de zegen van onze goede God en dat je zijn nabijheid in jouw leven mag ervaren. Heel veel liefs van je vriendinnen Corine en Stephanie. En dit lied mag ik voor je draaien. Het muzikale cadeau. Sela met Heer, wijs mij uw weg. Voor jouw nieuwe levensjaar. Van harte, alvast, Lisette.

0: wijs mij uw weg. Prachtig gebed op deze donderdag. Donderdagmorgen, ja, donderdag. En Linda die is op dit moment aan het wachten. Nou, niet zomaar wachten. Wachten met haar vriendin, die al 52 jaar oma is, op het moment dat ze vandaag zelf ook oma mag worden. Dus ja, super speciale dag, Linda. Heel spannend lijkt me. Bianca Top die is op dit moment lekker met de feestversieringen in de weer. Is feestversieringen aan het maken voor de bruiloft van zwager en schoonzus die zaterdag 25 jaar getrouwd zijn. Dus voorbereidingen worden op dit moment getroffen. Supermooi. Dan gaan we naar Assen, want we mogen bij jou, Nienke, een hele mooie liefdesboodschap bezorgen. En dat doen we namens, ja, wie anders? Wie kan het anders zijn dan Johannes? Johannes Schouten zegt tegen jou, Nienke, liefde van mijn leven. Je bent zo speciaal voor mij. Jouw onstuimige liefde, jouw grote hart, jouw gevoeligheid. Ze maken je tot wie je bent. En ik wil je zeggen, ik ben ontzettend blij met jou. Het leven is met jou een lang en groots avontuur. Dank je wel daarvoor. En lieve Nienke, voor jou, The Truth van Megan Woods.
1: How many times can you hear the same lie before you start to believe it?

0: Goedemorgen Tim, ik ben er weer bij. Vandaag weer in mijn rijdend kantoor, deze keer richting Winschoten. Nou, in het bijzonder zit ik vandaag te denken aan mijn vader. Die heeft die krijgt vandaag zijn eerste chemokuur. En kijk, die heeft heel erg tegenop gekeken. Ja, ik bid hem om kracht toe. En ja, we mogen alles van hem verwachten. Bij deze mijn status. Hoi.
1: Yes, Gijsbert, dankjewel. We bidden met je mee, man. Dank voor het delen van jouw status. Ja, bij Alex zijn de boodschappen net binnen. Rianne die heeft het ontzettend druk deze dagen. Morgen verhuisdag met de school waar je werkt. Daarna lekker vakantie. Wiljan is aan de waterkant met de klanken van Gronings Radio door de Cambide. En ja, je bent aan het baggeren, Wiljan, of aan het maaien daar de waterkant. Lekker bezig in ieder geval. We gaan naar Rottevallen, want we mogen een plaat draaien voor Grietje van der Molen. En dat gaan we nu doen. Grietje van der Molen, goedemorgen. Namens alle kinderen en kleinkinderen. Ze zeggen, lieve Mem, alvast van harte gefeliciteerd met Mem haar 75ste verjaardag. Alvast een hele fijne dag gewenst en God zegen in het komende levensjaar. En dit lied, Goedheid van God voor je nieuwe levensjaar.

0: de liederen. Stuk voor stuk gebeden die opstijgen ten hemel. Maar het zijn ook de liederen die we aan elkaar doorgeven. Terwijl er van alles gebeurt in het land, mooi om met jou verbonden te zijn. Corine, die op dit moment al met kerstvoorbereidingen bezig is. Dus de kerstbloemen aan het lijmen. Ah, mooi, dat gebeurt hier allemaal. De versiering wordt in gereedheid gebracht. Gerda, die is in Noorwegen. En die zit heerlijk een kruispuzzel te maken. Luistert naar de blessings van vandaag. En Willem, die is onderweg naar het Zwarte Woud.
1: Hey Tim.
0: Goedemorgen.
1: Hier Willem Reedijk.
0: Yes.
1: Onderweg in Duitsland richting het Zwarte Woud. Als voorbereiding voor een weekend met de Striense mannen. Er zijn er al twee aan het voorbereiden. Vanmiddag en morgen nog wat routes voorlopen. En dan morgenmiddag om 2:00 mogen we de deelnemers uit Strijen, 27 mannen, ontvangen. Voor een weekend wandelen en verdieping in de Bijbel.
0: Ah, supermooi Willem. Heel veel succes daar in het Zwarte Woud. En fijn dat je luistert. En dan mag je nu gaan luisteren naar Joy for Joy, want het zit zo. Abke Kloosterman vraagt een plaat aan, is de tante van Joy en zegt... Lieve Joy, morgen word je alweer 6 jaar en vandaag alvast een liedje op de radio... om jou een superleuke verjaardag te wensen. Dit liedje past heel goed bij jou, bij jouw naam. Je kan er heerlijk op dansen. Geniet ervan. Heel veel liefs van tante Abke. Cadeautje voor jou.

0: Joy for Joy. 6 jaar geworden. En daarom Gateway Worship en Martin Smith.
1: Feliciteer.
2: Bemoedig.
1: Verklaar de liefde.
2: Of doe zomaar even de groeten vanaf je vakantieadres. En zeg het met muziek.
1: Geef met jouw verzoekplaat een blessing door. Via grootnieuwsradio.nl/blessings.
0: Met elkaar verbonden via de radio. En dan sturen we elkaar de mooiste liederen. En daar zit Willy-Jan dan lekker van mee te genieten. Laat hij even weten. Tijdens het ploegen bij de Zeedijk op het noordelijkste puntje van Nederland luister ik naar jullie. Supermooi. Blijf lekker luisteren. Geniet ook van de volgende plaat die bestemd is voor de chauffeurs op dit moment op de weg. We rijden graag met jullie mee. En hier het bestuur van een befaamde Truck Plus stuurt aan op een mooie blessing voor haar leden. Voor de jarige collega's, waaronder Inge Perlee. Het bestuur feliciteert jou, Inge. Zegt een fijne verjaardag. En we wensen jou een nieuw levensjaar vol geluk, gezondheid en bovenal Gods zegen, nabijheid en bescherming. Dat hij je bewaart tijdens al je kilometers. Je veilig thuis brengt na iedere rit. En je kracht geeft voor elke nieuwe dag. Mogen je onderweg steeds ervaren dat God met jou meegaat. Waar de weg je ook brengt.

iedereen die onderweg is. En zijn wij dat eigenlijk ook niet allemaal. Martijn Bewalda met nog één rivier. En Tini Noordijk met jou ook onderweg vandaag met de blessings. En ja, vandaag natuurlijk een speciale dag. Kijk even op de kalender. 15 oktober, dames en heren, 2026. De verjaardag van Tini. Tini Noordijk. En je zegt het zou een cadeautje zijn als er een oude gospel gedraaid zou worden. Nou, daar gaan wij mee aan de slag. Ik ben het archief ingedoken, Tini. De schatkamers, muzikale schatkamer van Groot Nieuws Radio. We zijn in de platen gedoken. En ik ben uitgekomen op een nummer van Mahalia Jackson. Invloedrijke Amerikaanse zangeres. Ook wel bekend als de koningin der gospel. Dus ja, daar moeten we zijn, denk ik. En ze zingt voor ons We Shall Overcome. Gaat over hoop, gaat over geloof, over veerkracht in de strijd voor vrijheid en gelijke rechten. Het nummer groeide zelfs uit tot het ultieme symbool van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging, de Civil Rights Movement. Gaat over de diepe overtuiging dat mensen op een dag vrij zullen zijn en in vrede zullen leven. We Shall Overcome.

0: Deze opname van We Shall Overcome van Mahalia Jackson komt uit 1963. En daarmee feliciteren we Tini van harte. Jouw jaartal die laten wij even in midden. Ik heb geen idee, maar het maakt niet uit, Tini. We vieren jou vandaag gewoon hier op Groningen Radio. En dan Hans en Trudy van Vliet uit Oudekerk aan de IJssel. Zijn jullie er klaar voor? De reis die jullie gaan maken en de blessing die jullie gaan ontvangen voor deze reis. Luister mee.
1: Lieve pap en mam, morgen vertrekken jullie op een fantastische en avontuurlijke reis. Met de auto op reis naar Gambia. De komende maand zijn jullie op weg en maken jullie hopelijk de mooiste avonturen mee. We wensen jullie een hele fijne tijd. God gaat met jullie mee en we bidden dat Hij jullie ook mag gebruiken om tot zegen te zijn voor alle mensen die jullie op weg tegenkomen. Heel veel liefs namens jullie kinderen en kleinkinderen.
2: Goeie reis.
3: Love you.
4: Doei.
3: We gaan jullie missen.
4: Doei.
5: Succes in Gambia.
6: Heel veel succes, liefde en bovenal plezier tijdens jullie fantastische reis samen. Liefs ons.

0: goede reis, Hans en Trudy. Met de auto naar Gambia.
1: Je moet er maar op komen. Jullie mooie dingen mogen meemaken en een gebed om zegen. Jullie toegebeden met de muziek. Dit was de Opwekking Band met de stem van King Abba. We gaan voor de volgende blessing even schakelen. Schakelen met Lidian Lekkerkerken. Lidian, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, wat gaan we doen? Waar gaan we naartoe?
2: Ja, hey lieve man. Dit had je denk ik niet verwacht. Ik ook niet. Maar op deze manier ook van harte gefeliciteerd met je 48e verjaardag. En ja, we zijn ontzettend trots op alles wat je doet, voor iedereen voor wie je zorgt. En we wensen je heel veel zegeningen en gezelligheid en rust toe in je nieuwe jaar. Ga er lekker van genieten van deze dag. En ik kom zo taart halen. Nou, heel veel liefs.
1: Ja, mooi Lidian. En welke plaat gaan we draaien? Wat geef je mee? Welk cadeau mogen we hier uitdelen voor haar 48e verjaardag, hè?
2: Ja, dat klopt. Ja, we hadden het lied Symfonie voor je bedacht. Volgens mij vind je dat altijd een heel mooi lied. En nou, die willen we vandaag en in je nieuwe jaar meegeven.
1: Fantastisch. Nou, de plaat gaat nu gedraaid worden. Geniet er samen van. Een mooie dag, mooie verjaardag. Marcel Lidia Zimmer hier met Symfonie voor je op Groot Nieuws Radio in de blessings van vandaag.

0: Marcel en Lydia Ziemer met Symfonie. En morgen een speciale liefdeseditie van Blessings. En niet alleen van Blessings, eigenlijk de hele zender in het teken van bouwen aan sterke en gezonde relaties. En Martin,
1: ja.
0: Je kunt al die date nightbox aanvragen, geloof ik. Hè? Dat was vorige actiedag ook, die we hadden met de christelijke zorgverzekeraar.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Een prachtige box met heel veel manieren om samen te bouwen aan je relatie. Een beetje letterlijk en figuurlijk, want je kan ook een huisje met elkaar gaan bouwen. Heel leuk concept. Dat kan via sterkerelaties.nl.
0: Kijk. Dus die kun je nu al aanvragen. Morgen dan, daar gaan we het erover hebben met elkaar. Inspireren we elkaar, hoor je verhalen. En dus blessings rond de liefde hier in dit uur. Ik ga nog een laatste plaat draaien. Maar eerst alvast even, Martin, naar het volgende uur. Wat gaat er gebeuren?
1: Nou, ik spring even bij. Daarom zit ik hier. Samen met Thijs. We gaan in gesprek met Jan Heijnen. Een man toch wel met een missie. Hij wil de Bijbel graag toegankelijk maken voor zoveel mogelijk mensen. En hij heeft daar een hele leuke creatieve vorm voor gevonden. Onder meer de Bijbelpost. Nou, wat dat precies allemaal is, dat ga je zo meteen horen.
0: Supermooi. En wij tellen nog onze zegeningen. Alle zegeningen die niet voorbij zijn gekomen vandaag. Met een plaat erbij. Sepp Schlieder. Nou, ja, die gaat hier voor ons zingen. Counting My Blessings. Nou, een van die blessings die we nog wel kunnen noemen. Evie en Jet noemen deze blessing. Lieve opa Dick en oma Greta. We zijn met elkaar op vakantie omdat jullie 55 jaar getrouwd zijn. Wat hebben we veel plezier met elkaar en we houden van jullie. Een groet van Evie en Jet.

0: blessings, knowing I can't count that high.
1: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
2: Goed voor het water
1: en de biodiversiteit. En die goede zorg proef je terug in wat je eet. Kies biologisch en jij draagt daar ook aan bij.
3: En dat smaakt naar meer, naar meer, naar meer.
1: Ja, dat smaakt naar meer.
4: Maak van Advent een tijd vol inspiratie en verwachting. Vraag het Adventspakket van Grootnieuwsradio aan. Met een Adventsbundel voor 25 dagen inspiratie, mooie kerstkaarten en een poster. Zo leef je toe naar een kerst vol hoop. Ontvang het pakket bij een donatie vanaf €27,50. Vraag hem aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
5: Boerdrachten.nl. Profiteer nu van Makita actieprijzen bij De Boer. Kom op 21 oktober naar de Makita demodag bij ons filiaal in Drachten. Gratis accu's bij aankoop van Makita 40 volt. En korting op geselecteerde 18 volt machines voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
4: Bewust toeleven naar kerst? Vraag het adventspakket van Grootnieuwsradio aan. Via grootnieuwsradio.nl/kerst.
6: Hoe groot is de invloed van Rusland echt? En wat betekent dit voor organisaties in Oost-Europa en Centraal-Azië? Kom naar het symposium van het Christelijk Platform Oost-Europa op 30 oktober. Kijk op cpoe.nl en meld je aan.
7: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
8: Meer van minder. Simpel.
9: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
10: Hoe veilig is jouw kerk? Stichting Veilige Kerk helpt je verder. Met gratis voorlichtingsavonden en praktische trainingsdagen door heel Nederland. Zet de volgende stap op veiligekerk.nl.
11: Word jij ook zo stapelgek van alles wat zich opstapelt in huis? Met onze Billykasten heb je een oplossing van de bovenste plank. Nu met 15% IKEA Family Korting op jouw favoriet. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
12: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt, dat het hele huis in kerstsfeer is, dat je de mooiste cadeaus kan geven, tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
13: Zie je nou wel? Ze ruikt me.
14: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
15: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
16: Grootnieuws Radio.
17: Het christelijke radiostation.
16: Het ANP-nieuws van 10 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Ronald Hemmelswaan. Nog steeds lege schappen bij Albert Heijn als het gaat om verse spullen zoals groente, fruit en zuivel. Maar er wordt wel meer bijgevuld. Dat komt omdat de distributiecentra weer volop werken na het cyberincident. De website van Albert Heijn is nog uit de lucht. Het is dus nog niet mogelijk om boodschappen online te bestellen. Er wordt onderzocht of een loodsbrand in Berkel en Rode Rijst bij Rotterdam vannacht is aangestoken. 2 jaar geleden was daar ook al brand. Toen werd er een lichaam gevonden en spullen om drugs te maken. De politie zegt dat er nu niets bijzonders lag. Er wordt wel gekeken of er een verband is tussen de twee branden. In Kroatië, in de stad Split, is een confrontatie geweest tussen Ajax-fans en aanhangers van Hajduk. Dreigde gisteravond een massale vechtpartij. De politie greep in en pakte tientallen mensen op. Of er ook Nederlanders bij zitten, is niet bekend. Ajax en Hajduk Split spelen vanavond tegen elkaar in de Conference League. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een droge en zonnige herfstdag en opnieuw zacht, 17 tot 21 graden. Later komt er vanuit het westen meer bewolking aan. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Grootnieuwsradio Verkeer.
19: ANWB.
20: In het staartje van de ochtendspits loop je op enkele trajecten nog vertraging op. Op de A1 is dat in de richting van Amsterdam vanuit Apeldoorn. Tussen Kootwijk en Hoevelaken 12 kilometer met 20 minuten vertraging. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Kleinpolderplein. 5 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 10 minuten oponthoud. Dan nog de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem. Dat is de combinatie van een ongeluk, de nasleep daarvan en wegwerkzaamheden. Tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem doe je er een kwartier langer over.
19: Zometeen
16: Thijs en Jorieke.
21: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
22: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
21: Nou, toch wel.
22: Wel?
21: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
22: Oh ja, dat is ook zo.
21: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
22: Ga het meteen doen.
21: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.

0: Helemaal zin in?
1: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
2: En die chocomel letters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd. Chocomel.
3: Hoi, ik ben Pearl Josephson en ik nodig je uit voor Amazing Grace. Een heerlijke avond vol gospel, live muziek en samen zingen met mij en gospelkoor Total Praise. Dit najaar komen we naar Veenendaal, Dordrecht, Woerden en Harderwijk. Zorg dat je erbij bent. Bestel nu je tickets via tervin.nl/amazing.
4: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
3: Laat je raken door muziek en zing mee. Tickets via tervin.nl/amazing.
5: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn.
6: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
7: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
8: Dag, lieverd.
9: Mmm, wat ruikt het hier lekker.
8: Ja, vers brood van Voogd Meelhandel.
9: Van de Molen?
8: Mm-hmm. Uit Oud-Dorp.
9: Gaan we ook weer een cake bakken?
8: Dat is goed. Kies er alvast maar één uit op voogdmeelhandel.nl.
10: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
11: Voor de makers.
12: Praxis.
13: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
16: Thijs en Jorieke. Het christelijke radiostation.

0: Look up. Lauren Daigle, Look Up Child.
1: Thijs en Jorieke.
0: Ja, een hele goede morgen. Martin, heel fijn dat jij erbij bent.
2: Ja, goedemorgen Thijs.
0: Je gaat de komende 2 uur mij en de luisteraar, maar vooral mij, praktisch en geestelijk ondersteunen. En ik moet zeggen, ik ben daar blij mee, want ik heb het weer hard nodig vandaag.
2: Ja, is het zo?
0: Het is weer zo'n dag. Het begon vanochtend alweer vroeg bij het smeren van het ontbijt. En ik had meteen 2 keuzes. We hebben ongeveer 30.000 keuzes te maken per dag.
2: Ja, het zijn er nogal wat.
0: Het zijn er veel. Heel veel schijnen onbewust te gaan. Maar dit was wel even een bewuste keuze. Want ik had 2 opties voor me klaar liggen. Aan de ene kant vers nieuw brood van de bakker. Dat staarde me echt aan. Pak mij, kies ons.
2: Ja, ja.
0: En daarnaast een in elkaar gefrommeld plastic hoopje.
2: Mm-hmm.
0: Toen ik dat uitpakte, zaten daar nog 2 kapjes in.
2: Oh,
0: zeggen jullie kapjes thuis of hebben jullie een ander woord?
2: Dus kapjes of kontjes, toch? Mag je kontje zeggen op de radio?
0: Ja, nee, natuurlijk.
2: Mag dat, maar ik denk dat wij zeggen kontje, denk ik.
0: Ja?
2: Ja.
0: Nou, wij zeggen kapjes thuis en we hebben een duidelijke afspraak over kapjes.
2: Ja.
0: Kapjes zijn ook onderdeel van het leven,
2: ja.
0: Dat zeggen we altijd tegen elkaar.
2: Mm-hmm.
0: En die worden ook gewoon gegeten. En als je gewoon aan de beurt bent, als je gewoon op het moment dat jij een boterham pakt en er is een kapje aan de beurt,
2: ja.
0: Dan pak jij dat kapje.
2: Ja, dan heb je die verantwoordelijkheid. Om
0: dat is dus de theorie.
2: Ja.
0: Ik heb in de praktijk het gevoel dat ik de enige ben die dit toepast. Ja. Dan ben ik dus ook op een tijdstip beneden dat ik niet op dat moment, ja, ik kan mensen gaan wakker maken en zien me confronteren, maar dat is niet echt een lekker begin van de dag. Dus dat doe ik dan maar niet.
2: Ja.
0: Ik heb het idee dat ik de enige ben die dit in de praktijk brengt. En heb ik dus elke keer dat soort dilemma's, zoals vanmorgen.
2: Ja.
0: Pak ik dan eerst die 2 oude kapjes en dan begrijp jij al. Daarna is dan ook nog eens in het eerste het kapje van dat nieuwe brood aan de beurt. Dus dan heb ik 3 kapjes in 1 keer.
2: Zo, het is ploeteren.
0: Ja. Voel je het onrecht?
2: Ja, nou zeker. Ja. En bij ons is dit ook wel een issue hoor. Het blijft toch vaak liggen. Wij hebben ook wel eens, als je dan uit... We bewaren ons brood dan in de vriezer. Dan haal je het uit de vriezer. Dan smeer je al dat brood van die kinderen. En dan blijft er zo'n kapje over. En soms als die dan net erin blijft zitten. Dan, ik weet niet of je dat herkent. Maar dan blijft er een beetje ijs zo in dat zakje zitten. En dan heb je op een gegeven moment zo'n heel smoezelig...
0: Zompig
2: kapje in dit geval. En dan, maar je voelt toch de verantwoordelijkheid om op te eten. Ja, in alle eerlijkheid, het blijft bij ons wel eens... Dus het blijft wel eens liggen. Ja, het is eigenlijk schandalig. Want als je het bij elkaar optelt, denk ik, hoeveel brood je dan weggooit. Ja, het is natuurlijk enorm.
0: Dan kun je een half land van voeden.
2: Ja. Denk ik ook, ja.
0: Maar ik ben benieuwd of er zijn mensen die kapjes lekker vinden. Die zeggen, joh, spaar ze op, stuur ze naar me toe, dat soort werk. Ja, of zijn er recepten met kapjes?
2: Ja.
0: Want ik ben bekend met, hoe heet dat ook weer, met een beetje kaneel, een beetje...
2: Oh, kan ik er nou niet op komen.
0: Ja, dit gaat iemand eventjes naar ons appen. En sowieso, laat even weten, zijn er dingen om die kapjes wel eetbaar te maken? En hoe ga je hier opvoedtechnisch mee om? Ik heb wel wat hulp nodig. Ja. Dus ik zou zeggen, lieve luisteraar, kom even in actie.
2: Laat het ons weten.
0: Ga.

0: Al dus Martijn Buwalda. Ja, Martin.
1: Ja, ik ben
0: wat losgemaakt.
1: Ik ben kapot, man. De hele WhatsApp ontplofte met...
0: Hoe heette die dingen ook alweer?
1: Ja, nou, dat is wel duidelijk. Dat waren wentelteefjes.
0: Ja,
1: en dat
0: natuurlijk
1: hebben ongeveer 300 mensen laten weten in de...
0: Oh, man.
1: Ingrid, Jan, Lida, Annelie, Bert, Job. Ja, het houdt niet op. Ja.
0: Nou, heel fijn. Heel fijn dat jullie meedenken. En inderdaad, wentelteefjes kan je er natuurlijk van maken. Tosties, hè, is ook populair, begrepen.
1: Ja, zeker. Wordt vaak erin gedaan. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, kapjes moet je gewoon eten als ze vers zijn. Als het brood nog vers is, zeggen veel mensen, dan zijn ze best lekker. Sommige mensen vinden het zelfs het lekkerste deel van het brood. Ja.
0: Bij Jalinda hebben ze een regel. Daar zegt, er wordt nog net niet gevochten om die kapjes. De regel is bij ons namelijk dat je hem extra dik mag beleggen.
1: Bij onze
0: kinderen werkt dat in ieder geval. Dus misschien heb je daar wat aan.
1: Ja.
0: En Ben die zegt, ja, ik herken dit. Wij noemen ze trouwens kontjes, laat Ben weten.
1: Kijk, gelukkig medestander. Ja, dat is
0: fijn. Hij heeft ook het idee dat hij de enige is. Vanochtend heeft Ben er ook twee. Dus ik voel me in ieder geval wel in goed gezelschap.
1: Okay, ja, en ik zie hier nog iemand. Mocht je het nou echt niet lusten, dan kan je het natuurlijk ook nog wegbrengen inderdaad. Er zegt iemand die zegt, heel praktisch, kapjes is bij mij vogelvoer.
0: Ja.
1: Nou, dat is natuurlijk op zich ook wel een optie. Jongens, het is niet bij te benen, alle reacties.
0: Misschien mag ik Aaron even voorlezen, want voel ik me echt in gesteund. Die zegt namelijk, die heeft even een analyse gemaakt van mijn verhaal. Die zegt, als jij twee kapjes vindt in een zak, dan betekent dat iemand voor jou niet het eerste kapje heeft gepakt en dat heeft overgeslagen. Hij vindt dat ik dan het recht heb om dan, als ik die twee heb opgegeten van dat nieuwe brood, het kapje dan weer over te slaan. En die laat ik achter voor degene die dan die kapjes heeft laten liggen. Een soort gerechtigheidssysteem.
1: Ik heb nog nooit zo diep nagedacht over een brood. Dankjewel, Aaron. Ja. Ja.
0: Nou, dank lieve luisteraar. Tot zover het thema kapjes. We gaan het even afsluiten, want we gaan het over hele andere, ook hele mooie dingen hebben. Namelijk over de missie van schrijver Jan Heijnen. En die missie is de Bijbel toegankelijk maken voor zoveel mogelijk mensen. Hij bedenkt daardoor steeds nieuwe manieren, zoals Bijbelpost. Een bijzondere brievenserie om toe te leven naar kerst. En we praten met Jan over zijn persoonlijke drijfveer. Hoe je Gods woord voor mensen die misschien geen dikke boeken willen lezen of kunnen lezen, ook voor hen beschikbaar kan maken. Dat gaan we zo meteen doen, maar eerst luisteren we nog naar Jamie McDonald, Left It in the River.

0: Voor altijd 7 oktober. Dat geldt voor de overlevenden van de aanslagen van Hamas in Israël 3 jaar geleden.
1: The world have to know what is the real story of the October 7.
0: Ze vertellen hun indringende verhaal.
2: I'm still in October the 7th, 2023.
0: Over wat nooit vergeten mag worden.
2: So maybe his death won't be for nothing.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: vrije interpretatie bij dit nummer. Elk kapje dat je eet, dat mag je als een blessing zien.
1: Thijs en Jorieke.
2: Bij Groot Nieuws Radio.
0: Hoe zorg je ervoor dat mensen de Bijbel niet alleen lezen, maar ook echt ontdekken en beleven? Ja, dat is een vraag waar schrijver Jan Heijnen zich voortdurend mee bezighoudt. Hij schreef onder andere de Bijbel in één dag en de Bijbel in één oogopslag en bedacht ook de Bijbelpost, waarbij je via brieven wordt meegenomen in Bijbelverhalen en het leven van twee bijzondere personages. Vanmorgen ontdekken we hoe Jan steeds weer nieuwe manieren bedenkt om de Bijbel toegankelijk te maken, hoe hij zijn eigen leven in zijn eigen leven en geloof zijn verhalen verwerkt en waarom geloven lang niet altijd zo zwart-wit is als dat het soms wel lijkt.
3: Yes, en herken jij thuis dat het kan helpen om op een frisse manier naar Bijbelverhalen te kijken? En wat is dan voor jou een manier of hulpmiddel geweest die daarin helpt? Nou, deel dat vooral met ons, dan kunnen wij elkaar natuurlijk weer een beetje inspireren. Ook vragen aan Jan zijn uiteraard van harte welkom. Dat kan via grootnieuwsradio.nl/Thijs en Jorieke... of door gewoon even een appje te sturen naar de studio.
0: En zo is dat. Jan, welkom. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Wat fijn dat je er bent. Een paar weken terug, ik heb het hier ook in de uitzending gedeeld, werd er bij Groot Nieuws een envelop bezorgd. En er stond op Bijbelpost. En die was aan mij geadresseerd. En ik had geen idee wat het was. Ik maakte de envelop open en ik zat opeens midden in een persoonlijke briefwisseling van twee vrouwen die ik allebei niet kende. En nou, dus ging ik eigenlijk samen met luisteraars op zoek. Waar komt dit vandaan? Hoe is dit op mijn bureau terechtgekomen? En jij bleek daar de dader van te zijn.
4: Ja, de aanstichter.
0: Waarom heb jij mij Bijbelpost gestuurd?
4: Om te beginnen omdat ik gewoon graag mensen mee wil nemen in het verhaal. Groot Nieuws Radio speelt een rolletje in het verhaal dat ik heb geschreven. Het gaat dus inderdaad over twee personages die elkaar schrijven in aanloop naar kerst. De ene worstelt wat met de hele idee van kerst en advent en de komst van Jezus. Zo vindt ze allemaal lastig. En ze hoort dan op Groot Nieuws Radio een fictief personage. Dus die komt niet echt bij in de radio voor. Maar jullie hebben natuurlijk altijd van die overdenkers. Hè? En deze vrouw heeft dan zogenaamd een overdenking gegeven. Zij heet Rivka. Ze is een holocaustoverlevende. Een Joodse vrouw tot geloof gekomen in de Heer Jezus. En zij krijgt dus opeens die brief van Mirjam. En juist omdat Groot Nieuws Radio dus een rol speelt als aanstichter in het verhaal, zou je kunnen zeggen, dacht ik van nou, het is heel leuk als Thijs en Jorieke die ook ontvangen.
0: Nou, het leuke was dat ik dus ook echt even ben gaan zoeken. Die persoon die wordt genoemd die op de radio iets deelde. Dacht ik, ja, moet dat dan in onze uitzending zijn geweest? Was dat inderdaad een overdenking? Maar zo ging langzaam het balletje rollen. Dat ik denk, volgens mij is dit niet daadwerkelijk gebeurd. Nou, het kwam inderdaad bij jou uit. Wat maakte dat jij dacht, ik wil een nieuw adventsproject gaan maken, iets om mensen mee te nemen? Waar komt die drijfveer vandaan?
4: Nou, ik wil altijd graag dat mensen de Bijbel niet alleen lezen. Lezen kan heel afstandelijk zijn. Hè? Je kunt ze ook echt verplaatsen in het verhaal. En om mensen te helpen zich te verplaatsen in het verhaal, dacht ik van, ja, hoe kan ik dat dan nog meer doen? Ik heb natuurlijk mijn gewone Bijbelstudies. Ik doe ook altijd een Advent Challenge. Hè? Dit jaar ook weer. Dan kun je met mij samen de Bijbel lezen. En leven we zo toe, zeg maar, na eerste kerstdag. Maar dacht, ja, hoe kun je nou mensen echt daar nog wat meer in meenemen? Dat is zeg maar één. Het tweede is dat heel veel mensen vinden kerst ook best wel een lastige periode. Het moet een periode zijn waarin je het allemaal naar je zin hebt, allemaal leuk en gezellig en zo. Maar voor heel veel mensen is het juist om die reden vaak niet zo. En wat heeft de Bijbel dan deze mensen te vertellen? Nou, dus die thema's die komen eigenlijk terug in die brievenserie. Dus enerzijds de Bijbel beter leren kennen en ook leren toepassen. En anderzijds ook gewoon, ja, vragen durven stellen aan jezelf, maar ook aan Jezus. En van daaruit hopelijk dichterbij dat kindje in de kribbe komen.
0: Je schetst al een beetje dat je op verschillende manieren dat doet. Aansluiten bij waar mensen dan behoefte aan hebben. Ben je zelf ook iemand die bijvoorbeeld in zo'n adventsperiode ook behoefte heeft om elke keer weer even op een andere manier naar toch wel een bekend verhaal te gaan kijken?
4: Ja, nee, ik wil heel graag dingen op een nieuwe manier zien. Daar doe ik dus zelf ook aan Bijbelstudies voor. Ik lees veel van andere mensen of ik luister veel naar andere mensen. Juist om die Bijbel echt wat meer tot leven te laten brengen. En het gekke is, omdat ik ook in de zomer al bezig ben met kerst, ben ik vaak ook in de zomer zo vaak bezig met de studies.
0: Luister je dan ook kerstmuziek in de zomer?
4: Dat misschien nog net niet. Wel, ik heb één keer een challenge gedaan waarbij mensen ook inderdaad een bijbeltekst en de muziek konden luisteren. Ja. Dus toen deed ik dat wel, maar niet per se, nee.
0: Beetje in de kerstsferen komen. Ja. Je hebt ervoor gekozen om twee personages brieven aan elkaar te laten schrijven. Kun je ze eens kort introduceren voor ons? Wie zijn zij?
4: Nou, Mirjam is een vrouw van middelbare leeftijd en met een hele vlotte babbel. Zij is ook iemand die zichzelf en anderen graag op de hak neemt. En zelfs haar hondje Brutus, een kleine chitsu, blijft niet gespaard. Maar ze is verder wel heel lief. En ze draagt ook verdriet met zich mee, maar dat kan ze... Ja, met haar humor, met haar manier van doen, kan ze het heel goed maskeren. En het grappige is dat heel veel mensen, zeg maar, die eerste brief dan gelezen hebben, als soort van proef, ja, die voelen zich heel erg verbonden met haar. Dat vind ik eigenlijk al heel bijzonder, dat ze zich echt daarin heel erg kunnen verplaatsen. En die vrouw met wie ze dan schrijft, dat is dus een vrouw die heel veel heeft meegemaakt, die zelfs in Auschwitz heeft gezeten. Die ook tot geloof is gekomen, die ook heel veel geworsteld heeft met geloof. En die niet per se hele alledaagse antwoorden geeft. He, waar deze vrouw bijvoorbeeld, die Mirjam, dus moeite heeft om bepaalde dingen te plaatsen, zegt zij niet van, oh ja, maar zo en zo zit het. En je moet het zo en zo zien. Nee, ze zegt van, nou, volgens mij is het seizoen aangebroken dat je moet gaan worstelen met God. Doe dat maar eens even. Want dat zie je in de Bijbel ook heel veel gebeuren. Wij noemen dat, en met wij bedoelt ze dan... Rabijnse gelovigen, strijd voeren voor de gerechtigheid, strijd voeren met God, strijden met de hemel. En zij daagt die Mirjam dus uit om dat ook te gaan doen. En die Mirjam die gaat er dan weer heel luchtig mee om. Maar ja, ze gaan wel zo samen steeds meer de diepte in.
0: Je zegt al, heel veel mensen herkennen zich dan in Mirjam. Ik neem aan dat je als schrijver ook hoopt dat gaandeweg mensen zich misschien ook wat meer in die Rivka, in die zoeker en het schurende wat daarin zit, om zich daar dan weer in gaan herkennen.
4: Dat klopt, ja. En heel grappig dat je dat zegt, want mijn redacteur van de Scholte Uitgeverij, die mij ondersteunt bij dit project, ze zijn echt de partner daarin, die maakte echt die transformatie door. Dat in het begin had ze iets van, ja, maar ik ben een soort van Mirjam. En later van, oh, maar die Rivka zegt ook wel hele mooie dingen. En eigenlijk... Ja, eigenlijk wordt mijn hart daar steeds warmer van wat die Rivka gaat zeggen.
0: En herken je dat zelf ook? Want we kennen jou natuurlijk als een bijbelleraar, iemand die heel erg met die Bijbel bezig is. Zitten allebei die kanten in jouzelf ook?
4: Ja, want meestal als ik een boek schrijf, dan maak ik gelijk een hele outline. Hè, en dit gebeurt er scène 1, dat gebeurt er scène 23 en zo bouw je dat op. Maar bij dit verhaal moest ik echt eerst brief 1 schrijven en dan brief 2. En pas als ik brief 2 af had, kon ik naar brief 3 toe. Dus ik moest me echt telkens verplaatsen in enerzijds Mirjam, anderzijds Rivka. Ja, er zit ook best wel veel van mezelf in de vragen die Mirjam stelt. En de antwoorden die Rivka geeft. En ook de ontdekkingen die Rivka zelf doet, ja, die maak ik dan zelf ook weer mee. Dus was voor mij ook een heel, ja, heel intens proces eigenlijk om die brieven zo te schrijven.
0: Noem eens zo'n vraag die zij stellen die ook voor jou speelt.
4: Nou ja, soms heb je gewoon te maken met verdriet in het leven. En ik weet nog dat ik in het park liep bij ons in Kampen. En ik dacht van ja, verdriet, ik draag het echt als een mantel. Ik dacht, oh, dat is een mooi zinnetje. Ik denk dat die Mirjam, dat die dat ook heeft. En als zij dat nou schrijft aan

0: die komt dan in een brief uit bij het verhaal van Elisabeth en Zacharias. En ze zegt, nou, die mensen die hadden dus ook geen kind. Zouden zij soms ook die mantel van verdriet hebben gedragen? En hoe gingen ze daar dan mee om? En dan benoemt zij ook dat Zacharia, die kan er 9 maanden niks zeggen. Hè? 9 maanden is eigenlijk doofstom. Niet alleen dat hij niks kan zeggen, maar hij kan ook niks horen. Dus hij zit 9 maanden in stilte. Elisabeth, die kiest ervoor om 5 maanden zich in stilte terug te trekken. En dan zegt zij tegen Miriam, zou het kunnen zijn dat God die maanden van stilte heeft gebruikt om die mantel van verdriet als ware draadje voor draadje te gaan ontrafelen? Want wat gebeurt er aan het eind van die 9 maanden? Nou, er staat opeens een man met geloof. En wat hij dan wel niet allemaal vertelt over Johannes de Doper en zijn kindje wat eraan gekomen is. Hij heeft zo'n transformatie doorgemaakt in die 9 maanden. Ja, omdat hij zo stil was.
1: Zo'n mantel van verdriet, moet ik dat dan opvatten als je houdt het niet verborgen van binnen, maar je bent er echt actief mee aan de slag? Bedoel je dat er ook een beetje mee?
0: Echt iets dat je draagt, iets wat ook afgaat. Het beeld dat Miriam gebruikt, is dat die mantel van verdriet als het ware door iemand die ze niet kent, zo opeens over haar schouders gegooid wordt. Dus je kunt zeg maar ergens lopen, ik kan helemaal prima met je gaan, en opeens valt die mantel op je. En dat weegt natuurlijk zwaar, het is nat, het is oncomfortabel. En je kunt hem niet zomaar afgooien, maar op een dag kun je wakker worden en kan er even weg zijn. Dus dat is een beetje het beeld wat achter die mantel van verdriet zit.
1: Dat herken jij dus zelf ook, dat je dat soms heel erg actief is, heel erg aanwezig. En dat er ook momenten zijn dat het wat meer op afstand staat en dat je er wat omheen kan leven, als het ware.
0: Ja, dat het wel ergens is, maar wat meer in de achtergrond. En soms dan voelt het juist heel zwaar allemaal.
1: Je zei net al, kerst is niet altijd een makkelijke periode. Ook een periode dat dit soort dingen misschien wel naar boven komen. Is dat iets wat je bij jezelf herkent?
0: Ja, het is voor mij niet per se gerelateerd aan het seizoen, maar ik weet dat voor heel veel mensen zeg maar wel zo is. En zeker als je te maken hebt gehad met sterfgevallen of normaal gesproken zet je aan het familie dan neem het kerst en dat is nu niet meer zo of het is anders dan vroeger.
1: De lege plek.
0: De lege plek, ja, dan kan ik me voorstellen dat mensen dat juist met kerst heel sterk hebben. En voor mijzelf is het meer, soms heb ik een seizoen dat het wat meer is en een seizoen dat het wat minder is. Dus voor mij niet zozeer gebonden aan een seizoen of zo.
1: Meer een doorlopend iets wat je dan met je meedraagt. We gaan zo meteen ook verder daarop in. Want je bent ook wel bezig met elke keer weer eens nieuwe doelgroepen willen bereiken. Nieuwe mensen eigenlijk meenemen in bekende verhalen. En ik vind het ook wel een hele mooie drijfveer dat je denkt, ja, de Bijbel moet voor iedereen toegankelijk zijn op een manier die bij jou past. En omdat we daarover gaan praten, dacht ik ook een prachtig lied van Christian Verwoerd dat daarbij aansluit. Zijn woord is levend. En dat is zo, dat weten we. Maar het is ook iets wat we steeds weer opnieuw mogen ervaren.

0: Christian Verwoerd met Zijn Woord is Levend. Schrijver Jan Heijnen heeft een missie: de Bijbel toegankelijk maken voor zoveel mogelijk mensen. Hij bedenkt daarvoor steeds nieuwe vormen, nieuwe manieren. En vandaag ontdekken we hoe zulke ideeën ontstaan en wat de verhalen van Jan ons kunnen leren over de Bijbel, over het leven en over het geloven. Jan, ik zeg het elke keer, jij hebt de missie om de Bijbel toegankelijk te maken voor heel veel verschillende mensen. Je doet dat natuurlijk bijvoorbeeld inderdaad in een boek als De Bijbel in één oogopslag. Dat is echt gemaakt voor mensen die niet zo bekend zijn, maar die wel graag de rode draad willen pakken, geloof ik, hè?
1: Ja, nou, in ieder geval voor iedereen die de rode draad in de Bijbel graag gevisualiseerd zou willen zien. Daar is dat boek met name geschikt voor. Ja. Dus het is een soort visuele samenvatting van elk Bijbelboek en van de Bijbel als geheel. Dus stel dat jij wilt het Johannes-evangelie lezen. Je kunt natuurlijk gewoon beginnen bij hoofdstuk 1. Of je kunt denken van, ik pak even het boek erbij en in 1 minuut kijk dan even het hele overzicht van het boek. En dan weet ik in ieder geval wat de rode draad ook van dat Bijbelboek is. En dan kun je met veel meer context in je hoofd gaan lezen eigenlijk.
0: Klinkt al heel toegankelijk voor heel veel mensen. Kom jij ook doelgroepen tegen waarvan je denkt, oh ja, dit is heel mooi bedacht, maar voor deze mensen werkt het juist niet, of die kunnen daar niks mee?
1: Zeker, ja. Zo kreeg ik bijvoorbeeld deze week nog een bericht via social media van een vrouw. Met name ging het over de Bijbel in één oogopslag. Ze zei, is het ook geschikt voor mijn zoon met het syndroom van Down? Ik zei, nou, ik denk het eigenlijk niet, als ik eerlijk ben. Want het is best wel druk. Het is wel heel overzichtelijk, maar er worden wel heel veel verbanden tegelijk gelegd. Dus als je dat niet allemaal snel tot je kan nemen, is dat boek niet zo geschikt. Mijn eigen kinderen die hebben ook beperkingen. Dus zelfs voor hen zijn mijn eigen boeken best wel moeilijk. En daarom ben ik ook bezig met het project om de Bijbel toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Dat boek is er helaas nog niet, maar het gaat heten Thuis in de Bijbel. En dat moet eigenlijk de Bijbel op een niet-kinderlijke, maar wel op een hele toegankelijke manier ook voor deze doelgroep ontsluiten eigenlijk.
0: Ja, dat is echt volgens mij iets belangrijks, want mijn eerste gedachte zou ook zijn van, maar kunnen die dan niet met een kinderbijbel? Maar dan heb je dus de kinderlijke manier en dat past dan waarschijnlijk weer niet.
1: Nee, en soms raad ik het mensen wel aan, hoor. Maar het schuurt ook altijd een beetje als ik mensen dat aanraad om een kinderbijbel te lezen. Ja, als de gewone bijbel te moeilijk is, lees dan gewoon een kinderbijbel. Je hoeft je nergens voor te schamen. Maar toch vinden veel mensen het best wel lastig. En de reactie die ik terugkreeg van die mevrouw was inderdaad van, oh, dan hou ik me wel aanbevolen. Want kinderbijbels zijn inderdaad te kinderlijk voor mijn zoon.
0: Ja.
1: Oh ja, dus er zit inderdaad een gat tussen de kinderbijbel en zelfs de bijbel in gewone taal. Ja, dus mijn nieuwe boek waar ik aan ga werken, het moet eigenlijk toegankelijk zijn voor wie de Bijbel in gewone taal zelfs nog iets te moeilijk is.
0: En je zegt, mijn eigen kinderen die kunnen daar, die hebben daar ook wat anders in nodig. Dat lijkt me ook best wel, misschien wel iets wat verdriet kan kunnen geven. Dat je zo'n Bijbelleraar bent. Heel veel mensen hebben daar heel veel aan. Maar je eigen kinderen die kunnen daar dan niet iets mee. Wat doet dat met je?
1: Ja, dat is inderdaad heel lastig. En sowieso heb je vaak het gevoel dat je tekort schiet als ouder. Hè? Dat je je kinderen niet altijd kunt geven wat ze nodig hebben. Terwijl je dat wel graag zou willen. En die proberen natuurlijk, juist omdat ik weet hoe ze zijn, de Bijbel op een andere manier, dus gewoon woordelijk dingen duidelijk te maken. Hè? Als ze vragen hebben, zeker. Zo'n boek zou mijzelf dus ook heel erg kunnen helpen, ja.
0: Ja, dat vind ik mooi. Het is dus niet alleen voor die andere doelgroep. En op welke manier zou het jouzelf kunnen helpen?
1: Nou ja, met zo'n boek in de hand kan ik inderdaad wel veel makkelijker met mijn zoontje of met een van mijn dochters wel in de Bijbel kunnen lezen. Gewoon omdat het hopelijk een stuk toegankelijker is. Kijk, als ik het nu ga doen, dan moet ik een Bijbel erbij pakken en ter plekke gaan vertalen, als het ware, om het simpeler te maken en de boodschap eruit te halen. Maar als ik het nu voor hen schrijf, dit boek, en dat doe ik ook, ik schrijf in de eerste plaats zeg maar voor hen, dan help ik mezelf dus ook, want dan kan ik het daarna gewoon mijn eigen werk voorlezen.
0: En dat is dus niet kinderlijk, maar wel goed begrijpbaar. Ja. Ben je er al mee begonnen?
1: Ik ben ermee begonnen en ik ben nog aan het zoeken naar het juiste niveau van de taalschrijver. Voor de mensen die dit wat zegt, ik mik op A2 niveau. B1, B2, dat is dan zeg maar het niveau wat kinderen vanaf de basisschool kunnen hebben, hè, als ze goed mee kunnen komen. Dus elke Nederlander zou dat eigenlijk moeten kunnen, behalve dus als je een beperking hebt of zo. En ik zit er nog een niveau onder, om het zo toegankelijk mogelijk te maken. Ik ben bezig met een illustrator om te kijken naar het concept. En er moeten dus wel mooie illustraties bij, maar niet te druk. Het moet mensen niet afleiden. Het moet mensen niet in verwarring brengen. Nee, het moet het verhaal juist iets versterken, iets meer tot leven brengen. Dus we zijn nu in de conceptuele fase. En daarna gaan we het ook nog laten zien aan proeflezers, te kijken of het wel echt aansluit. Dus ik hoop echt wel dat het een boek wordt dat in een behoefte gaat voorzien.
0: Is het een valkuil dat je heel snel van die kerkelijke taal gebruikt, van die woorden, van je denkt, die kennen we allemaal, die gaan al mijn hele leven met me mee, omdat je daar dus juist weer nieuwe taal voor moet vinden?
1: Ja, nee, dat is inderdaad de grote valkuil. Sowieso woorden die wij heel erg gewend zijn. Hè. Aan de andere kant denk ik van ja, als ze in de kerk komen en ze horen daar het woord zondigen, dan worden ze er wel mee geconfronteerd. Dus wat ik dan in mijn boek ga doen, is ik noem wel het woord zondigen. En daarna, in de volgende zin, leg ik gelijk uit, oh, dat is als je verkeerde dingen doet. Ja, dus je pakt wel het woord mee, omdat dat nou eenmaal een woord is dat vaak voorkomt. Maar daarna licht je het ook gelijk toe, zodat ze wel, ja, zodat ze niet vastlopen, maar dat ze wel dat woord uitgelegd krijgen.
2: Levert dat voor jezelf ook nog wel eens hele nieuwe inzichten op? Dat je bent vaak met moeilijke commentaren bezig, met soms hele abstracte taal en zo. Geeft het jezelf ook nog iets om echt keer op keer terug te keren naar, ik moet hem zo simpel mogelijk of zo eenvoudig mogelijk over kunnen brengen?
1: Ja, nee, je moet echt terug naar de kern. En dat is denk ik heel belangrijk. En juist uit die kerkelijke taal stappen, hè, dat is best wel lastig, want je zit er al zo lang in. Maar dat kan je ook heel erg helpen als je het evangelie wil delen met mensen die niet zo kerkelijk zijn. Ja, dus het is voor mijzelf ook gewoon een hele goede oefening om het zo simpel mogelijk en zo duidelijk mogelijk te proberen te vertellen. Ja. Tegelijkertijd zie ik allemaal lijntjes, hè, want daar ben ik ook een beetje bekend om. Lijnen van het Oude Testament naar het Nieuwe Testament en zo. Die wil ik er ook wel een beetje inleggen. Ja, het verhaal Rut bijvoorbeeld. Ja, waarom staat het nou eigenlijk in de Bijbel? Nou ja, omdat Rut natuurlijk een voorouder is van de Heer Jezus. Maar ook het hele idee van je wordt verlost door iemand. In haar geval door Boas, wat een soort van voorafschaduwing van Jezus is. Ja, hoe kan ik dat ook een beetje vertellen? Ja. Ik ga dus niet alleen het verhaal navertellen, maar ik probeer er ook iets extra's in te stoppen. Ja, het boek heet niet voor niks straks Thuis in de Bijbel. Als mensen het boek hebben gelezen, moeten ze het idee van ja, ik voel me een beetje thuis in de Bijbel.
0: Ken jij de behoefte, Martin, aan dit soort werken die dan op een andere manier het begrijpelijke dan weer weten uit te leggen?
2: Ik denk dat dit voorziet in een hele grote vraag. Sowieso komt er reacties binnen in de app van iemand die ook zegt, wat fijn dat hij een toegankelijke Bijbel wil gaan maken voor mensen met een beperking. Wat zou dat voor onze zoon geweldig zijn? Ja, ik denk oprecht, zeker de basisbijbel, die basisbijbel is misschien al best wel hoog gegrepen. En ik kan me best voorstellen dat het echt in een behoefte voorziet. Het lijkt me overigens wel echt diep respect, want het lijkt me ook heel echt een beetje een soort, wat is het goede woord daarvoor? Kill your darlings. Als je hebt natuurlijk, je houdt van de Bijbel, je houdt van het spitten erin. Als je alleen al, nou, dat woord zonde, wat je net zei, of zondige, ja, daar kan je natuurlijk boeken vol over schrijven. Het lijkt me ook echt oprecht best wel moeilijk om dat terug te brengen tot iets heel kleins. Kost dat ook soms moeite dat je denkt, oh, ik had hier graag meer over willen zeggen, maar dat lukt niet? Of?
1: Ik denk dat ik wel ruzie krijgen met mijn redacteur.
2: Oh, ja. Ja, dat zal wel.
1: Maar we kunnen dat tegen, gelukkig.
0: Ja, als je iets met de Bijbel doet, dan moet daar even wat strijd omheen zitten om dan tot die kern te komen.
1: Ja, ik vind dat ook mooi geestelijk maken, ja.
0: Ja. Is dit ook zo'n verlies of zo'n verdriet wat je meedraagt? Dat je soms denkt, hey, ik kan niet alles wat ik zelf heb ervaren of nu, kan ik niet allemaal op die manier met mijn kinderen delen?
1: Ja, nee, dat is, ze begrijpen natuurlijk niet alles inderdaad wat ik meemaak. Jullie weten ook, ik kom uit een context van Open Doors en van de Volle Kerk. Ja, wat je daar hebt meegemaakt in die landen, dat kun je sowieso thuis al niet zo goed communiceren. Ja, en dan heb je nu ook die passie voor de Bijbel. Kan ik ook niet altijd op die manier overbrengen. Hè, zoals dat op een, vorige week had ik dan een seminar, De Bijbel in één dag. Ja, dan vind je zoveel gelijkgestemde mensen. Mensen die ook heel diep nadenken over de Bijbel, net als ik. En dat is natuurlijk heel fijn, die connectie heb je dan. Maar goed, thuis heb je een hele andere context waar je ook in moet begeven. En misschien is het ook wel een manier van vormen, een manier waarop God mij vormt. Hè? Dat je op een andere manier kunt opstellen en het geloof kunt leven. Niet alleen maar de literaire kant van de Bijbel benadrukken, maar ook het gewoon laten zien en doen.
0: Je gebruikt dat ook wel in de Bijbelpostbrieven, waar het ook gaat over trauma, over verdriet wat meegedragen wordt en hoe je daar dan vorm mee geeft. Wat ik een heel mooi stukje daarin vind, is dat je op een gegeven moment het gaat hebben over verschillende soorten pijn die er zijn, toch? Mm. Je hebt het dan over vuile pijn en schone pijn. Wat is het verschil daartussen?
1: Ja, dat is iets wat ik zelf ook dit jaar pas geleerd heb. Schone pijn wil eigenlijk zeggen, je hebt iets meegemaakt, je bent aangereden, er is iets van je gestolen, of zelfs er is iemand overleden. He, dat noem je schone pijn, omdat het overkomt je kunt er niks aan doen. En je hebt er gewoon mee te dealen. En na verloop van tijd wordt die pijn eigenlijk wat minder of wat zachter. Dat mijn kinderen een beperking hebben, dat is een vorm van schone pijn. En ik moet trouwens ook even benadrukken, ik ben hartstikke trots op mijn kinderen. En ook heel blij met ze en ik hou van ze enzovoort.
0: Ja.
1: Dus als ze dit ooit laten terugluisteren, dan moeten ze dat ook wel weten. Maar het is een vorm van schone pijn. Maar dan vuile pijn kan dan zijn als je denkt van, oh ja, maar ik zie het zelf tekort als ouder. Of ik heb het niet goed gedaan. Of ik heb de verkeerde keuzes gemaakt. Of ik ben eigenlijk niks waard. Als die gedachten erbij komen, of misschien zelfs een bepaald gedrag erbij, dat je op een bepaalde manier gaat proberen te verdoven. Ik doe dat gelukkig niet hoor, maar als je alcohol zou gaan drinken of drugs zou gaan gebruiken of zo, ja, dan creëer je eigenlijk allemaal vuile pijn om die schone pijn heen. En die vuile pijn die geneest niet zomaar vanzelf. Er gaat echt wel wat meer overheen voordat je daarvan af bent. En dat is wat ik in die brief als inzicht heb probeer mee te geven.
0: Eigenlijk is de pijn kan in de basis hetzelfde zijn, maar het wordt dus vuil afhankelijk van hoe je ermee omgaat.
1: Ja, die vuile pijn komt er eigenlijk bovenop. Door de manier waarop je ermee omgaat. Ja, als je helemaal in die terminologie zou willen blijven, dan is het een soort wond die als het ware infecteert.
0: Oh ja.
1: Als je de wond schoonhoudt, ja, dan geneest het vanzelf wel. Het blijft een wond, misschien blijft het wel een litteken. Daar heeft het allemaal niks mee te maken. Maar als die wond smerig wordt, ja, dan wordt het veel lastiger om te gaan genezen.
0: En wat heb je zelf geleerd van wat dan een goede manier is om daarmee om te gaan, met die pijn?
1: Nou, voor mezelf bijvoorbeeld, om geen medelijden te hebben met mezelf. En dat doe je ongemerkt misschien toch. Hè, dat je denkt van waarom is mij dit overkomen? En dat je daar in zo'n vraag dan heel erg blijft hangen. En ik wil wel mild zijn voor mezelf. Want de andere kant is dat je heel kritisch wordt op jezelf. En dat je alleen maar tegen jezelf zegt van, oh, kop op en wees sterk. En dat je het verdriet mag je niet voelen of zo.
0: Een beetje het niet klagen, maar dragen principe.
1: Ja, dat principe, ja. Dat, je dat is ook een vorm van vuile pijn. Dat moet je dus juist niet doen. He, dus je mag echt wel mild zijn voor jezelf. Maar niet doorschieten in zelfmedelijden. En iets wat ik ook van Edith Eger heb geleerd, maar van haar boek dan. En ook iets wat ik zelf nu echt probeer toe te passen, is niet te kijken van waarom is me iets overkomen. Dat je daar heel erg in blijft hangen. Maar meer dat je denkt van oké, wat nu? Hoe ga ik er nu mee om? En dan kan het zo zijn dat je gevoel, je verdriet bijvoorbeeld moet accepteren op dat moment. Echt moet meedragen. Oké, ik voel me zo. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet een wandeling kan maken. Of dat wil niet zeggen dat ik niet dit of dat kan doen. Of dat ik een bijbelstudie kan schrijven. Dus,
0: het is best wel een beetje een balans die je dan zoekt. Want je zegt niet in dat medelijden blijven hangen, wel mild zijn. Het lijkt me ook elke keer een beetje schakelen. Dat is waarschijnlijk niet één norm die je altijd kan toepassen.
1: Nee, dat klopt. Ja, nee, dat is heel erg schakelen. Een andere vorm van medelijden kan zijn van, ja, kijk eens bij de anderen, die hebben het allemaal leuk samen. En die kunnen wel eens doen met de kinderen. En hun kinderen die gaan studeren enzovoort. Dat je als je daar heel erg aan gaat kijken, dan ben je ook weer medelijden aan het hebben met jezelf. Dus nee, ik wil mensen dat allemaal zeg maar gunnen. En nogmaals, ik ben heel trots op mijn eigen kinderen die hun eigen weg gaan. En ik probeer ze dan zeg maar daarin te ondersteunen. En wij zoeken onze plezier dan weer op een andere manier.
0: Ja, mooi dat we dat dan ook. En dat ook wegblijven bij dat vergelijken dan. Hè? Dat is ook altijd zo fnuikend dat we dat dan zitten te doen. En dan ga je dus vanzelf in die vieze pijn zitten vroeten eigenlijk.
1: Ja, en soms kun je daar niet aan ontkomen. Ja, als ik naar de kerk ga, je ziet allemaal andere gezinnen die allemaal, vanaf de buitenkant, hè, heel fijn hebben samen. Ze gaan allemaal samen naar de kerk en ze begrijpen allemaal de Bijbel. En die kinderen gaan allemaal studeren of ze krijgen een goede baan en zo. Ja, dan ga je automatisch vergelijken. Maar dan moet je daaruit stappen eigenlijk. Hè. Dat is dan het principe.
0: Daar moeten we allemaal aan werken. En daar heb je natuurlijk een leven lang de tijd voor. Ze zullen altijd weer die valkuilen, die zullen weer terug blijven komen. En we gaan na 11 uur met elkaar doorpraten. Maar voordat we naar de reclame gaan, nog heel even iets belangrijks. Ja, eigenlijk nog ook een stukje reclame. Want je hebt iets moois meegenomen voor de mensen die zeggen, joh, dat Bijbelpost, zo'n manier van toeleven naar Advent, dat lijkt me wel wat. Wat heb je in de aanbieding?
1: Ja, nou ja, juist omdat Grootnieuws Radio zeg maar ook een rol speelt in het verhaal. Leek het me erg leuk als de luisteraars, hè, voor de mensen die er dus meedoen, de mensen die zich tijdens deze uitzending zeg maar aanmelden. Onder die mensen wil ik graag een boekenpakket verloten. Dus er zitten 8 boeken in van mij. De Bijbel 1 oogopslag, de Bijbel 1 dag, wat romans, boeken over de vervolgde kerk. Dus als mensen zich tijdens de uitzending aanmelden voor Bijbelpost, dan ga ik onder die inzendingen een boekenpakket verloten.
0: Nou, dan moet je dus of zorgen dat je een stuk op je boekenplank vrijmaakt, of kijken, hey, wat past bij mij, wat kan ik dan weer verder uitdelen. Waar kunnen ze terecht om zich aan te melden?
1: Bijbellezenmetjan.nl en eventueel bijbellezenmetjan.nl/bijbelpost.
0: Nou, dat kun je mooi even doen terwijl wij er heel even tussenuit zijn. We zijn zo dadelijk terug en blijf lekker met ons meepraten. Heel graag tot zo.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizza Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizza Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op Toyota.nl.
2: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een

0: geld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Nu, super deals bij Jumbo. Hak diverse varianten per stuk voor 99 cent. En rode paprika, 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
4: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
7: Groot Nieuws Radio.
8: Het christelijke radiostation.
7: Het ANP nieuws van 11 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In een flatgebouw in Utrecht zijn bijna 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om de zwaarste soort cobra's. Die lagen onder de flat opgeslagen in een kelderbox. Politie zegt dat omwonenden groot gevaar liepen door het zware vuurwerk. De eigenaar van de kelderbox in Utrecht is opgepakt. Er wordt onderzocht of 3 explosies vannacht in de omgeving van Berkel en Roderijs te maken hebben met brand in een loods daar vannacht. 1 explosie was ook in Berkel en Roderijs, de andere 2 in Rotterdam. Eentje bij een bedrijfsverzamelgebouw, de andere bij een bedrijf waar de nacht ervoor 3 auto's uitbrandden. Ajax-fans voelen zich in de Kroatische stad Split zo onveilig dat ze maar naar huis zijn gegaan. Dat zegt de supportersvereniging over confrontaties tussen supportersgroepen. Ajax-fans zouden zijn aangevallen door aanhangers van Hajduk Split. Die clubs spelen vanavond tegen elkaar in de Conference League. En dan het weer van Weer Online. Droog met af en toe zon en het wordt opnieuw een zachte dag voor de tijd van het jaar. 17 tot lokaal 21 graden. Vanmiddag komt er wel wat meer bewolking aan. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Groot Nieuws Radio Verkeer.
8: ANWB.
10: Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A1 Apeldoorn richting Hengelo. Daar gebeurde een ongeluk tussen Deventer-Oost en afrit Lochem. Bergen is aanwezig, maar 2 rijstroken blijven dicht omdat het wegdek gereinigd moet worden. Nou, dat duurt waarschijnlijk nog tot 12 uur vanmiddag en je loopt nu 15 minuten vertraging op. Verderop op de A1 richting Amsterdam is het ook raak tussen Stroe en Hoevelaken. 9 kilometer aan langzaam rijdt het verkeer daar met een kwartier op onthoud. Tot slot nog de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein. 6 kilometer met 5 minuten extra reistijd.
8: Zometeen
7: meer Thijs en Jorieke.
11: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campina-boer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
4: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
12: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
13: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
2: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Thijs en Jorieke. Het christelijke radiostation.

0: voorbij. Dit was He's Alive van Don Francisco. Ja, echt een van mijn lievelingsnummers.
1: Thijs en Jorieke.
0: Ja, hele goede morgen. Welkom terug in Thijs en Jorieke. We praten vanmorgen met schrijver Jan Heijnen over zijn verlangen om de Bijbel toegankelijk te maken. De kracht van verhalen, want een goed verhaal kan veel meer doen dan alleen maar informatie overbrengen. Het kan je raken, aan het denken zetten, je meenemen naar een wereld die ver van je eigen leven afstaat. Ja, Martin, er wordt ondertussen druk geappt. Jij hebt hard moeten werken voor je bijdrage vandaag.
2: Nou, zeker ja. Ja, en vooral mensen die dus benieuwd zijn van, hey, waar kan ik me nou precies aanmelden? Want mensen zijn toch wel benieuwd geworden naar die Bijbelpost. Kan dus heel simpel. Dus ik ben vooral het linkje aan het doorsturen. Bijbellezenmetjan.nl. En daar kan je het allemaal vinden. En dan maak je dus kans op een boekenpakket.
0: Van maar liefst 8 boeken van Jan, waarvan je natuurlijk een deel zelf kan lezen. Ook lekker wat kan uitdelen. Kijken wat er bij jou past. Ja, Jan, laten we het heel even over dat oeuvre van je hebben. Want het is denk ik ooit begonnen met je verhalende boeken. Zeg ik dat goed?
3: Ja, mijn allereerste boeken, toen schreef ik nog onder het pseudoniem Jan Vermeer, omdat ik voor Op en Doors werkte. Ja, dat is Kamerad Zang geweest, een roman over een jongen uit Noord-Korea.
0: Hoe anders is het om een romanverhaal te schrijven dan een wat meer bijbelstudieachtig boek of zo'n samenvatting van de Bijbel?
3: Ja, het is inderdaad compleet anders, een hele andere mindset. Je moet je echt veel meer in de personages verplaatsen. En het verhaal moet eigenlijk leidend zijn. Terwijl bij een bijbelstudie ga je natuurlijk dingen vooral gewoon uitleggen. Wel ook op zo'n boeiend mogelijke manier. Dat het echt dicht bij de mensen komt. Maar je bent toch vooral met de tekst en uitleg bezig. En dat is ook heel boeiend. Maar die verhalende dingen schrijven. Mensen meenemen in zo'n verhaal. En dan ook bij de Bijbel uitkomen. Ja, dat vind ik eigenlijk het mooiste om te doen.
0: Ja, vind je dat mooier dan eigenlijk de wat theoretischere kant?
3: Ja, die theoretische kant kan ik juist weer heel goed gebruiken voor de verhalen. En sommige dingen die kun je in de verhaal gewoon niet kwijt. En dan is het heel mooi dat je een echte Bijbelstudie kan schrijven. Ja, dat is ook gewoon geweldig.
0: En wat voor dingen zijn dat die daar beter in passen?
3: Ik heb net een studie geschreven over Jezus zien in het Bijbelboek Jona. Waar moet je zo aan denken als ik dat zo zeg? Heb je dan gelijk een beeld bij of niet?
0: Jezus zien. Nou, de eerste waar ik aan denk is dat Jona 3 dagen in de vis zat. Ja. En dat de vergelijking is met Jezus. Maar dat is wel even. We hebben ook een theoloog aan tafel. Dus ik kijk heel even naar links. Martin, heb jij je gedachten?
2: Word ik voor de bus gegooid? Dat was ook mijn eerste associatie. 3 dagen in de vis en er weer uitkomen. En dat is denk ik in ieder geval de eerste associatie.
3: Ja, ja precies. Ja, nee, en dan helemaal terecht. Dat is ook wat Jezus natuurlijk zelf op een gegeven moment zegt. Hè? Jullie zullen geen ander teken ontvangen dan het teken van Jona. En dan bedoelt hij natuurlijk inderdaad dat hij 3 dagen in de vis was. Maar wat heel mooi is dat Jona die moet naar Nineveh toe gaan. Dan moet hij naar het oosten toe. Maar doet hij niet, hij gaat ook naar het westen toe. Maar eigenlijk zegt de Bijbel van ja, hij daalde af naar Tarsus. Hij daalt af in het schip. Hij daalt af in het ruim. Hij wordt uit het schip gegooid en hij daalt af in de vis. Hij gaat steeds dieper. Gaat hij gewoon het graf in. Dan heeft hij daar ook een heel gedicht, hè, wat hij dan voordraagt, hoe ernstig het allemaal is. Maar hij zegt ook van ja, maar ik zal er weer uitkomen. U zult mij uit de dood redden. Ik denk, oei, uit de dood redden, maar dat is een connectie met Jezus. Nou, dan wordt hij dus uit de vis gehaald. En dan klimt hij uiteindelijk op, zeg maar, Nineveh. Gaat hij daar dan zijn boodschap geven. 5 woorden preekt hij. En dan gaat hij op de berg zitten wachten.
0: Ja.
3: Vervolgens krijgt hij een plant, hè, die dan een schaduw geeft. En de volgende dag is die plant er weg. Nou, Jona natuurlijk helemaal boos. En dan zegt God tegen hem van, jij bent nu zo boos over die plant, hè, waar je niks voor hebt hoeven doen. Hoe zou ik me nou voelen als ik die hele stad Nineveh verloren moet laten gaan? Hè? Hebben zij ook die genade ook niet verdiend, zegt God in feite. En daar stopt het verhaal.
0: Mm. Ja?
3: Waarom geeft Jona nou geen antwoord, ja of nee of zo, maar hij zegt gewoon niks. En toen dacht ik van, hé, maar die Jona is eigenlijk net zoals de oudste zoon in het verhaal van de verloren zoon. Die oudste broer die blijft buiten staan. En die vader die nodigt hem uit om naar binnen te komen. En hij doet het niet. En gaat hij er wel of niet naar binnen? Dat weet je niet. En zo blijft die vraag eigenlijk bij ons hangen. En denk je van, oh, nou, Jezus is goddelijk geïnspireerd. Hij is natuurlijk zelf God. Maar die connectie tussen die twee verhalen is eigenlijk wel heel mooi om te zien.
0: Maar je gaat er ook helemaal bij stralen, Jan.
3: Ja, ik zie dat
0: helemaal,
3: zo leuk.
0: Ja, je gaat er helemaal van aan, hè? Wat gebeurt er? Want jij bent dit aan het ontdekken. Je bent dan bezig met zo'n serie. En je pakt Jona erbij, die is dan aan de beurt.
3: Ja.
0: Dan zul je als eerst even door die laag heen moeten die Martin en ik paraat hebben. Maar wat gebeurt er dan met je als je aan het grasduiden bent en je komt dit soort parels tegen?
3: Dan denk je echt van, wauw, hoe kan dit? En hoe mooi is de Bijbel niet? Wat voor een briljant boek is de Bijbel? Het is natuurlijk sowieso een heel gek boek, dat boek Jona. Eigenlijk loopt alles anders, want de profeet die dus God goed verstaat, die God ook heel goed kent, die luistert niet. En iedereen die God niet goed kent, die luistert.
0: Ja.
3: Dan zegt Jona ook nog van, de stad Nineveh zal vergaan. Eigenlijk zegt die stad Nineveh zal omgekeerd worden. En alles in dit verhaal wordt omgekeerd. Want zelfs de dieren die vasten. En die komen tot inkeer, maar Jona niet.
0: Ja.
3: Dat is gewoon een geweldig boek.
0: Dat open einde van Jona, hoe vind je dat als schrijver?
3: Ja, nee, dat vind ik een hele, hele boeiende stijldruk. En dat is ook iets wat ik in mijn eigen boeken probeer te doen. Niet per se altijd door een open einde, maar wel door mensen eigenlijk de vraag voor te leggen. Want ik denk dat de Bijbel dus zo briljant is opgebouwd dat je dat de vragen vaak bij je blijven hangen. En dat je juist daarom heel erg moet gaan nadenken. En in dat nadenken zit dan vaak iets wat God tegen je wil zeggen. Ik weet niet of dat een beetje duidelijk is.
0: Ja, en dat is dan sterker dan dat je dus het heel erg uitspelt voor de mensen van dit is de boodschap die erin zit.
3: Ja, want dan denken mensen van oh ja, zo zit het. Ja. En dan vergeten ze het weer. 2 minuten later weten ze het niet meer. Maar als je gaat nadenken over een vraag, denk je, dat is heftig. Bijvoorbeeld, afgelopen zaterdag had ik dus mijn seminar. En dan heb ik gepreekt onder andere over die 3 mannen die op een gegeven moment naar Jezus toekomen. En alle 3 tegen Jezus zeggen dat ze hem willen volgen. En tegen de eerste zegt Jezus out of the blue van, de mensenzoon, vogels hebben nesten. Vossen hebben holen, vogels hebben nesten, maar de mensenzoon kan zijn hoofd nergens te rusten leggen. Dus eigenlijk zegt hij tegen die man van, als je met mij meegaat, dan moet je geen makkelijk leven verwachten. Ik denk, oké, hoe kan ik dat nou vertalen naar een vraag? Nou, die vraag is, kies je voor kruis of kies je voor comfort? Maar die komt even binnen, bij mezelf ook. Ik denk, wat is dan voor mij om een kruis te dragen? En wat betekent dan om comfortabel te zijn? En hoe kan ik zeg maar uit die comfortzone stappen? Nou, dat zijn wel. En dan komt zo'n verhaal dichterbij. Anders lees je er maar overheen. Van, Jezus zei dat tegen die man en die ging weg. Maar als je het vertaalt naar een vraag, dan opeens komt het dichterbij. En dan is het van, ja, maar wat doe jij dan?
0: En dat is dus iets wat je Jezus zelf ook heel vaak ziet doen.
3: Wat Jezus ontzettend vaak doet. Eigenlijk voortdurend is je bezig met mensen te testen. Eigenlijk is, ik noem hem wel eens een hartchirurg. Ja, Jezus snijdt gewoon je hart open en kijkt wat erin zit.
0: Mooi dat we daar dan ook elke keer weer meer, dieper in mogen, meer dingen in mogen ontdekken. Ja, en dat jij dan de gaaf hebt om dat op verschillende vormen weer met mensen uit te delen. Ja, we zijn natuurlijk zo verschillend gemaakt, hè. En soms dan slaan we het wel eens plat. Dan zeggen we, een goede christen, en ik chargeer natuurlijk aan alle kanten, die is lekker bezig met elke dag Bijbel lezen en bidden. Dat is hetgene waar we naartoe moeten. Dat is de status waar we naartoe aan het streven zijn. Is dat inderdaad veel te kort door de bocht, omdat we zo divers zijn en ook allemaal andere dingen nodig hebben?
3: Wat is nou precies te kort door de bocht, zeg je?
0: Nou, dat we dus zeggen van uiteindelijk moet je er allemaal naartoe, dat je elke dag begint met Bijbelstudie en gebed. Dat is hoe een christen hoort te leven.
3: Ja, dat zou natuurlijk mooi zijn. Dat is ook een ideale wereld. Maar ja, we leven niet in een ideale wereld. En ik denk zelf wel eens, we moeten daar ook zeg maar ontspannen mee omgaan. Het gaat ook om het contact met God. En ik vergelijk het zelf vaker met even bellen met onze hemelse vader. En natuurlijk, als je die stille tijd hebt, dan heb je elke dag als het ware die belafspraak met God. Maar soms lukt het niet. Soms is het gewoon even te moeilijk. Soms zit je gewoon in het seizoen van het leven dat even niet lukt. En dan moet je daar denk ik ook ontspannen mee omgaan. En gewoon die telefoon pakken of die Bijbel pakken op het moment dat het zeg maar uitkomt. En dan heb ik dus ook mijn challenges zeg maar specifiek zo ingericht. Juist ook voor deze doelgroep. Bij mij kun je het ook bijvoorbeeld luisteren. Dus stel dat je in de auto zit, of je bent aan het wandelen, of je laat de hond uit, of je doet de afwas. Dat klinkt misschien wat oninbiedig, maar ook dan kun je natuurlijk wel even dat moment met God hebben. En ik denk dat vooral belangrijk is, dat je het moment met God zoekt en even die connectie met hem maakt. En dat kan zijn door te bidden, door iets te lezen, door iets te luisteren. Er zijn ook allerlei methoden om dat te doen.
0: God die weet dat zelf natuurlijk ook al. Daarom is die Bijbel ook zo divers, staan er zoveel verschillende boeken in. Je kwam een opvallende tegenstelling tegen tussen het boek Spreuken en de Bijbelboeken die we daarna tegenkomen. Waarin vullen die elkaar aan?
3: Dat heeft ook alles zeg maar, te maken met dat Bijbelpostverhaal, hè, waarin die 2 personages elkaar schrijven. Ook best wel over luchtige dingen, maar ook soms over wat zwaardere dingen. En dan hebben wij mensen vaak de neiging om dingen zeg maar, heel zwart-wit te maken. En als je in het Bijbelboek Spreuken kijkt, hè, dat is ook zeg maar, heel zwart-wit. Als je goed doet, dan zal het je goed gaan. Als je slecht doet, zal het slecht met je aflopen. Ja, dat is natuurlijk wel zo. Maar goed, als je om je heen kijkt, dan zie je ook dat er heel veel goede mensen of heel veel slechte mensen heel rijk worden en een heel goed leven hebben, terwijl heel veel goede mensen allerlei kwaad overkomt. Dus dat is het lastige aan Spreuken, want dat is zo zwart-wit. Maar ga je dan een boek verder, kom je dan bij de Prediker of kom je bij Job uit, dan zie je opeens van, het is helemaal niet zo zwart-wit. Ja, kan best wel grijs gebied zijn. Je kunt best wel met grote vragen worstelen, waar God niet gelijk een antwoord op geeft. De hele vraag van, ja, als God goed is, waarom overkomt mij dan lijden? Ja, daar gaat het 40 hoofdstukken lang over bij Job. En uiteindelijk krijgt hij geen antwoord. Uiteindelijk is het God die vooral op zichzelf wijst, om te laten zien, zeg maar, hoe groot hij is. En dat verhaal van Job, dat staat dan weer in schril contrast met het verhaal van Elia. Elia die heeft natuurlijk is ook heel depressief. Die gaat naar de berg toe, waar hij dan God zal ontmoeten. En dan verwacht je van, oh, dan gaat God natuurlijk met hem spreken zoals hij dat met Job gedaan heeft. Maar dat doet God niet. God komt dit keer niet in de storm. Hij komt dan in een fluistering van de wind. En hij spreekt heel zachtjes met hem van, hey, Elia, wat doe je hier? 2 keer, hè, zegt hij dat. En dan geeft Elia 2 keer hetzelfde antwoord. En dan geeft God hem als het ware een nieuw perspectief. Dus een veel tedere manier van omgaan met. Dus God zoekt ons op. Ja, in onze nood. En dat sluit aan bij wat we nodig hebben, denk ik.
0: Heel mooi. Zo schets je eigenlijk wel even die rode draad die door die Bijbel heen loopt. Wat doet het met jou als je dan ook wel preken, uitleggers tegenkomt die 1 tekst eruit pakken? Misschien wel 1 zo'n tekst uit Spreuken. En daar dan een hele theologie in ophangen. Een hele preek van bouwen. Wat doet dat met je? Als je zo'n liefde hebt voor dat woord en zo die diepere lijnen ziet.
3: Nou, ik ben heel erg van de context. Hè? Dus wat je zegt, dat kan. Hè? Je kunt best op basis van een tekst een hele preek maken. Maar het moet wel allemaal in het kader van de context zijn, denk ik. Het moet wel passen binnen dat Bijbelboek en binnen de hele Bijbel. Hè? Dat moet wel bewaakt worden. Ik denk dat wel heel belangrijk is.
0: Nou, daar ben je zelf ook druk mee bezig. We gaan naar een lied dat jij hebt gekozen, waarvan je zei, hey, dat past mooi bij volgens mij de Bijbelpost. Hè? Je zei wel, het is een kerstlied, maar joh, we hebben al Pasen gehad. Het kan ook prima kerst worden. Het is van Selah, nu laat u mij in vrede gaan. Waarom dit lied?
3: Ja, dit lied raakt me altijd enorm. Eén, omdat het gaat over Simeon. Simeon is een heel interessant figuur. Iemand die de Bijbel echt heel goed kende. Want waarom wist hij dat de Messias zou komen? Nou, onder andere uit een tekst van Jesaja, waar staat, hey, de Heer zal redding brengen. En het woord dat in Jesaja gebruikt wordt is Yeshua. Dat is ook de naam die Jezus zal, zeg maar, dragen. Dus hij krijgt dan dat kindje te zien. En dan weet hij van, oh, de Heer laat me nu in vrede gaan. Dus nu laat u mij in vrede gaan. Dat zit er achter.
0: We gaan er naar luisteren. Selah, met nu laat u mij in vrede gaan.

0: Je hoorde Cela. Nu laat u mij in vrede gaan. En kerstmuziek, Jan, kan je echt altijd draaien, heb ik geleerd. Je hebt dat ook nog op een bijzondere plek, dit nummer, wel gebruikt, hè? Want ja, het is natuurlijk heel mooi als wij het hier doen, maar je hebt natuurlijk ook wel veel met de vervolgde kerk te maken. Is het een nummer wat je in die context ook iets mee kon?
1: Ja, ik heb een tijd geheime kerkdiensten georganiseerd. Ook samen met Open Doors natuurlijk. En bij die diensten waren best wel intense belevingen, waarbij de volgende kerk echt dichtbij kwam. En deed dit lied altijd als afsluiting. Omdat dat je helpt om je verdriet of je gevoel, je bezorgdheid, zeg maar, weer bij God neer te leggen. En dat de boodschap dan is van, ja, we mogen ook in vrede weer de wereld ingaan. En dat vind ik zo mooi aan dit lied van Cela.
0: Je hebt natuurlijk veel verhalen geschreven, daar hebben we het vandaag over. Over de link met de Bijbel. Maar bij Open Doors schreef je als eerste het boek van Kameraad Tsang. Die verhalen kende je natuurlijk. Je ging op bezoek. Je was veel te vinden in het veld. Hoe belangrijk is dat om je zo in te leven in die personages, om dat verhaal ook goed en geloofwaardig over te kunnen brengen?
1: Ja, het is wel iets wat ik heel graag doe. Dus ik ben onlangs ook voor die brievenserie nog naar Polen geweest. Naar Auschwitz heb ik zelfs bezocht. En dat is heel apart als je dan zo'n reis maakt, dat je dan eigenlijk je personages als het ware meeneemt. He, je reist alleen, maar je bent niet alleen, maar je hebt ook die personages bij. En je kijkt eigenlijk met hun ogen naar wat je om je heen ziet gebeuren. En dat brengt zo'n verhaal wel echt tot leven. En ik weet nog dat toen ik hier vorig jaar een keer mocht zitten, ik kon vertellen over mijn reis naar Egypte. En wat ik daar zelf had meegemaakt en wat ik toen weer in het boek kon verwerken. Dus voor mij is het ook altijd iets geestelijks. Als ik zo'n reis maak, dan neem ik de verhalen mee, neem ik God mee. En dan wat God dan met mij doet, dat probeer ik dan zeg maar ook in die boeken te verwerken.
0: Ja. En je bent dus in Auschwitz geweest. Hoe was het om daar rond te lopen?
1: Heel indrukwekkend natuurlijk. Maar wat ik eigenlijk het meest schokkend vond was nog van, hey, je loopt dan onder die poort door met de arbeid macht vrij. Je gaat brak in, je gaat een brak uit, dit gebouw in, dat gebouw uit. Oh, nu stappen we even in de bus, gaan we naar het grote kamp toe. En zoveel bewegingsvrijheid als je hebt. En dan probeer je voor te stellen, ja, maar dat hadden die mensen natuurlijk helemaal niet. Die kwamen hier om te beginnen al niet vrijwillig. En ze moesten dan daarin, en dan moesten ze daar zijn, werden ze daar vastgehouden. Kijk, ik heb dit jaar ben ik met mijn zoontje in het achterhuis geweest. Ik ben zelf naar Westerbork geweest, ook voor boekresearch. En nu dus in Auschwitz. En dan denk je van, oh ja, maar Anne Frank heeft deze reis ook afgelegd. Maar op een hele andere manier. Een hele andere omstandigheden. En dat is dan wel chockerend natuurlijk.
0: Je ziet daar natuurlijk heel veel dingen. Is er iets wat voor jou zelf de meeste indruk maakte?
1: Ja, eigenlijk blijft dat toch het verhaal van de Jezuïtische priester. Het was zo, als iemand ontsnapt uit je barak, dan werden 10 mensen uit jouw barak doodgeschoten. En op een gegeven moment was er iemand ontsnapt. Er werden 10 mensen willekeurig geselecteerd, waaronder een jonge vader. En die vader die viel op zijn knieën en heeft de Duitsers gesmeten om hem niet te doden. Want hij had nog een gezin en hij wilde graag in leven blijven. En toen was er een Jezuïtische priester, Kolbe dacht ik dat hij heette. En die heeft gezegd van, nou, ik ga wel in zijn plaats. Dat is een offer wat je dan brengt. En dan hadden ze ook nog eens een keer een hele wrede straf. Want die mensen werden dan opgesloten in een soort kelder. En moesten ze daar dan staan. En kregen ze geen eten en drinken. Net zolang totdat ze zeg maar dood waren. Maar deze priester die was na 2 weken nog steeds niet dood. Dus uiteindelijk hebben ze die man doodgeschoten. Er zit dus ook zo'n wonder in. En dit was de 2e keer dat ik in Auschwitz was. En beide gidsen hebben dit verhaal verteld. Dus het moet toch ook voor de mensen die daar rondleiding geven, wel een heel indrukwekkend verhaal zijn als je dit elke keer maar weer vertelt.
0: Ja. En dat komt dan ook weer binnen en dan denk je, oh ja, maar dit gaat ook zo'n getuigenis vanuit dan nog steeds van zo'n verhaal.
1: Ja, precies. En dan als je dan bedenkt dat mensen als Edith Eger en Viktor Frankl daar hebben gezeten. Dat zijn mensen die in de psychologie veel betekend hebben. Edith Eger zegt van, je hebt altijd een keuze die je kunt maken. Je hebt altijd een soort van keuzingsvrijheid. En sluit ik aan bij wat Frankl gezegd heeft. Dat je altijd betekenis kunt vinden. En ze kunnen alles van je afpakken. Maar je houding kun je altijd zelf kiezen, wat je zeg maar ook overkomt. Hmm. En dat is gewoon een hele mooie boodschap. En die zal daar ontstaan, zeg maar, in die hel op aarde.
0: Heb je best wel van die heftige thema's waar je dan mee bezig bent, waar je dan woorden aan geeft. Voel je dan de verantwoordelijkheid om de mensen recht te doen die daar dan daadwerkelijk mee te maken hebben gehad?
1: Ja, zeker, ja. Dus ik wil ook geen simpel verhaal doen van, oh ja, God was erbij in Auschwitz en mensen konden alles dragen. Zo is het niet. Hè? Want mensen gingen kapot daar. Het was natuurlijk verschrikkelijk wat ze hebben meegemaakt. En ook het leed wat wij tegenwoordig met ons meedragen. En het kan zijn familieomstandigheden of ziekte of gezondheid. Wat je ook maar kan overkomen. Ik wil dat nooit onder de tafel schuiven. Helemaal niet zelfs. Nee, ik wil mensen juist handvatten geven om ermee om te gaan. Omdat ik het zelf ook mee heb gemaakt. Ja, dan weet je dat het belangrijk is dat er mensen om je heen staan. En ik noemde al even Elia tot straks. Als Elia dan zeg maar zo depressief is. Wat doet God dan? Die geeft hem geen standje. Die gaat niet even zeggen, kom eens even zitten, dan ga ik het even allemaal uitleggen. Nee, hij stuurt twee keer een engel en die geeft alleen maar wat water en brood. Dan denk je, oh, wat een mooi beeld is dat. En soms moeten wij zijn als die engel. Hoef je niet eens wat te zeggen tegen iemand als je alleen maar wat water en brood geeft aan iemand. Of wat eten geeft, of wat aandacht geeft. Dat kan dan zo'n verschil maken.
0: Ja, ja, dat is soms een van de moeilijkste dingen, om er dan naast te gaan zitten en te zwijgen. Nou, we weten van de vrienden van Job, die hielden het 7 dagen vol. Toen ze gingen praten, ja, toen ging het mis.
1: Toen ging het mis, ja.
0: Indrukwekkend, Jan. Mooi om te horen. En ook mooi om te zien dat er ook veel reacties binnenkomen. Martin, heb je een kleine bloemlezing misschien?
2: Ja, zeker. Er zijn een aantal mensen die sowieso natuurlijk enthousiast zijn over het idee van die Bijbelpost en daarop hebben gereageerd. Die zich hebben aangemeld. Maar ook mensen die zeggen, prachtig gesprek en programma met Jan. Een bewondering voor hem en zijn gezin en zijn eerlijkheid daarin. Ging ook een beetje waar we het eerder in de uitzending over hadden. Zegen voor hem en alle die hij wil en gaat bereiken door middel van zijn boeken en originele Bijbeluitleg. Sonja die reageert op dat wat je net zei over de verschillende pijnen. Ze zegt, die komt wel even binnen. Ik heb beide pijnen. Nou ben ik even de terminologie kwijt. De vuile pijn en de schone pijn. En vanochtend even overvallen door een pijn die altijd blijft. Nooit goed genoeg zijn hoort dan ook daarbij. Nou, en zo zie je dat soort thema's. Dus het doet wel wat met mensen, ja.
0: Je hebt thema's te pakken die herkenbaar zijn. Mm. Meedoen met Bijbelpost kan nog tot een bepaalde datum. Want ja, op een gegeven moment dan begint die adventtijd natuurlijk. Tot wanneer kan dat?
1: Precies, ja. Nee, dus als mensen zich tijdens de uitzending aanmelden, maken ze kans op het boekenpakket. Maar aanmelden kan op zich nog tot 1 november.
0: Ja, dus als je nog denkt, hey, ik heb die boeken, daar heb ik al een hele bestemming voor. Ik heb die plank al leeggemaakt thuis. Ja, er wordt 1 pakket verloot. Dan moet je dus voor 12 uur je even aanmelden. Bijbellezenmetjan.nl. Daar is het allemaal te vinden. Even doorklikken, even kijken. En daar is al die informatie. Jan, ik ken je ook als iemand die altijd weer met een volgend project bezig is. Heb je alweer een idee? Natuurlijk de Bijbel voor de doelgroep die misschien op een andere manier dat kan gaan leren lezen. Heb je ook nog een ander vervolg gepland op het Bijbelpostverhaal?
1: Ja, er komt weer een vervolgverhaal. Want aan het eind, Rivka en Mirjam, komt het tot een soort van oplossing. Het is wel een bevredigend einde. Maar het verhaal gaat wel verder met een van deze dames. Ja.
0: Nou ja, dat vervolg, dat moeten we weer afwachten. Dankjewel Jan voor dit gesprek. Dankjewel voor alles wat je hebt willen delen met ons. Wij gaan zometeen nog even een leuk belletje doen. Want ik kreeg een appje vanochtend van vriendin van de show, ze mag ik haar wel noemen, Ellie Zuiderveld. Die hebben we zometeen nog eventjes aan de lijn. Maar we gaan nu eerst genieten van het ademproject Uw Trouw.

0: een sterke relatie heb je alles over.
1: Maar in de praktijk is het soms lastig om hier tijd voor vrij te maken.
0: En als je tijd hebt, waar begin je dan?

0: En dat is ook de titel Gonna Be Alright van Matt Marr. Ja, Martin, we gaan eens even een grand dame van de Nederlandse gospel bellen. Tenminste, dat hebben we al gedaan. Goedemorgen, Ellie.
1: Hey, goedemorgen, Thijs.
0: Goedemorgen. Ik kreeg zo'n leuk appje van jou vanmorgen. Of we even konden bellen over een leuk concert dat eraan zit te komen. Komende zondag in Hilversum. Maar ik dacht wel eventjes, Ellie, je bent toch dit jaar 80 geworden?
1: Ja, ik snap het ook niet, joh.
0: Hoe kan dat?
1: Ja, dat weet ik ook niet. Als ik kijk wat ik allemaal doe, dan denk ik, nou, dat mens kan helemaal geen 80 zijn. Helemaal niet.
0: Want je bent met de Elise druk bezig en ik zie allemaal leuke concertjes voorbij komen.
1: Ja, en een nieuwe cd. En daar hebben we het later nog een keer over.
2: Ongelooflijk.
1: Maar, hoe kan maar dat zondag, allemaal? Ja, ik weet het ook niet. Ik zeg te vaak ja, denk ik.
0: Ja, want Martin, die zit nu bij mij in de uitzending. Die treedt ook regelmatig op met Damascus, met de muziek. Hoe houd je het tot je 80ste vol?
2: Even een masterclassje. Hoe kan ik dat doen?
1: Nou, ik kom net uit aquajoggen.
2: Dus dat is het geheim.
1: Ja, je moet gewoon veel bewegen en veel doen. Oh. En veel met je hoofd bezig zijn.
0: Ja. En volgens mij er heel veel plezier in houden, want dat merk ik wel altijd.
1: Ja, ik hou van muziek, joh.
0: Ja.
1: Kan niet zonder.
0: Nou, ja, is dat zo?
1: Zal ik het hebben over zondag?
0: Ja, ik snap dat je daar naartoe wil.
1: Voordat jij alleen maar over mijn leeftijd gaat.
0: Nee, sorry, dat moet ik ook niet doen. Wat is er zondag?
1: Nou, zondag op 18 oktober, dan zing ik in de buurt waar ik geboren ben. Dat vind ik nou zo leuk, in Hilversum. En ik ben opgegroeid tot mijn 11e.
0: Ja.
1: En dat is in de Heilige Hartkerk. Nou, ik was vroeger zo'n katholiek meisje. Wij gingen dan naar de Jozef. Maar die hoorden bij de Heilige Hart. Die hoorden
0: samen. Leuk.
1: Nou, dus in die kerk. En dan is het om 3:30. En dat is met het gospelkoor Spring. Daar heb ik 2 jaar geleden ook mee opgetreden. Ook met Jan Borg. Die is er nu ook weer bij. En dat was ook een hele leuke combi. Dus het is met gospelkoor Spring, onder leiding van Remco Hackert, moet ik niet vergeten te zeggen.
0: Dat is belangrijk, ja.
1: En er komt een mooie dichteres, die schrijft altijd speciaal een gedicht. En dit is allemaal voor Oekraïne. En het thema is hoop.
0: Nou, wat prachtig. Dus nog even samenvattend. Zondag in de Heilige Hartkerk, 3:30, zei je?
1: 3:30. De Kuipersplein 5 in Hilversum.
0: Schrijft u allemaal even mee. Hey, hartstikke mooie, Ellie, met een prachtig koor erbij. Je hebt het ook nog bij, we kunnen nog even 2 keer 2 kaarten weggeven.
1: Ja, dat mag ook nog. Voor wie het eerste komt, het eerst maalt. Hè?
0: Het is allemaal wel voor de benefieten. Dus dan als je de kaarten wint, dan verwacht ik wel dat je daar heel veel drankjes gaat halen voor het goede doel.
1: Ja, of dat je nog wat in de collecte gooit. Belangrijk.
0: Denk je nou,
1: maar het wordt genieten hoor. Ja,
0: wordt genieten. Nou, bij deze van harte aanbevolen. Als mensen denken, ik wil daarbij, waar is nog meer informatie te vinden?
1: Op mijn Facebook staat alles.
2: Allemaal naar de Facebook van Ellie.
0: En als je dat niet hebt, google dan
1: Ellie
0: even
1: Duideveld.
0: Ja, precies. En anders even googlen op gospelkoor Spring. Daar kwam ik ook heel makkelijk terecht. Maar als je nu al denkt, ik wil daarheen Hilversum, die roots van Ellie meemaken in de Heilige Hartkerk. App even naar de studio, want we geven 2 keer 2 kaarten weg. Dankjewel, Ellie.
1: Ja, nou hartstikke bedankt.

0: Zo is het. Wij houden van die God. Opwekking 915. Heb je het allemaal weer bijgewerkt, Martin? Alle prijswinnaars blij kunnen maken?
1: Het is allemaal afgerond. Ja, we hebben er twee gelukkig kunnen maken. Adrielle gaat naar het concert samen met iemand. En we hebben nog Judith. Dus die hebben we blij mogen maken.
0: Nou, hartstikke mooi. Heel veel plezier daar dus in Hilversum met Ellie.
2: Dilemma voor Daan.
1: Ja, Daan. We hebben vanochtend de gemoederen flink bezig gehouden. Het was lang onrustig in de app over een specifiek thema. Over het wat doe je met een kapje of een kontje. Ja, afhankelijk van hoe je een broodje... Het dilemma voor jou vandaag is de vraag... Als jij zo'n kapje over hebt, waar zou je dan voor kiezen? Maak je er dan een wentelteefje van of een tosti?
0: Oh, man. Ja, dat zijn de keuzes. Ja.
3: Martin, wel levenskeuzes. Nee, toch even tosti. Gaat dan makkelijk.
1: Tosti?
3: Even, huppakee. Ja,
0: en wat zit er op de tosti?
3: Ja, wel kaas.
0: Kaas?
3: Ja.
0: Oké, alleen kaas.
3: Ja, alleen kaas.
1: Ja. Geen hamkaas?
0: Nee, tomaatje.
3: Nee, gewoon kaas.
0: Ja. Nee, staat genoteerd. Ja. Veel plezier bij de lunch.
3: Ja, bedankt.

0: Hoi, ik ben Pearl Jozefzoon en ik nodig je uit voor Amazing Grace. Een heerlijke avond vol gospel, live muziek en samen zingen met mij en gospelkoor Total Praise. Dit najaar komen we naar Veenendaal, Dordrecht, Woerden en Harderwijk. Zorg dat je erbij bent. Bestel nu je tickets via tervin.nl/amazing.
1: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Laat je raken door muziek en zing mee. Tickets via tervin.nl/amazing.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed?
3: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Wie de

0: waait een nieuwe wind. Wie doet er mee? Eneco.
1: Ik doe mee.
2: Hey, ander kleurtje op de muur? Doe het lekker zelf. Nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters. Met de Gamma voordeelpas. Van beige tot koningsblauw. Voor elke kleur gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
3: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
4: Citytrippen?
5: Drakentemmen in het Verre Oosten?
6: Of nee, juichen voor Oranje?
3: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
7: Nu bij New York Pizza. De tweede pizza voor maar €1,99. Bestel dus nu bij New York Pizza.
8: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
9: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 12 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Albert Heijn levert in het hele land weer houdbare en verse producten vanuit de distributiecentra. Vanochtend was het nog niet gelukt om overal groente en fruit in de schappen te krijgen. De website en de app liggen na het cyberincident nog wel plat en online boodschappen bestellen is dus ook nog niet mogelijk. In Utrecht zijn de bewoners van een flatgebouw ontsnapt aan een enorme explosie. In een kelderbox onder de flat vond de politie bijna 50 vuurwerkbommen. Het gaat om de zwaarste soort cobra's. De eigenaar is opgepakt. Bij hem thuis werd ook nog een explosief gevonden. Alle cobra's zijn veilig weggehaald. Inbrekers slaan vaak toe in de zomer, maar dat lijkt dit jaar mee te zijn gevallen. Het aantal inbraken bij mensen thuis daalde in juli, augustus en september met 400... vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De grootste afname was in Overijssel. Daar is het aantal woninginbraken gehalveerd. En dan het weer van Weer Online. Ook vanmiddag droog en zonnig. Later neemt de bewolking vanuit het westen wat toe. Het wordt 17 tot lokaal 21 graden. Morgen in de loop van de dag regen. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB.
15: Op dit moment rijdt het langzaam op de A50 Arnhem richting Os. Daar staat een vrachtwagen met een lekke band tussen Renkum en knooppunt Valburg. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 10 minuten.
16: We openen onze lunchroom straks met een lied dat al bijna 35 jaar oud is, maar het blijft prachtig, dit lied.
17: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
18: En als je huur verandert?
17: Pas het zelf aan.
19: En als je gaat samenwonen?
17: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
20: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
21: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
22: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
23: Slecht plan.
22: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
20: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
24: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met AutoFirst.
25: Deboerdrachten.nl. Profiteer nu van Makita actieprijzen bij De Boer. Kom op 21 oktober naar de Makita Demodag bij ons filiaal in Drachten. Gratis accu's bij aankoop van Makita 40 volt. En korting op geselecteerde 18 volt machines voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
24: veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
0: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
1: 100 miljoen christenen wachten op een Bijbel. Word jij planter van het woord via Bible League? Zaai iedere maand hoop en zie levens veranderen. Doe mee en groei mee. Ga naar planthetwoord.nl.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
14: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules 196 stuks voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
18: Zo, even lekker een theetje hoor. Wat is jouw gekke gewoonte om 's avonds tot rust te komen? Ja. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick Evening Blend.
23: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een pasta carbonara, risotto of rotti. Vers bereid door onze chefs. Lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Italiaanse en wereldse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
26: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
27: De Lunchroom.
28: Met Daan Hartgers.
27: Het christelijke radiostation.

0: Welkom in de lunchroom
1: met Daan Hartgers.
2: Goedemiddag, gisteren was het hier volle bak, vandaag ook weer. Wat een gezelligheid. Hartelijk welkom allemaal, boeren met een uitroepteken, burgers en ook buitenlui. Voorgangers, ook voorbijgangers, zekere weters, twijfelaars, jong, oud, links- en rechtshandigen en denkenden, nou ja, kortom iedereen. Met dus de boeren, of om nog preciezer te zijn, de boerinnen in het bijzonder. En waarom zij zo bijzonder zijn, dat hoor je straks hier in onze lunchroom. Welkom allemaal.

0: de pepernoten alweer in de winkel zien liggen. Echt waar. Ik dacht, nou, dan kan ik ook al wel vast een kerstlied draaien. Nou, dit lied klonk misschien dan wel niet heel kersterig, maar het komt wel van een kerstalbum en wel A Red Christmas van Red Worship en Lizzie Morgan. Alpha en Omega, een lied over God, dat hij het begin en het eind is van deze wereld en dus ook van ons.
1: De dagtekst
0: komt vandaag uit Romeinen 12, vers 1, waar staat: broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dus broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dagtekst van vandaag komt uit Romeinen 12, vers 1.

zongen Marcel en Lydia Tzimmer daarvoor in Salvation met Abba Vader. Het schrijven van liederen kan soms een hele bevalling zijn van uren, dagen, hard werken. Soms is het er ook zomaar ineens hoor. En dat gold voor dit lied dat je nu hoort. Een aantal muzikanten kwamen een avondje bij elkaar, hadden dit heel snel kant en klaar, dit lied. Wat hielp was dat ze de tekst al hadden. Die stond namelijk in de Bijbel. Mocht je het dus rustig na willen lezen. De tekst staat in nummerie 6, de versen 24 tot en met 26. Het gaat over Gods zegen voor ons. The blessing.

0: Je kunt de klok erop gelijk zetten. Het is 12:30 precies, dus tijd voor het Grootnieuws Radio Weerbericht van Buienradar. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. 18 graden in het noorden, 22 in het zuiden. En de zuidwestenwind is matig. Morgen dan overheerst de bewolking. Dan gaat het 's middags vanuit het westen regenen. Dan 17 tot 19 graden.
1: De lunchkaart.
0: Nou, het is nog steeds niet echt koud, hè? Man. Een heet muzikaal lunchmenu staat hier elke dag klaar. Sterker nog, het zijn twee menus, A en B. Hoe werkt het? Heel eenvoudig. Ik laat je even twee minuutjes voorproeven. Het zijn twee kleine minuutjes. Menu A en B. Met daarin een voorhoofd nagerecht. Zeg jij nou straks, doe mij maar A helemaal. Nou, dan toets je dat in. Stuur je dat even naar ons via onze Grootnieuws Radio app. De meeste bestellingen die tellen. Of anders B. En dat moet het zijn, zo simpel is het. Zeg, daar gaan we.
1: Menu A.
0: Met als nagerecht, nergens zo koud, hoofdgerecht Rise Up en dit voorgerecht.

0: komen nu al bestellingen binnen. Maar ik heb er nog één.
1: Zie
0: ik
1: menu A.
0: Oh, dat was A. Wacht even. Oh nou. Dat gaat niet goed, mensen. Mag ik B nog even een keertje? Lukt dat? Even vragen met de keuken. Lukt dat?
1: Menu A.
0: Nou ja. Ik ga het nog een keer doen. Er is een foutje gemaakt in de keuken. Dit is echt B. Ja? Dus opgelet, dit is B.
1: Menu A.
0: Met daarin, ik zal met je zijn. Your love is extravagant. En deze.

0: En dat waren ze alle twee, ja.
1: Daan Hartgers.
0: Dus A en B. Nou, zeg het maar, welke wil je straks helemaal horen? En waarom? Het is misschien wel leuk om dat even te vermelden aan onze kok. Dus A of B, kom maar door met je stem.
2: De Lunchroom.
1: Het christelijke...

blik aan een prachtig vergezicht. Vol vertrouwen om te lopen op de weg die voor ons ligt. Als we samen leren delen, wordt de liefde ons kompas.

0: weet niet hoe het jou vergaat, maar ik kijk nooit heel erg vooruit. En dat kan je gezichtsveld en ook je denken beperken natuurlijk. Ja, dan ga je wat begrensd denken. Ja, of je ziet beren op de weg, dat kan natuurlijk ook. Nou, Rob Favier die zong zojuist, kijk nou eens verder. Hè? En dan niet alleen naar volgende week of naar volgend jaar, maar nog veel verder, letterlijk, figuurlijk, de horizon voorbij. En als je goed kijkt, dan zie je een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En hopelijk helpt jou dat vandaag, geeft jou dat hoop. Rob Favier. Aansluitend Keith en Christine Getty met The Lord Almighty Reigns.
1: De lunchkaart.
0: Het is 1:15. Het is er tijd voor de uitslag van de muzikale lunchkaart. Er komen nog steeds bestellingen binnen, ga maar door. Man. Dank voor het stemmen, want dat is hartstikke mooi, hartstikke leuk. Reinier, dank. Zeg ik ook tegen Jaap, Marit, Aagje, Ellen, Elisabeth, Niels, Marco, Adrie zegt, goeie vraag in dat ene lied van zojuist van Martijn Buwalda in dat menu. Wie zorgt voor de zorger? En Anneke die zegt, ja, A raakt mijn hart. Met name vanwege het lied van Martijn Buwalda. Ik neem de radio gewoon even mee de tuin in. Ik heb nu de behoefte om mijn emoties te mogen voelen. Dat is mooi, zeg. Dit is me nu aan.
2: De lunchkaart.
0: Met daarin de liederen. Nergens zo koud, Rise Up en deze, Who Else?

0: Meester tekstschrijver Martijn Buwalda heeft heel veel mooie liederen gemaakt. Of in zijn eentje, of samen met andere muzikanten. Dit was Nergens zo koud. Was trouwens, wat is het vandaag? Donderdag, dinsdag, of nou ja... afgelopen week, te gast nog bij Hans. Prachtig gesprek, is terug te horen natuurlijk via onze site. Verder hoorde je zojuist Rise Up en ook Who Else. Dat was de muzikale lunchkaart voor vandaag. Dat was menu A. Morgen, 12:30, nieuwe kaart. En dat wordt een hele bijzondere.
1: Het glas van uw monument verduurzamen, geld besparen op uw stookkosten en het comfort maximaliseren? Kies voor monumentaal glas van Monuvision. Vraag vrijblijvend advies en maak de juiste keuze met Monuvision.
2: Maak van Advent een tijd vol inspiratie en verwachting. Vraag het Adventspakket van Grootnieuwsradio aan. Met een Adventsbundel voor 25 dagen inspiratie, mooie kerstkaarten en een poster. Zo leef je toe naar een kerst vol hoop. Ontvang het pakket bij een donatie vanaf €27,50. Vraag hem aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
3: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
4: Shape the future with confidence. EY.
2: Bewust toeleven naar kerst? Vraag het adventspakket van Grootnieuwsradio aan. Via grootnieuwsradio.nl/kerst.
5: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
5: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der Beter Leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van €3,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
11: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
12: Hoe veilig is jouw kerk? Stichting Veilige Kerk helpt je verder. Met gratis voorlichtingsavonden en praktische trainingsdagen door heel Nederland. Zet de volgende stap op veiligekerk.nl.
13: Nu bij New York Pizza. De tweede pizza voor maar €1,99. Bestel dus nu bij New York Pizza.
14: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
15: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
16: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
17: Grootnieuws Radio.
18: Het christelijke radiostation.
17: Het ANP-nieuws van 1 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat kijken naar de risico's van datalekken. Het afgelopen jaar ging het namelijk vaak mis. Denk bijvoorbeeld aan de hack bij Odido, waarbij gegevens van miljoenen klanten in handen zijn gekomen van criminelen. De onderzoeksraad wil niemand de schuld geven, maar er vooral van leren. In Tilburg is een vrouw mishandeld na een verkeersruzie. Ze zegt dat ze voorrang had, maar kreeg het niet en maakte daarom een handgebaar. Bij haar huis werd de vrouw door inzittenden van de andere auto geschopt en geslagen. Ze raakte licht gewond. Er is één verdachte aangehouden, maar dat kunnen er nog meer worden. Dik een jaar na het geweld tussen groepen jongeren in Beverwijk, Heemskerk en Haarlem is tegen 3 verdachten een straf geëist. Ze zouden een jongen hebben mishandeld. Justitie wil ze tot 2 jaar de cel in hebben. De mishandeling zorgde voor meer geweld tussen jongeren en daardoor gingen zelfs middelbare scholen dicht. En dan het weer van Weer Online. Ook vanmiddag droog en zonnig. Later neemt de bewolking vanuit het westen toe. Het wordt 17 tot lokaal 21 graden. Morgen in de loop van de dag regen. En tot zover het ANP-nieuws.
20: Grootnieuws Radio Verkeer.
21: ANWB.
22: Op dit moment 30 kilometer file in het land. Dat merk je onder andere op de A1 richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontrole sta je vanaf Oldenzaal-Zuid tot de grens 6 kilometer in de file met 25 minuten oponthoud. Ook op de A15 is het nog druk richting Gorinchem vanuit Rotterdam. Daar rijdt het langzaam tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. 3 kilometer met 5 minuten extra reistijd. Op de A27 Gorinchem richting Utrecht is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. Daarom moeten nu 3 rijstroken dicht. Tussen Houten en knooppunt Rijnsweerd betekent dat 10 minuten vertraging.
0: Wie kunnen er zoal op een troon zitten? Ja, koning natuurlijk, koningin, vorsten, onze leiders. Maar misschien wij zelf ook wel. Of van alles dat ons leidt, hè, noem eens. Ons werk, vrienden, mobieltjes, socials. Of hij, met hoofdletters. Dit lied hoor je nou zo over.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Plus ongekoelde maaltijd verspakketten. 1 plus 1 gratis. En alle Danio romige kwark ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
4: Ja, ja. Waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.
5: Geeft ruimte.
6: Hi, mam.
7: Hey, dag, lieverd.
6: Wat ruikt het hier lekker?
7: Ja, vers brood van Voogd Meelhandel.
6: Van de molen?
7: Mm-hmm. Uit Oud-Dorp.
6: Gaan we ook weer een cake bakken?
7: Dat is goed. Kies er alvast maar één uit op voogdmeelhandel.nl.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
9: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
11: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
12: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
11: Een initiatief van Pfizer.
13: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
14: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Boerdrachten.nl. Profiteer nu van Makita actieprijzen bij De Boer. Kom op 21 oktober naar de Makita demodag bij ons filiaal in Drachten. Gratis accu's bij aankoop van Makita 40 volt. En korting op geselecteerde 18 volt machines voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
16: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
17: De Lunchroom.
18: Met Daan Hartgers.
17: Het christelijke radiostation.

0: De Lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: En met We The Kingdom. Ja, ik zei het net al even. Iedereen is hier welkom natuurlijk elke dag tussen 12 en 2 in de Lunchroom. Van boeren, burgers tot buitenlui. Maar vandaag vooral boerinnen. Want het is namelijk Internationale Dag van de Boerin. Dat zijn vaak van die stille krachten, hè, achter het succesvolle bedrijf, achter die grote boerderij. Ze hebben heel veel op hun bord liggen. Met ook nog eens het hele huishouden, vaak de boekhouding. Ja, het lijkt wel een beetje een romantisch beeld, hè, met huisje, boerderij en beestje. Maar het is vaak veel en keihard werken voor die boerinnen. En dat brengt ons vandaag bij de volgende vraag. Een boerin is minstens zo belangrijk voor een boerenbedrijf als een boer. Ben je het daarmee eens of oneens? Misschien heb je zelf wel een bedrijf, ben je zelf wel boer of boerin? Nou, laat het ons weten. Dat kan heel eenvoudig via onze Grootnieuws Radio-app. Dus een boerin is minstens zo belangrijk voor een boerenbedrijf als een boer. Eens of oneens? We horen het graag via onze Grootnieuws Radio-app.

0: Prachtig lied, deze. Het verhaal ging eigenlijk over als het niet goed met je gaat. Ja, hoef je ook niet goed voor te doen. Probeer maar gewoon eerlijk te zijn. Al dus deze zangeres Katie Nicole, die zelf ooit door een diep dal ging. Op een dag zat ze achter de piano en al huilend probeerde ze muziek te maken. En op dat moment ontstond dit lied, When I Fall. Haar eerste lied dat ze volledig zelf schreef met alles wat in haar was.
1: De plaat die je raakt.
0: Vorige week hebben we een enorm feestelijke en geslaagde week gehad hier. Onze Grootnieuws Radio Vriendenweek. We hebben heel veel gift ontvangen. Mensen die al vriend of vriendin van ons waren hebben hun maandelijkse bijdrage aan ons verhoogd. We mochten heel veel nieuwe Grootnieuws Radio vrienden en vriendinnen begroeten. Allemaal mochten zij, en misschien zat jij daar ook wel bij, een geliefd lied aanvragen. Maar dat waren er uiteindelijk zoveel dat we niet alles konden draaien. Maar belofte maakt schuld. Die achterstand die gaan we natuurlijk inhalen. En dat doen we met veel plezier. Zoals nu voor Grootnieuwsradio vriendin Minja. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Daan.
0: Mag ik je eerst bedanken voor je steun aan ons?
2: Ja, heel graag gedaan.
0: Ja, wat was het vorige week dat je dacht, nou, dat ga ik gewoon doen?
2: Ja, ik wil het al langer en ik dacht van, ik steun al best wel veel, maar ik had een doel wat wegviel. En toen dan, waren jullie de eerste waar ik aan dacht?
0: Ja, dat is een hele goede gedachte, Mea.
2: Ja, omdat ik ook veel naar jullie luister.
0: Ah,
2: dus,
0: dat is mooi. Ja, nou, ja. Gewaardeerd, dankjewel.
2: Ja, super.
0: Jij mocht een lied aanvragen dat jouw hart raakt. En wat jou betreft moest dat er eentje van Michael W. zijn.
2: Sowieso.
0: Waarom? Ja. Oh, sowieso.
2: Sowieso, ik ben groot fan.
0: Oh ja?
2: Ja, al vanaf tienertijd is Michael W. Smith wel een rode draad door mijn leven, zeg maar.
0: Waar zat hem dat in?
2: Nou, de muziek. Maar ja, hij was natuurlijk wel nog wel mooie man om te zien. Ja. Maar daar ben ik heel eerlijk in.
0: Zeg,
2: maar
0: Annelie... Ja, je bent gewoon verliefd op hem.
2: He? Nou, nee hoor, ik heb een hele lieve man. Hè?
0: Ja, maar, sorry, oh ja.
2: Die luistert ook, hè?
0: Oh.
2: Nee, maar gewoon de liederen. Ik ben ook naar veel concerten van hem geweest. Oh, ja. En ik speel zelf ook in een worship band piano. En dat was ook wel zo'n voorbeeld voor mij. Ja. Van hij doet dat op zo'n mooie manier. En daarin altijd God centraal stellen. Ja, dat vind ik altijd heel mooi om te zien.
0: Nou ja, en kies dan maar eens één lied uit. Hè?
2: Ja, zeker. Ja.
0: Wat heb je met het lied dat voor je klaarstaat nu?
2: Ik heb best wel een moeilijke tijd gehad. Daar praat ik alweer over 2008 ongeveer. Hele zware periode door een scheiding. Was heel heftig voor mij. En af en toe had ik het idee dat alles onder me vandaan weggeslagen was. Het leven was eigenlijk door elkaar geschud. En als dit lied, dat zegt eigenlijk van... geef alles aan mij en ik zal je thuis brengen. En dat thuis, dat had ik niet meer eigenlijk. Want het was kapot. Maar bij God kan je altijd thuis zijn. Want bij hem is het veilig, er is vrede, er is rust, er is hoop. Ja, nou ja, mooi. Je kon niet voor mij.
0: Alles
2: en
0: wat
2: kan
0: je,
2: niet.
0: Ja, alles wat je nodig hebt, kreeg je. Ja. En het is allemaal verpakt in dit lied dat ik voor je ga draaien. Dankjewel, Minja. Geniet ervan. Dit is Michael W. Smith met die prachtige klassieker. Nog weer eens speciaal voor jou. Dit is I'll Lead You Home.
3: Wandering the road of desperate life.

0: prachtig, deze uitvoering van U bent mijn schuilplaats hier. Je hoorde Cela daarvoor. Michael W. Smith, I'll Eat Your Home, draaide ik speciaal voor onze grootnieuwsradio vriendin Minja. Mocht je trouwens ons ook willen steunen, dat kan altijd natuurlijk, hartstikke leuk. Grootnieuwsradio.nl/vriend, dus grootnieuwsradio.nl/vriend. Het is 2:30 precies. En dan is het precies tijd voor het weer namens Buienradar. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. 18 graden in het noorden, 22 in het zuiden. En de zuidwestenwind is matig. Morgen dan overheerst de bewolking. Het gaat 's middags vanuit het westen regenen. Dan 17 tot 19 graden.
1: Daan Hartgers.
0: Het is vandaag de internationale dag van de boerin. En ik vroeg mij af, de boerin is minstens zo belangrijk voor een boerenbedrijf als een boer. Eens of oneens, laat het ons maar weten.
2: De Lunchroom.
1: Het christelijke

0: voor altijd 7 oktober. Dat geldt voor de overlevenden van de aanslagen van Hamas in Israël 3 jaar geleden.
1: The world have to know what is the real story of the October 7.
0: Ze vertellen hun indringende verhaal.
2: I'm still in October the 7th, 2023.
0: Over wat nooit vergeten mag worden.
2: So maybe his death won't be for nothing?
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Je bent niet goed genoeg. Zal je maar gezegd worden, gebeurt nog wel eens. Speciaal voor hen en misschien ook wel speciaal voor jou schreven de mannen van For King and Country dit lied van zojuist. What if I told you? Hè? Wat nou als ik zeg? En het zegt God dan tegen jou dat je wel goed genoeg bent. Je mag er zijn. Lied ter bemoediging dus, als hart onder de riem. Aansluitend Christian van Woert met Overwinningsgrond.
1: De lunchroom. Schuif aan bij Daan.
0: Het is vandaag de internationale dag van de boerin. Vaak van die stille krachten. Achter hun succesvolle boerderij hebben heel veel op hun bordje liggen. Met ook nog eens vaak het huis

0: huishouden, de hele boekhouding. Het lijkt vaak zo'n romantisch plaatje, hè? Huisje, boerderijtje, beestje, maar het is veel. En het is keihard werken voor die boerinnen. Dat bracht ons vanmiddag bij de volgende vraagstelling. De boerin is minstens zo belangrijk voor het boerenbedrijf als een boer. Eens of oneens? Nou, daar is ongeveer heel Nederland het wel mee eens. Zo, onder andere, Isaac, Johanna zegt ja, helemaal mee eens. Maar ja, ik ben zelf boerin, dus niet onpartijdig. Nou, hoeft ook niet, Johanna. Perry, die is zelf boer, die zegt ja, boerin is minstens zo belangrijk. Al dus de kinderen uit het dorp, die roepen dat daar blijkelijk. Renata, Atti zegt ja, 500% mee eens. En ook Doortje. Arienke, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Eens of oneens?
1: Helemaal mee eens.
0: Helemaal zelfs. Dat komt uit de grond van je hart, Arienke.
1: Mm-hmm.
0: Hoe komt dat?
1: Nou, ik ben zelf een dochter van een boer. En dan zie je wel wat er allemaal gebeurt.
0: Ja.
1: Ik heb daar eens genoeg te doen.
0: Ja. Wat hadden je ouders, of misschien nog steeds, voor boerderij?
1: Een melkveehouderij.
0: Melkvee?
1: Ja.
0: Juist. En dat was hard werken, Arienke.
1: Ja.
0: Ja. Moest jij ook helpen, of mocht jij ook helpen? Hoe zat dat?
1: Nou, ik denk een beetje combinatie. Je helpt gewoon mee.
0: Ja?
1: Gewoon al die kleine klusjes. Ja. Waar de anderen niet aan toe komen, dan mag jij dan lekker oppakken. Schoonmaken van een melktank, helpen met grasmaaien, paaltjes verzetten, koeien uit het land halen. Nou ja.
0: Ja.
1: Zo wat voorbeelden.
0: Ik hoor je bijna zeggen, er moet ook een dag komen voor de dochter van de boerin. Van de boer, ja.
1: Ja, waarom niet? Ja, boerenzoons ook, hoor.
0: Oh, natuurlijk, ja.
1: De kinderen van de boer.
0: Ja. Zeg even over je moeder, want we hebben het over de boerin. Werkte zij mee op het bedrijf ook?
1: Ze werkte niet zozeer mee in het bedrijf dat ze echt in de stallen stond, maar wel heel veel taken eromheen. Dus ik denk dat je in die zin ook wel kan zeggen dat ze wel onmisbaar is.
0: Ja.
1: Ja.
0: En jouw vader, die werkte altijd?
1: Ja, die werkt altijd. Mijn broer werkt ook mee, dus...
0: Ja, hard werken. Maar toch ook, ik ken het boerenleven van redelijk dichtbij. Het is ook prachtig, toch? Wat is de mooie kant van het boerenleven?
1: Zeker. Vorige week had ik een dagje, toen ging ik nog even meehelpen. En ik dacht, ja, dat geeft toch ook wel een heel goed gevoel. En die vrijheid, en lekker buiten, dieren. Dus nee, zeker. Het is ook een heel mooi beroep.
0: Ja. Hebben je ouders het bedrijf nog?
1: Ja.
0: Ja. Was er ooit sprake van, Arienke, dat je dacht... nou, die toko is voor mij, ik ga erin verder?
1: Misschien heel even, maar nee, toch niet. Nee,
0: want waar zat de twijfel?
1: Er komt toch een heleboel meer bij kijken.
0: Ja?
1: Dan je van tevoren beseft.
0: En daar zag je tegenop, blijkbaar?
1: Ja, dat was toch niet helemaal mijn ding. En mijn broer wilde doen, dus dan is het goed. Ja hoor.
0: Onzekere tijden voor boeren, dus nu ook voor je broer? Of hoe staat hij erin?
1: Ja, ik moet zeggen, het gaat best wel goed. In die zin gaat het redelijk langs hun heen, al die gekke regels.
0: Ja.
1: Ze hebben er wel mee te maken, hoor, daar niet van. Ik bedoel, dat genoeg kopzorgen, maar niet met al die Natura-plannen en dat allemaal. Dus dat is wel heel fijn.
0: Ja. Je klinkt hoopvol, Arienke. Hè?
1: Ja, ja.
0: Bij deze, de vlag uit voor de boer en de boerin. En de kinderen, hè?
1: En de kinderen.
0: Ja. Dankjewel, Arienke.
1: Is goed.
0: Hoi. Doei.
1: En doe.
0: Doei.
2: De Lunchroom met Daan Hartgers. Het christelijke radiostation.

Lef met Dansen in de Regen. Daarvoor Wasted, Washed, dat is hem eigenlijk, hè. Dat lied is nu pak een beetje een jaar uit. Ik heb eens even gekeken naar de cijfers. Een enorm succes. Op Spotify meer dan 50 miljoen keer gestreamd. Dat is heel veel, kan ik je verzekeren. Een lied over vergeving ontvangen, nieuw leven beginnen. Washed in the water, washed in the blood. Elevation Rhythm. Ik was op zoek naar mijn collega Hans. Ik heb hem wel gezien en ik neem aan dat hij er straks ook gewoon is. Tussen 2 en 4 met Backstage. Hij laat ons dan kennismaken met Noortje Colijn. Ze heeft een album gemaakt met erop liederen van onder andere Stephanie Gretzinger, Brian en Jen Johnson en ook Cela, Reni en Elisa. Straks hoor je daar meer over. Veel plezier verder. Doei!

0: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
1: Goed voor het water.
0: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2.

0: veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
1: Offerte, check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
2: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
4: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
6: Een schone luier voor je baby lijkt vanzelfsprekend. Maar voor mensen op de vlucht is dat niet zo. Daarom organiseert Christian Refugee Relief in oktober de actie Luiers voor Lesbos. Hoeveel luiers geef jij? Doneer nu via stichtingcrr.nl/luiers.
7: Verras je relaties of personeel met een geschenk dat bruist van aandacht. Verfijnde bubbels, eerlijke Fairtrade chocolade en impact. Met elk pakket steun je Stichting Frontlinie. Kijk op bubbleschocolate.nl.
8: Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 2 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Banken moeten hun klanten die slachtoffer zijn van phishing altijd meteen terugbetalen. Dat heeft het Europese Hof van Justitie bepaald. De bank mag dat geld alleen terugeisen als bewezen is dat klanten wel heel erg slordig zijn geweest. De Nederlandse banken hebben de uitspraak ook gehoord en gaan die bestuderen. De hack in Franse supermarkten waarbij de koelsystemen op hol sloegen kan ook hier gebeuren. Uit onderzoek van RTL Z blijkt dat dezelfde koelinstallaties ook in onze supermarkten worden gebruikt. In Frankrijk zorgden hackers ervoor dat de systemen niet gingen koelen, maar verwarmen. Allerlei eten raakte bedorven en moest weg. Het kabinet sluit nog niet uit dat er extra geld komt voor het Werelderfgoedcentrum Waddenzee en dus het Zeehondencentrum Pieterburen dat er onderdeel van is. De staatssecretaris wil eerst horen waardoor het centrum een miljoenentekort heeft. Verder vindt hij het redden van het hele centrum iets anders dan het overeind houden van de zeehondenopvang. En dan het weer van Weer Online. Het is droog en vrij zonnig. Vanuit het westen neemt de bewolking geleidelijk wat toe. Het is 17 tot 21 graden. Morgen eerst droog met wat zon. Daarna gaat het regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Grootnieuws Radio Verkeer.
11: ANWB.
12: Op dit moment loopt het verkeer vertraging op aan de Duitse grens. Dat komt door de grenscontroles daar. Op de A1 richting Duitsland betekent dat vanaf Oldenzaal-Zuid 10 minuten extra reistijd. Op de A12 wordt langzaam gereden in de richting van Utrecht vanuit Den Haag. 4 kilometer tussen de Meern en knooppunt Lunetten met 5 minuten vertraging. Dan nog de A27, Gorkum richting Utrecht. Je loopt vertraging op bij Nieuwegein. 5 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 10 minuten extra reistijd.
13: Voor de zomer verscheen het album Goodness of God van Noortje Colijn. Misschien heb je er al kennis van genomen, maar wie is Noortje eigenlijk? Vandaag een nadere kennismaking. Allereerst Mighty to Save voor een uitvoering van Hillsong Chapel.
14: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
15: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
14: Nou, toch wel.
15: Wel?
14: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
15: Oh ja, dat is ook zo.
14: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
15: Ga het meteen doen.
14: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
16: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
17: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
18: Nu superdeals bij Jumbo. Alle pakken Campina Vla van 1 liter 1+1 gratis. En de roerbak mixen alle zakken van 400 gram ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
17: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
19: Vlieg door je tijd.
11: tijdlijn. Dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
19: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
20: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
21: Jouw droomkeuken? Die begint gewoon aan jouw keukentafel. Want Homekeukens komt bij je thuis. Ze nemen de laatste trends met je door en vertalen jouw wensen naar de keuken van Duitse topkwaliteit. Homekeukens.nl. Daar blijf je voor thuis.
22: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
23: How do you explain God or Jesus to somebody who did not grow up in church?
24: It means a lot to me that there's a God out there who really, really loves me. And actually, he really loves you.
25: Kun je geen genoeg krijgen van Backstage? Luister de Backstage podcast in de podcastplayer van jouw keuze of via de Grootnieuws Radio app.
26: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
27: Voor de makers.
28: Praxis.
29: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar 2,44. Maar ook een kleed geurkaars voor maar 1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
30: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
31: Nu bij New York Pizza. De tweede pizza voor maar 1,99. Bestel dus nu bij New York Pizza.
32: Met Hans van Vuren.
33: Het christelijke radiostation.

0: Een lied over Jezus die het graf overwonnen heeft. Mighty to save. Misschien heb je meegezongen. Dit was Hillsong Chapel.
1: Hey everybody, Stephen Curtis Chapman here.
2: Hey, it's Laura Story.
3: Hey guys, this is Blessing Offer.
4: Hallo.
5: Wij zijn Freek en Lisbeth van de band Leg.
6: Hey, what's up? This is Jeremy Camp.
7: Met Hans van Vuren.
0: Een hele goede middag. Op deze donderdagmiddag ontzettend leuk dat je luistert. En wij gaan mooie dingen doen. Wij gaan een backstage classic horen van Kendall Payne. Wij maken nader kennis met zangeres Noortje Colijn, die afgelopen zomer met een album kwam, Goodness of God. En we hebben muziek van First Fruits. En dat is een band die hoort bij de kerk Hoop voor Noord in Amsterdam. Dat allemaal straks. Eerst nieuwe muziek van Josh Baldwin. Over 2 weken verschijnt zijn nieuwe album. En dit is de titelsong Word Everything.

0: Bird Everything worden George Baldwin. Over 2 weken verschijnt dit album. En dat is ook het moment dat ik het interview dat ik met hem had in Ahoy in Rotterdam met je zal delen. Nu aandacht voor First Fruits. Dat is een groep muzikanten die komt samen bij Hoop voor Noord. Of in ieder geval, ze zitten in die gemeenschap. En Sarah Floor heeft al eens uitgelegd dat het een kerk is met veel verschillende culturen. Met veel verschillende nationaliteiten. En dat hoor je ook heel goed in dit lied. De veelkleurigheid van de kerk Hoop voor Noord is te vinden in het lied Samen. Want het is niet alleen in het Nederlands. Nee, er wordt ook gezongen in het Farsi en het Hindi. Binnenkort hopen we Sarah hierover te spreken. Nu gaan we luisteren naar Samen.
1: Nieuw uit Nederland.

0: That All Belongs To You. Dat was Phil Wickham en daarvoor het lied Samen van First Fruits.
1: Backstage Classic.
0: Deze Backstage Classic komt uit 2000. Het lijkt een beetje als de dag van eergisteren. Niet helemaal gisteren, want zo ver staat hij ook weer niet in mijn geheugen. Maar hij staat enorm in mijn geheugen. We hebben het over het album Jordan's Sister van Kendall Payne. En we gaan luisteren naar het lied Closer To Myself. En Kendall was met haar grote gitaar een aantal keer in Nederland. Onder meer op het Winter Wonderrock Festival, maar ook op Flevo. En ja, een van de dingen die we toch enorm van Kendall konden waarderen is dat zij heel open was. Ze had zomaar een Nederlander kunnen zijn. Ik herinner me dat ze op Winter Wonderrock op een gegeven moment een lied van Delirious speelde, waarvan ze zei: jullie weten dat je dit lied wilt. Delirious zou later die avond spelen. Je weet ook dat ze dit zelf niet gaan doen, dus doe ik het. Nou, dat gezegd hebbend, vandaag gaan we luisteren naar Kendall Payne en een van haar eigen nummers, Closer To Myself.
1: Backstage Classic.

0: Laat het huis gevuld zijn, woorden de band van Opwekking. En daarvoor een mooie klassieker van Kendall Payne, Closer to Myself.
1: Nieuw uit Nederland.
0: Het was vlak voor de zomer dat ik je vertelde over het album Goodness of God. Het is een album van zangeres Noortje Colijn. Vandaag gaan we iets meer over het album ontdekken. Noortje zit tegenover me. Noortje, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, wat leuk dat je hier bent. Mensen die het hele klofliet luisteren, die weten inmiddels al wat meer van je. Maar de Backstage-luisteraar, laten we vanuit gaan dat dat niet helemaal heeft meegekregen. Even voor het beeld. Jij zingt al, voor in ieder geval voor mijn beeld, je hele leven.
2: Ja, klopt. Ja, voor mijn idee ook, hoor.
0: Ja, ben je echt als bijna zingende baby geboren?
2: Ja, bijna wel. Ik zou niet, ja, altijd al gedaan. Heerlijk.
0: Ja, wat is daarin je oudste herinnering?
2: Nou, echt een soort optreden. Dat is denk ik toen ik 6 was. Dat was in de kerk in Noordwijk. Toen zong ik... hoe ging dat lied ook alweer? Nou goed, een kerstlied in ieder geval bij een kinderkoor. Dat is echt...
0: Oh, jij zat op het kinderkoor?
2: Ja, ik zat op mijn kinderkoor en toen mocht ik alleen zingen. 6 jaar, ja.
0: Ja. Je hebt als... daar gaan we nu niet te lang bij stilstaan... maar je hebt als kind en jonge tiener... heb je een 3-tal albums gemaakt.
2: Ja.
0: Vervolgens heb je het leven op een andere manier geleefd. Even wat minder in de muzikale openbaarheid. Maar recent kwam dan toch weer dit album op de proppen. Kun je uitleggen waarom jij dit nu een album wilde maken?
2: Ja, ik had toch wel het gevoel van... ik moet mijn talenten gebruiken voor God. Om hem tot eer te zijn, zeg maar. Dat was eigenlijk... eerst was ik het van plan om het gewoon te doen. Nou ja, het hoort er een beetje bij als je goed kan zingen. Of nou ja... Maar uiteindelijk was dat toch een beetje bijgedraaid. Omdat ik toch in ging zien van... waarom zou ik het doen? Waarom wil ik zingen, zeg maar? Dat het tot eer van hem is.
0: Ja, dat is bijgedraaid. Zou je, kun je die draai toelichten?
2: Ja, dat is echt gekomen omdat ik... daar eigenlijk achter kwam dat ik God nodig had. En dat ik echt zeker wist dat ik bij hem mocht horen, zeg maar. Dus dan ga je ook heel anders zingen. Omdat je dan weet dat God je vader is.
0: Hoe was dat daarvoor? Was dat dan Noortje de enthousiaste tiener... die gewoon wereldberoemd wil worden als zangeres?
2: Ja, gewoon een beetje... Ja, ik denk toch ja, leuk, interessant zingen. Ik hou van zingen. Ik geniet ervan. Dus
0: ja,
2: inderdaad meer dat... het meer voor jezelf dus kiezen.
0: Wat vond jouw omgeving ervan? Dat jij weer met muziek bezig ging? Of in ieder geval wat meer in de openbaarheid?
2: Leuk, eigenlijk. Ja, heel leuk. Ja, die moedigen het alleen maar aan. Ja. Die vinden het...
0: Ja, want ik kan me

0: van je albums tot nu toe heb je gemaakt toen je nog op de basisschool was.
1: Ja.
0: Toen zat je ook nog op de kinderkoor. Nou ja, goed, dat zijn soort van bijzondere dingen. Op de middelbare school zijn de klasgenoten natuurlijk wat meer uitgesproken.
1: Ja.
0: Wat vonden zij ervan dat je zong?
1: Ja, daar vonden ze eigenlijk niet zoveel van. Ze vonden het leuk voor me, maar nee, het boeide ze eigenlijk niet echt.
0: Ook omdat je er natuurlijk op dat moment misschien wat minder in de openbaarheid mee bezig was.
1: Ik was meer met mezelf bezig dan met het zingen, denk ik.
0: Ja. Vond je het leuk, middelbare school?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja.
0: Eigenlijk jammer dat het voorbij is.
1: Nou, ik vind het ook wel goed.
0: Ja.
1: Ik ben nu op een lekker punt in mijn leven. Dus.
0: Ja, want even voor om dat woorden te geven. Ik bedoel, ik kondig jou natuurlijk nu aan als zangeres.
1: Ja.
0: Maar wat mag ik vragen wat je normaal in het dagelijks leven doet?
1: Ja, ik ben verpleegkundige op een neurologieafdeling in het ziekenhuis.
0: Oké, dus dat is wel belangrijk werk.
1: Ja. Ja, heel mooi werk eigenlijk. Ja, heel bijzonder wat je voor de mensen kan doen.
0: Ja, en heb je dan in je werkschema bewust ruimte gemaakt voor muziek? Dat zie ik steeds meer mensen doen die met muziek bezig zijn. Dan zeggen, oh ja, ik ga, weet ik veel, 4 dagen werken en dan heb ik 1 dag voor muziek. Of hoe doe jij dat?
1: Nou, ja, aan de ene kant wel bewust. Ik werk 32 uur en meestal in de zorg is 36 wel fulltime. Maar als ik 36 uur zou werken, dan zou ik bijvoorbeeld met de zingen in Veluwe, wat ik dan doe, dat zou dan niet echt praktisch gaan. Dus ja, eigenlijk wel.
0: Eigenlijk wel.
1: Ja.
0: Ja, zing in Veluwe, dat is voor sommigen een term die men snapt. Maar anderen die denken, wat is dat?
1: Ja, dat is een organisatie eigenlijk, denk ik, dat je het zo kan noemen, op de Veluwe. Waar elke maand een zing-in is. En dat is superleuk. Daarna is er ruimte voor een gesprek en een drankje. En in de zomer zijn er buitensing-ins. Vaak op het boerenerf in Woudenberg. Dus dat is net een beetje de rand Veluwe. Maar ja, super gezellig. En het wordt altijd leuk bezocht. Dus heel fijn.
0: Maar je komt zelf helemaal niet van de Veluwe.
1: Nee.
0: Hoe is het dan om daar als niet-Veluwenaarse je ding te doen?
1: Ja, heel leuk.
0: Ja.
1: Eigenlijk allemaal nieuwe mensen leren kennen. Ja.
0: En in je eigen regio, zie je dat nog een keer gebeuren? Een zing in je eigen...
1: Misschien zingen Veluwe op tour, maar... Het kan.
0: Het zou kunnen. Maar zingen, dat is eigenlijk de plek waar jij dus... Zingen in het publieke terrein doet.
1: Klopt.
0: En nu ligt daar dit album. Heb je er al... Het is nu een paar maanden uit. Krijg je er veel reactie op?
1: Ja, best wel eigenlijk. Best wel. Af en toe op Instagram of zo en DM.
0: En wat zegt men dan?
1: Ja, dat ze het heel mooi vinden en dat ze ervan genieten. Dus dat is superleuk om terug te krijgen natuurlijk. Ja.
0: Ja, zijn ze allemaal zo of zijn sommigen ook wat specifieker? Dat ze bijvoorbeeld zeggen, dat lied springt er voor me uit. Of gewoon een detail dat je is opgevallen de afgelopen periode?
1: Dat eigenlijk niet echt. Het is meer dat ze dan reageren op een op iets of ze sturen het door. Ja.
0: Ja, het is wel tof als mensen dat doen.
1: Ja.
0: Doe je dat zelf wel eens? Een berichtje sturen naar iets wat je mooi vindt?
1: Ja. Ja, eigenlijk wel. Als ik iets op Insta zie wat ik mooi vind. Zeker.
0: Ja. Ja. Van hey, Stephanie Kretzinger. Wat een tof liedje.
1: Wat een tof liedje, ja.
0: Goedje zo'n noortje. Ja, en haar naam noem ik even omdat jij een lied van Stephanie Kretzinger op jouw plaat gezet hebt ook. Je hebt wat dat betreft sowieso een bonte mix aan covers op je album. Want het zijn allemaal covers van Genie en Elisa, Lisa Turner, Cela, Stephanie Kretzinger, The Psalm Project, The Collingwood Family.
1: Ja.
0: Hele mix.
1: Is
0: dat een beetje representatief voor jouw Spotify-lijst?
1: Ja, ik denk het wel. Ik luister heel veel verschillende dingen. Het ligt er aan net in welke mood ik zit. Mm-hmm. En waar ik zin in heb. Maar ik vind dat ook wel fijn. Want dan heb je weer even een ander sfeertje wat je luistert. Dus ja, dat zeker zo ziet mijn Spotify-lijst er zeker uit, ja.
0: Ja. Ik noemde al even de Collingwood Family. Die is in Nederland wel steeds bekender aan het worden. Mm-hmm. Maar ik zie ook niet daverende grote passen.
1: Nee.
0: Wat heb jij met hun?
1: Ik had eigenlijk helemaal niks met hun. Mm. Ik had alle liedjes uitgezocht. En toen moesten we er nog eentje. En toen kwam

0: Arjan eigenlijk met dit liedje.
1: Zijn Wouters, degene die piano speelt op je album?
0: Ja, klopt. Ja, en ik kende hem helemaal niet, maar hij liet hem horen. En toen dacht ik eigenlijk van ja, dit klopt wel. Ook qua waar het over gaat, maar ook de sfeer, even net wat anders. Mm. En ook een liedje wat niemand eigenlijk kent, of bijna niemand.
1: Ja.
0: Dus ja.
1: Ik denk dat het mooi is als we dat gaan luisteren. Zoals je zegt, het is nog niet heel bekend, maar het is wel een heel mooi lied.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk heel tof dat je die even op deze manier onder onze aandacht brengt. Voor iedereen die denkt, hey, maar dit is interessant, hier wil ik meer over weten, ga even naar de muziekplatforms en ga jezelf informeren over Goodness of God. Het album van zangeres Noortje Colijn, maandelijks te zien tijdens Sing in Veluwe. En nu gaan we luisteren naar It Matters to the Master. Dankjewel voor je komst, Noortje Colijn.
0: Jij bedankt.

0: Ik ben veilig worden, Eline en ook Reijer. Het lied daarvoor, It Matters to the Master, werd gezongen door Noortje Colijn.
1: De dagtekst.
0: De dagteksten staan deze week in het teken van heilig leven. En zo komen we vandaag bij Romeinen 12, vers 1a. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Romeinen 12, vers 1a. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dan gaan we nu luisteren naar muziek van Matt Redman. How great thou art until the day.

geen eten. Voor de allerarmsten in Oost-Europa is dat in de winter realiteit. Duizenden mensen zijn afhankelijk van hulp. Daarom deelt Zending Over Grenzen voedselpakketten uit. Kijk voor meer informatie op zendingovergrenzen.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Helpt u de allerarmste aan een voedselpakket? Zending over grenzen. Giro 6004.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa stak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Hi mam!
6: Hey, dag lieverd.
5: Wat ruikt het hier lekker?
6: Ja, vers brood van Voogd Meelhandel.
5: Van de molen?
6: Mm-hmm. Uit Oud-Dorp.
5: Gaan we ook weer een cake bakken?
6: Dat is goed. Kies er alvast maar één uit op voogdmeelhandel.nl.
7: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
9: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
8: Oei, ik voel de bui al hangen.
9: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
8: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
10: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
11: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
12: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
13: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
12: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 3 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. De schappen bij Albert Heijn zijn naar verwachting vandaag weer overal gevuld. Dat schrijft de supermarkt in een e-mail aan de klanten, meldt RTL Nieuws. Vanochtend waren veel schappen met groenten en fruit nog leeg. Na het cyberincident van deze week is online bestellen nog niet mogelijk en ook ligt de website er nog uit. Afgelopen dagen zijn meerdere drones gezien boven de Eemshaven in Groningen. Er werd onder andere een grote drone gezien waar meerdere kleine uitkwamen. De haven is verboden gebied voor drones. De politie is erbij gehaald, die weet nog niet waar ze vandaan kwamen. In Pakistan is het dak van een school ingestort. Tientallen kinderen en een volwassene zijn omgekomen. Ze raakten bedolven onder het puin. De reddingsactie duurde uren. Waardoor het dak is ingestort is nog niet duidelijk. De eigenaar van het schoolgebouw is gearresteerd. Het weer dan van weer online. Droog en vrij zonnig, maar vanuit het westen wat meer bewolking. Van noord naar zuid is het 17 tot 21 graden. Morgen eerst wat zon, maar later op de dag gaat het regenen. En dat was het ANP-nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB. Er staan een paar files. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat het helemaal vast tussen Waardenburg en knooppunt Empel door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging loopt intussen op tot meer dan een uur. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht sta je voor de afrit Kerkdriel 10 minuten in de file. En op de A20 richting Hoek van Holland is een ongeluk gebeurd. Tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein kost het je een kwartier extra. De rechterrijstrook is dicht.
18: Over een aantal minuten aandacht voor de nieuwste single van zangeres Raissa, None Like You. Allereerst I Thank God van Maverick City Music.
19: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
20: En als je huur verandert?
19: Pas het zelf aan.
21: En als je gaat samenwonen?
19: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
20: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Veilig en zeker onderweg. Autofirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
2: Het is weer zetten geblazen, want de chocomeletten zijn terug. In, op of op mijn pad naast je schoen. Zet hem maar. Helemaal zin in.
3: Hoe groot is de invloed van Rusland echt? En wat betekent dit voor organisaties in Oost-Europa en Centraal-Azië? Kom naar het symposium van het Christelijk Platform Oost-Europa op 30 oktober. Kijk op cpoe.nl en meld je aan.
2: En die chocomeletters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
4: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
5: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
6: Shape the future with confidence. EY.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Vaarwel, zal salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
9: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
10: Slecht plan.
9: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
13: Deboerdrachten.nl. Profiteer nu van Makita actieprijzen bij De Boer. Kom op 21 oktober naar de Makita demodag bij ons filiaal in Drachten. Gratis accu's bij aankoop van Makita 40 volt. En korting op geselecteerde 18 volt machines. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
14: Backstage.
15: Met Hans van Vuren.
14: Het christelijke radiostation.

0: I thank God. Dat was Maverick City Music in samenwerking met Upper Room.
1: Hey everybody, Steven Curtis Chapman here.
2: Hey, it's Laura Story.
3: Hey guys, this is Blessing Offer.
4: Hallo.
5: Wij zijn Freek en Lisbeth van de band Leg.
6: Hey, what's up? This is Jeremy Camp.
7: Met Hans van Vuren.
0: In dit uur aandacht voor muziek van Twyla Paris, een lied dat ze opdroeg aan Melody Green, de vrouw van Keith Green. Het hoe en waarom, dat vertel ik je straks. We horen ook het verhaal achter een van de liederen van Reni en Elisa, want zij zijn momenteel natuurlijk met een jubileumjaar bezig, maar eerst aandacht voor Raissa. Haar nieuwste single heet None Like You en ze heeft het zelf kort samengevat als een vreugdevolle herinnering aan wie God is. Simpelweg als geen ander. Dit is None Like You. Dit is Raissa.
8: Nieuw uit Nederland.

Helemaal niet zo gepland, maar toch gebeurt. Twee Veenendaalse zangeressen achtereen. Raïssa eerst en Joke Buijs daarna. We hoorden Stromen van Zegen. En we gaan vrolijk door met We Are Messengers, A Thousand Times Retold.

0: Hope of the Nations, een lied van Brian Dorksen, en daarvoor A Thousand Times Retold, een lied van We Are Messengers. We gaan zo luisteren naar Lauren Daigle en haar uitvoering van Turn Your Eyes Upon Jesus. Maar eerst het jubileum van Reni en Elisa. Er staan nog een aantal concerten in de planning. En in dit jubileumjaar lichten we steeds een aantal liederen uit. Vandaag het verhaal van Zonder Jou.
1: 25 jaar, Reni en Elisa. Reni en Elisa. Story behind the song.
2: Ik denk dat het ergens in het jaar 2011 was, dat ik na een concert met iemand te praten kwam. Zij zei tegen mij: jullie hebben zoveel mooie liederen gemaakt over relaties. Maar ja, ik heb geen relatie, ik ben alleen. En eigenlijk is dat ook best wel pittig. Ik vroeg me eigenlijk af of jullie een lied hebben, speciaal ook voor degene die geen relatie hebben. En toen zei ik tegen haar: nee, dat hebben we niet. En het werkt meestal zo bij mij dat als iemand komt met een bepaald onderwerp, dat ik daarover ga nadenken. Dat ik de andere mensen ook naar vraag. Mensen die ik zelf ken, die ook geen relatie hebben. Ja, eigenlijk is dit een beetje de start geweest van het lied Zonder Jou. Dus iemand die vraagt: hebben jullie daar een lied over? Nee, dat hebben we niet. Dan gaat mijn hoofd draaien en denk ik: het is best bijzonder om daar ook een lied voor te hebben. Mensen die geen vaste relatie hebben, maar er eigenlijk zo naar verlangen.

0: crisis.
1: En eigenlijk vind ik dat wel de kunst in dit leven. Om dat steeds weer te ontdekken. Het gaat niet om mij.
0: We willen hem volgen.
2: Doen als Jezus betekent dat je alles opgeeft om zijn plan te volgen.
0: En zijn liefde en genade laten zien aan de wereld om ons heen.
3: Die taart die je naar iemand brengt. Of de interesse die je in iemand toont. Of de oprechte liefde. Dat God dat dus helemaal doet, maar dat hij daar ons voor wil gebruiken.
0: Zo delen we samen een hoopvol geluid. Groot Nieuws Radio.

van Jesus. Mooi uitvoering van Lauren Daigle. Het lied daarvoor heet Zonder Jou. Het is van Reni en Elisa en op 16 oktober, dat is morgen, zijn ze in Zwijndrecht en later dit jaar nog in Roosendaal in Emmen. Dat natuurlijk allemaal vanwege hun juist op die momenten jubileumconcerten. Dan nu Chris Tomlin en Doesn't He.

0: Heerlijk groep vanuit het dal. We hoorden Elise Krijgsman in de Opwekking Band. En vanuit daar gaan we naar een backstage classic. Het stond in 1984 op het album The Warrior Is a Child van Twilight Paris. Zij droeg het lied op aan Melody Green. Omdat het lied Do I Trust You voor Twilight Paris ook te maken had met het overlijden van Keith Green. Die op 28 juli 1982 om het leven kwam bij een vliegtuigongeluk. Twilight Paris zei in een interview later dat zij ook liederen wilden schrijven, niet alleen in aanbidding, maar die ook ruimte gaven voor innerlijke strijd en geloofsvragen. En deze vraag hoort daarbij. Vertrouw ik u? Want als uw medewerkers uit vliegtuigen vallen of met een vliegtuig uit de lucht vallen, durf ik dan te vertrouwen dat u goed bent? En met dat in gedachten schreef ze dit lied. Vertrouw ik u? Do I trust you? En droeg ze het op aan Melody Green, de vrouw van Keith Green. Een indringend lied met een indringende aanleiding. Wij gaan luisteren naar Twilight Paris, Do I Trust You.
1: Backstage Classic.

Vorige week kwam die officieel uit. Het eerste album van Megan Woods. En dit lied staat er natuurlijk op. We hoorden The Truth. We gaan luisteren naar muziek van Mozik Worship. En dat is het lied Eén Heer. Morgen, zou ik normaal gesproken zeggen, is het voorstelvrijdag. Maar dat is niet het geval. Morgen hebben we een actiedag in samenwerking met de christelijke zorgverzekeraar. Het thema bouw aan een sterke relatie. En dus draaien we morgen heel veel liederen die met relaties en liefde te maken hebben. Dus ik tref je graag morgen weer. Straks heel veel plezier bij de dag van vandaag. Dit is Eén Heer, dit is Mozik Worship.

0: Dus test hem als zakelijke auto, kampeerauto of een... Ja hoor, dat kan ook mee auto. Boek hem op suzuki.nl. Suzuki. Serious about fun.
1: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
2: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1+1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
0: Of je hem nou gebruikt als kampeerauto of relaxed naar je werkauto... je rijdt de Suzuki e-Vitara nu tijdelijk met €4.000 extra voordeel.
3: Maak van Advent een tijd vol inspiratie en verwachting. Vraag het adventspakket van Grootnieuwsradio aan. Met een adventsbundel voor 25 dagen inspiratie, mooie kerstkaarten en een poster. Zo leef je toe naar een kerst vol hoop. Ontvang het pakket bij een donatie vanaf €27,50. Vraag hem aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
4: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten... als het AD, de Volkskrant en regionale titels... zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
3: Bewust toeleven naar kerst? Vraag het adventspakket van Grootnieuwsradio aan. Via grootnieuwsradio.nl/kerst.
5: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
7: Een schone luier voor je baby lijkt vanzelfsprekend. Maar voor mensen op de vlucht is dat niet zo. Daarom organiseert Christian Refugee Relief in oktober de actie Luiers voor Lesbos. Hoeveel luiers geef jij? Doneer nu via stichtingcrr.nl/luiers.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
9: Hoe veilig is jouw kerk? Stichting Veilige Kerk helpt je verder. Met gratis voorlichtingsavonden en praktische trainingsdagen door heel Nederland. Zet de volgende stap op veiligekerk.nl.
10: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
11: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
12: Meer voor minder. Simpel.
3: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
3: Het ANP-nieuws van 4 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. In de provincie Utrecht zijn gisteravond meer dan 100 automobilisten betrapt met een telefoon in hun hand. De politie controleerde op verschillende wegen vanuit een touringcar. Wie tijdens het rijden zijn smartphone gebruikt, loopt 2,5 keer meer risico op een ongeluk. De boete is niet mals, €440. Het kabinet moet snel met een plan komen om het leed te herstellen dat is aangericht door de slavernij, vindt D66. Er gebeurt wel wat. Nazaten kunnen bijvoorbeeld gratis hun naam laten veranderen. Maar dat is niet genoeg. Volgens D66 is er nog altijd veel ongelijkheid door het slavernijverleden. De marathon van Rotterdam stopt met de loting om de startbewijzen. Het is nu gewoon wie het eerst komt, het eerst maalt. De inschrijving start op 4 november. Lopers die vorig jaar werden uitgeloot krijgen al om 10 uur toegang. De helft van de startbewijzen is voorheen gereserveerd. De rest komt om 2 uur in de verkoop. Het weer dan van Weer Online. Vanuit het westen komt bewolking het land binnen. Verder is het op veel plaatsen nog zonnig en het blijft droog. Morgen eerst wat zon en 17 tot 20 graden. Later op de dag regen. En dat was het ANP-nieuws.
3: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB. Het is alweer behoorlijk druk op de weg. Ongelukken helpen dan niet mee. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch sta je tussen Breukelen en Utrecht Centrum 3 kwartier vast na een ongeluk. Je kunt er langs via de parallelbaan. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je nog ruim een uur vertraging tussen Beest en Zaltbommel door de nasleep van een ongeluk. Op de A27 van Breda naar Gorkum staat het ook helemaal vast voor de brug bij Gorkum door een ongeluk. Vertraging is daar een uur. De andere kant op, van Utrecht naar het zuiden, sta je bij Werkendam een kwartier in de file op die A27. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland is het aansluiten. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam-Krooswijk sta je een half uur vast. De weg is na een ongeluk wel weer vrij.
16: Een hele goede middag.
17: Goedemiddag, Lucas.
16: Het is precies 4 uur en het is zometeen tijd voor een nieuwe middagshow. Met daarin muziek van Leland.

0: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
1: Goed voor het water
0: en de biodiversiteit. En die goede zorg proef je terug in wat je eet. Kies biologisch en jij draagt daar ook aan bij. En dat smaakt naar meer, naar meer, naar meer. Ja, dat smaakt naar meer.
2: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
3: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
4: Oh nee, verzekering...
3: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
4: Oh, wil ik wel.
3: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
5: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. TUI. Live happy.
6: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Becel en Becel Proactive. 1 plus 1 gratis. En alle Milner kaasplakken en stukken ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
5: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
7: Word jij ook zo stapelgek van alles wat zich opstapelt in huis? Met onze Billykasten heb je een oplossing van de bovenste plank. Nu met 15% IKEA Family Korting op jouw favoriet. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
8: Nu bij New York Pizza. De tweede pizza voor maar €1,99. Bestel dus nu bij New York Pizza.
9: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol en een hele mand vol. Op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
12: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
13: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
14: Boerdrachten.nl. Profiteer nu van Makita actieprijzen bij De Boer. Kom op 21 oktober naar de Makita demodag bij ons filiaal in Drachten. Gratis accu's bij aankoop van Makita 40 volt. En korting op geselecteerde 18 volt machines voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
15: De dag van vandaag.
16: Met Lucas Kramer.
15: Het christelijke radiostation.

0: Waymaker, miracle worker, promise keeper en light in the darkness. Ja, mooie beschrijvingen van wie God is. Je hoorde Leland in de middagshow en het lied Waymaker.
1: De dag van vandaag. Met Lucas Kramer.
0: Een hele goedemiddag en van harte welkom bij de middagshow van donderdagmiddag 15 oktober. Ja, we gaan er een leuke middag van maken met de 1 uit 1008 woorden van vandaag. De muzikale grabbelton, alles zit er zeker weer in. Maar laten we beginnen met opvallend nieuws uit het AD vandaag. Want een 54-jarige man die stond vandaag voor de rechter voor het sturen van tientallen tot honderden berichten per dag. Ja, naar de collega's van NPO Radio 2. Ja, dat waren geen lieve berichten, maar juist intimiderend en kwetsend van aard. Nou, in totaal gaat het, ja, schrik niet, om 50.000 berichten. Maar zelf ontkent hij dat zijn berichten dreigend of beledigend waren bedoeld. Nou, inmiddels zit hij al 20 maanden vast en ook in behandeling bij het Pieter Baan Centrum. En binnenkort doet de rechter uitspraak in deze zaak. Gelukkig hebben we hier bij Gronings Radio daar niet heel veel last van vervelende berichtjes. En laten we dat alsjeblieft ook zo houden. Maar misschien wel leuk om vanmiddag dan juist even een leuk berichtje te sturen. Dus heb je telefoon bij de hand, stuur gerust even een leuk, een lief appje. Heel graag.

0: Charity Gill in de middagshow bij Gronings Radio. Dat was Come Alive. Ja, luisteraars van Gronings Radio die laten me nooit in de steek, hoor. Allemaal leuke en lieve appjes komen er binnen. Nou, Marina bijvoorbeeld zegt, ik ben heel blij met jullie. Nou, en wij met jou, Marina. Jan, Karin en Mels, die zitten gezellig in de auto richting de Hogeschool Utrecht voor de diploma-uitreiking van Mels. Hij is geslaagd voor zijn opleiding leraar Engels. Nou, heel veel plezier en van harte gefeliciteerd. Ja, en Marloes, ja, dat is ook wel heel mooi. Die deelt gewoon haar vreugde op deze herfstdag. Ja, de vreugde over haar nieuwe wasmachine. Nou, die draait volop en de wasmachine die kan zelfs drogen in dat heerlijke herfstzonnetje. En verder aan het genieten van een heerlijke ontspannen vakantiedag, laat Marloes weten. En dan even kijken wat André te melden heeft.
1: Ah, die Lucas. Goedemiddag, jong. Nog een half uur ben ik in Almelo en dan ga ik naar huis toe, joh. Hey, fijne uitzending, hoor je.
0: Kijk, nou, zo houden we elkaar op de hoogte. Nou, succes toch even, André.
2: 1 uit 1008.
0: Ja, en dan gaan we het mooie stemgeluid horen van Rokus Maasland. Ja, en ook van Ramon Schermberg. Want laten we niet vergeten dat de Bowery ooit een duo was. Nou, in de tijd dat ze nog een duo waren, kwamen de albums Broken Yards en Mountains and Valleys uit. Ja, en daarna heeft Rokus het project van de Bowery solo voortgezet. Maar vandaag dus de 1 uit 1008 van de Bowery als duo. Hun debuutalbum kwam uit in 2018 en die plaat, ja, die opent met een parel van een lied die we ook terugvinden op plek 275 in onze top 1008. En dat is een lied met deze mooie zin daarin. As I may look away, you will stay forevermore. En zo is dat. Don't Stop the Rain, The Bowery.

0: Josh Baldwin. Worth everything.
1: Groot Nieuws Radio.

0: En wat er ook gebeurt, Gods verhaal gaat door. Een verhaal waarin God voorop gaat. Je hoorde Sela, maakt het bijna 1 over half 5. En hier is Peter van Uithuizen met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Het kabinet moet meer doen om het slavernijverleden goed te maken, vinden D66 en oppositiepartijen. Denk wil herstelbetalingen, ook van het Koningshuis. Maar VVD en CDA vinden vooral erkenning belangrijk. Dat het aantal woninginbraken al jaren afneemt, komt doordat we ons huis steeds beter beveiligen. Vooral het hang- en sluitwerk van huis is sterk verbeterd, zegt de politie. En voor de marathon van Rotterdam worden de startbewijzen niet meer verloot. Ze gaan gewoon weer naar degene die er als eerste bij zijn. Mensen die vorige keer werden uitgeloot, krijgen dit jaar eerder toegang tot de inschrijving.
0: Dankjewel Peter. Dan het GroenNieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vanavond en vannacht zijn er in het zuiden opklaringen. In de rest van het land meer bewolking. En in het noorden kans op een spatje regen. En het koelt af tot zo'n 11 graden. Ja, morgen dan begint de dag met wat zon. Vanuit het westen neemt later op de dag de bewolking toe. En gaat het regenen. En het wordt morgen best zacht eigenlijk. 20 graden. En dan de ANWB verkeersinformatie.
2: De spits verloopt al behoorlijk druk. Vooral in Zuid-Holland. Maar ook in Brabant en rond Utrecht staan lange files. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch sta je ruim een uur vast tussen Vinkeveen en Utrecht door de nasleep van een ongeluk. Verderop tussen Culemborg en Zaltbommel heb je nog eens een half uur tijdverlies. De A27 loopt het ook vast. Van Breda naar Gorkum heb je voor de brug bij Gorkum veel vertraging na een ongeluk en de rijbaan is daar dicht. Er staat nu 13 kilometer file, je kunt er via de vluchtstrook langs. Verderop richting Utrecht sta je tussen knooppunt Everdingen en Houten nog een kwartier vast door een pechgeval. En in Brabant op de A58 heb je 3 kwartier vertraging van Breda naar Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg. Er staat een vrachtwagen met pech en de rechterrijstrook is dicht.
3: Lucas Kramer.
0: Het is de middagshow deze donderdagmiddag 15 oktober met zometeen het woord van vandaag. Woorden van vandaag. Eerst muziek van Natalie Lane. Dit is The Long Way.
4: De dag van vandaag.
3: Het Christelijke Radio.

0: prachtlied, ik kan niet anders zeggen. Je hoorde The Long Way.
1: Mijn woord voor vandaag is afscheid nemen.
2: Zegening.
1: Schoenendoosactie.
3: Woord van vandaag.
0: Ja, woord van vandaag. Je bent weer van harte uitgenodigd om jouw woord voor deze donderdag met me te delen. Een woord dat jouw donderdag mooi beschrijft. Nou, laat het weten in een appje met daarin één woord. Of misschien twee of drie, mag ook. Laat het weten wat jouw woord van vandaag is. Ga ik er alvast een paar opschrijven. Bijvoorbeeld het woord bevoorrading. Want goed nieuws voor de klanten van Albert Heijn. Want de winkels worden door heel het land weer volop bevoorraad. Dus de lege schappen die worden snel weer aangevuld. Ja, online bestellen en thuisbezorgen, dat lukt nog even niet. En ook de website en de app die liggen nog plat na de hek van 4 dagen geleden. Nou, dat kan weer lekker geshopt dus worden. Ja, en dan het woord nalaten schaap. Ik denk dat dat een spelfoutje is. Nalaten schap of nalaten schaap. Nou, ik denk dat er echt een schaap is. Want ja, Stichting Dierennoodhulp Flevoland is helemaal overrompeld. Ze kregen ineens 50.000 euro aan erfenis op hun rekening gestort van een overleden man. Ja, die vroeger zelf geregeld vogeltjes redden. Nou, voorzitter Irma Moes die viel bijna van haar stoel toen ze het enorme bedrag hoorde. Nou, het geld komt goed van pas. Onder andere om de hoge brandstofprijzen te betalen. En dat wordt verspreid over 5 jaar. Nou, nalatenschap. Leuk woord. Nalatenschap. Goed. Heb jij een woord van vandaag? Laat het weten via de Groningen Radio WhatsApp. En dit zijn de Casting Crowns.

0: De schrijvers voor gerechtigheid en miljoenen stemmen. Ja, we zijn bezig met het woord van vandaag. En als het alleen maar over schapen en over vogels gaat, gaat het ook over honden. Daar zei ze, nou, daar heeft het woord van Sabine alles mee te maken. Ze is gezellig aan het wandelen met de uitlaathondjes. En in de bus staat Gronings Radio aan. En ja, ze stuurt ook foto's mee. Nou, dat zijn niet een paar hondjes. Dat is echt een grote kudde met honden. En ja, ze staren ze allemaal zo lief aan. Nou, ik vind het echt een heel bijzonder gezicht. Nou, heel veel plezier met de honden, Sabine. Daar zijn ze. Ja, genoeg gehoord. Dan gaan we ook even naar Annette. En die heeft haar woord van vandaag even gedeeld via een audio-appje. Haar woord van vandaag is gevangenis.
1: Ik ben zendeling in Zuid-Afrika. En vandaag ben ik de hele dag in de vrouwengevangenis in Worcester geweest met een groep van 28 vrouwen die vanwege allerlei redenen in de gevangenis zitten. En God is gewoon heel trouw en het is bijzonder om te zien hoe een begin van herstel wordt gemaakt door te erkennen dat zij ook beschadigd zijn. En, maar dan ook ze te laten zien dat dat niet een reden kan zijn om andere mensen te beschadigen. Maar het is natuurlijk altijd waar dat misdaad en dat misdaad leidt. Pijn leidt dat pijn. Mensen die pijn hebben, zullen andere mensen pijn doen. Hurt people do hurt people.
0: Ja, het woord van vandaag van Annette, dus gevangenis. En dat is ook een van de werken van barmhartigheid natuurlijk, om de gevangenen te bezoeken. Nou, dank voor het delen van jouw verhaal, Annette. Ja, dan gaan we naar Eva aan de telefoon. Eva, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Lucas.
0: Ja, wat is jouw woord van vandaag?
2: Kleien.
0: Nou, schrijf hem op. Wat ben je aan het kleien?
2: Wij zijn engeltjes aan het kleien voor de kerstmarkt in Breukelen.
0: Kijk.
2: Met het atelier buitengewoon, als een dagbesteding.
0: Ja.
2: En voor mensen die niet meer op de arbeidsmarkt kunnen werken. Dus daar zit ik op het moment kleien met meerdere mensen.
0: Ja, wat mooi zeg om dat zo samen te doen. En jullie zijn er wel vroeg bij voor de kerst met de engelen en kleien.
2: Ja, wij zijn in november gaan wij al op de kerstmarkt staan. Ja. Dus daar moeten we wel vroeg bij zijn.
0: Ja. Hey, en engelen, kleien, wat heb je met engelen eigenlijk?
2: Ja, dat hoort bij de kerst.
0: Ja, tuurlijk. Ja, maar kijk, het is, ik geloof, zegt natuurlijk genoeg over engelen. Dat we omringd worden door engelen, wordt ook wel gezegd. Heb je dat gevoel, heb je dat idee ook?
2: Ja, ik ben al, even kijken, het is bij mij al 3 keer gebeurd dat ik engel in mijn schouders heb gehad.
0: Oh, zo.
2: Dus één keer een gevaarlijke schot gehad van een paard. En ik ben 3 keer het water geraakt door een knipperde lamp van een ander.
0: Ja.
2: Omdat ik epilepsie heb.
0: Zo, dus je hebt echt wel iets van bescherming ervaren?
2: Ja, zeker.
0: Wow,
2: zeker.
0: Bijzonder. Kijk. Nou, engelen, ja, ze bestaan dus echt. En je bent ze nu ook aan het kleien voor de kerstmarkt. Is er nog voor een speciaal doel, voor een goed doel waar het je het voor gaat maken?
2: Nou, wij zijn een atelier buitengewoon en dat is een eigen doel, ons eigen doel.
0: Ja.
2: Dus de dagbesteding is eigenlijk het goede doel waar we voor doen.
0: Ja, gewoon voor jullie zelf. Nou, hartstikke mooi. Nou, heel veel succes nog met het kleien van de engelen. En dankjewel voor jouw woord van vandaag. Engelen dus. Dankjewel, Eva.

0: De dag van vandaag met Elevation Worship en Brandon Lake en I Know a Name.
1: De dagtekst.
0: We hebben ook een woord van vandaag uit de Bijbel. En vandaag komt hij uit Romeinen 12, vers 1. Ja, en de tekst in de vertaling van de NBV 21 die vind je op onze website groningsradio.nl. Ik lees hem graag even voor uit de Bijbel in gewone taal. Daar staat: vrienden, jullie weten hoe goed God voor ons is. En daarom vraag ik jullie: geef jezelf als een geschenk aan God. Laat je leven een offer zijn dat God graag wil aannemen. En dat betekent: leef als mensen die bij God horen. Want dat is de juiste manier om God te vereren. Het woord van vandaag uit de Bijbel die komt uit Romeinen 12, vers 1.

0: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
1: Allsafe geeft ruimte.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
7: Hola, ¿dónde está mi casa?
6: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
7: Paella, paella.
6: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
7: Buenas noches.
6: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
9: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
10: Hi, mam.
11: Hey, dag, lieverd.
10: Mmm, wat ruikt het hier lekker.
11: Ja, vers brood van Voogd Meelhandel.
10: Van de molen?
11: Mm-hmm. Uit Oud-Dorp.
10: Gaan we ook weer een cake bakken?
11: Dat is goed. Kies er alvast maar één uit op voogdmeelhandel.nl.
12: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 5 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst overlegd over samenwerking op het gebied van kernwapens. Het gesprek was in Parijs, meldt de NOS. Europese NAVO-landen willen voor hun defensie minder afhankelijk worden van Amerika. Mogelijk worden in ons land Franse kernwapens gestationeerd. Het aantal woninginbraken in ons land neemt al jaren af en de politie weet waardoor dat komt. We beveiligen ons huis steeds beter, vooral het hang- en sluitwerk. Ook zijn er minder rondtrekkende bendes actief. Het afgelopen kwartaal werd vooral in Overijssel veel minder in huizen ingebroken. Een executie in Amerika wordt toch niet live uitgezonden. Een man die in Texas 13 mensen doodschoot op een legerbasis kreeg de doodstraf. Hij moet voor het vuurpeloton komen en defensieminister Hegseth wilde dat laten streamen. Daarop kwam veel kritiek en president Trump zette nu een streep door. Het weer dan van Weer Online. Het is wisselend bewolkt, maar het blijft droog. Morgen begint met wat zon, maar later gaat het vanuit het westen regenen. Voor de regen uit wordt het dan nog 17 tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
2: ANWB.
4: De spits verloopt al behoorlijk druk, vooral in Zuid-Holland, maar ook in Brabant en rond Utrecht staan lange files. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch sta je ruim een uur vast tussen Vinkeveen en Utrecht door de nasleep van een ongeluk. Verderop tussen Culemborg en Zaltbommel heb je nog eens een half uur tijdverlies. De A27 loopt het ook vast. Van Breda naar Gorkum heb je voor de brug bij Gorkum veel vertraging na een ongeluk en de rijbaan is daar dicht. Er staat nu 13 kilometer file, je kunt er via de vluchtstrook langs. Verderop richting Utrecht sta je tussen knooppunt Everdingen en Houten nog een kwartier vast door een pechgeval. En in Brabant op de A58 heb je 3 kwartier vertraging van Breda naar Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg. Er staat een vrachtwagen met pech en de rechterrijstrook is dicht.
5: Druk op de weg dus. Sterkte als je in de file staat.

0: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
1: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
2: Shape the future with confidence. EY.
0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
3: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sick &
3: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar 4,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
7: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Knus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf 1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar 7 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
11: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
12: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
13: De dag van vandaag
14: met Lucas Kramer.
13: Het christelijke radiostation.

0: Het is een van zijn bekendste nummers. Voor zolang als ik leef zal ik getuigen van Gods liefde. Je hoorde Ralf van Manen.
1: De dag van vandaag.
0: Een hele goedemiddag. Dit is de middagshow van donderdag 15 oktober. Het is 12 minuten over 5. Ja, het is een fijne middag, ook al sta je in de file. Ja, Heidi laat weten dat het heerlijk file rijden is met Gronings Radio aan. Ja, ik moet wel even twee keer knipperen met mijn ogen toen ik dat las. Heerlijk en file rijden bij elkaar in één zin, dat komt bij mij niet heel vaak voor. Nou, ik ben heel erg blij met jouw positieve mindset, Heidi. Kunnen we nog heel veel van leren. Dank je wel daarvoor. Ja, en we gaan dit uur ook weer een duik nemen in de muzikale grabbelton. Daar kijk ik al echt de hele dag naar uit. Ja, en straks gaan we ook kijken naar nieuws van vandaag uit de christelijke media. Met nieuws over de liederen van Huub Oosterhuis. Ja, en wordt de Bijbel nog gelezen op een christelijk dorp als Urk? Je hoort het zo meteen.

stilzitten is, ja, absoluut geen optie deze donderdagmiddag met Israel Houghton en New Breed. Je hoorde You Are Good. Maakt het 6:08. We kijken naar nieuws uit de christelijke media. Ja, wordt de Bijbel op Urk nog een beetje gelezen? Nou, dat is de grote vraag. Een lokale krant deed onderzoek onder middelbare scholieren. Ja, en daaruit blijkt dat 3/4 van hen elke dag zelf in de Bijbel leest. En bij meer dan de helft gaat de Bijbel thuis ook open na elke maaltijd. Nou, toch maken predikanten en docenten op Urk zich zorgen. Ze merken dat jongeren woorden als genade en verlossing moeilijk kunnen uitleggen. Ja, en ook zouden jongeren sneller hun concentratie verliezen door alle digitale afleidingen. En daarom ligt er volgens hen een taak bij de ouders om de Bijbel goed onder de aandacht te brengen. Ja, en luister even mee.

Misschien herken je haar stem wel. Treintje Oosterhuis, zangeres, die een lied zingt van haar vader, theoloog en dichter Huub Oosterhuis. Nou, zijn liederen die worden in protestantse en katholieke kringen nog volop gezongen. Er zijn ook een hoop liederen opgenomen in het liedboek voor de kerken. En binnenkort krijgen liederen van Oosterhuis een nieuwe verrassende uitvoering tijdens een concertreeks met artiesten als Maan en Jennifer Eubank. Q-Music DJ Wim van Helder die mag deze concerten presenteren. En hij deelde op Instagram dat hij ook met het geloof is opgegroeid en dat hij in de kerkbanken ontdekte dat kerkmuziek en hitmuziek verrassend dicht bij elkaar liggen. Nou, iets daarvan ga je dus beleven tijdens die concertreeks Ken je mij? En komende maandag is het eerste concert in Apeldoorn. Ja, en in veel kerken is de beamer niet meer weg te denken. Nou, handig voor liedteksten, voor mededelingen en QR-codes voor de collecten. Maar het scherm dreigt soms de aandacht te veel over te nemen. Nou, volgens Onne Reitsma van de Protestantse Kerk moet de beamer juist ondersteunend blijven en niet leidend worden in de kerkdienst. De vuistregel is less is more. Laat overbodige teksten en plaatjes weg, want een leeg scherm geeft soms juist meer rust. Nou, waar kan de beamer juist wel voor gebruikt worden? Nou, voor mooie beelden, voor kunst en filmpjes die de preek echt versterken. Daarnaast kan de beamer ook gebruikt worden voor interactie, bijvoorbeeld door peilingen te doen waar ook thuiskijkers aan mee kunnen doen. Nou, interessante gedachten dus over beamergebruik in de kerk. En meer daarover lees je op de website van de Protestantse Kerk. Dit is de dag van vandaag bij Gronings Radio, met zometeen het nieuws van 5:30. En dit is Sharon Kips.

0: Het is het eerste hoofdstuk van het Bijbelboek Johannes. En dan op muziek gezet door Marcel en Lydia Zimmer. Je hoort het, dit is Jezus. Maakt het 2 minuten over 6:30. En hier is Peter van Oudheusen met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: 2 Rotterdammers zitten vast voor fraude rond de toeslagenaffaire. Ze zouden met valse documenten zogenaamde schulden hebben opgegeven om compensatie te krijgen. Het kabinet komt voor de zomer met een plan hoe het slavernijverleden verder wordt hersteld. D66 en oppositiepartijen vroegen daarom, omdat er weinig concreets is gebeurd sinds Nederland excuses aanbood, 4 jaar geleden. En datacenters kunnen niet ongelimiteerd blijven uitbreiden, zeggen netbeheerders bij Nieuwsuur. De wachtlijst voor een stroomaansluiting bestaat voor een derde uit nieuwe datacenters. Ze vragen om evenveel stroom als alle huishoudens samen.
0: Dankjewel Peter. Dan het grootnieuwsradio weerbericht van Bijenradar. Vanavond en vannacht zijn er in het zuiden opklaringen. In de rest van het land meer bewolking. En in het noorden kans op een spatje regen. En het koelt af naar 11 graden. Ja, morgen begint de dag met zon. Vanuit het westen neemt later op de dag de bewolking toe en gaat het regenen. En het wordt morgen nog best zacht. Maximaal 20 graden. En dan de fileinformatie op deze donderdag van de ANWB.
2: Het is een drukke avondspits zoals gebruikelijk op donderdag. Wat opvalt is de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Nieuwegein en Zaltbommel heb je 40 minuten vertraging. Ook op de A27 is het heel druk van Utrecht naar het zuiden. Tussen Lexmond en Werkendam doe je er een half uur langer over. Het is druk in de regio Arnhem-Nijmegen. Onder meer op de A50 van Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein sta je 40 minuten vast. In Brabant staat een lange file op de A58 van Breda naar Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof. Daar heb je nu een uurtijdverlies door bergingswerkzaamheden. Er staat een vrachtwagen met pech en de rechterrijstrook is dicht. En op de A4 is het druk Amsterdam richting Rotterdam tussen Leidschendam en knooppunt Ketelplein. Daar is het oponthoud 20 minuten.
0: Lucas Kramer. Ja, ik heb je hulp zometeen nodig als we gaan grabbelen in de muzikale grabbelton. Dus blijf luisteren. Eerst muziek van Project of Love. Dit is het lied Rest.
3: De dag van vandaag.
4: Het christelijke

0: Kom bij Jezus, Hij geeft je rust. Prachtig lied van Project of Love. Je hoorde Rest.
1: De muzikale grabbelton.
0: Ja, hier in de studio van Gronings Radio staat een hele grote grabbelton. Vol met balletjes en elk balletje zit een categorie voor dit heerlijke muzikale item. Ja, het is absoluut niet fake. Mijn dierentuin, die geluidjes, dat is allemaal nep. Komt allemaal uit een doosje. Maar dit is echt geen geluidseffect. Dit is echt gewoon live vanuit Veenendaal. We gaan echt live een balletje trekken. En dan weten we ook bij welke categorie jij een lied mag aanvragen. Nou, ik heb de grabbelton aan collega Luc gegeven.
2: Ja.
0: Luc.
2: Gaan we grabbelen?
0: Ja, jij bent echt meester in het grabbelen.
2: Ja, ik ben daar dus echt heel erg goed in. Dit is een van mijn vele talenten. Komt hoor. Ik weet dus niet of dit ook echt een fijn geluid is om naar te luisteren.
0: Ja.
2: Dus mocht je echt niks weten, geen categorie, laat me vooral weten of het wel of geen fijn geluid is. Dan kunnen we dat ook daar wat aan doen.
0: Maak hem maar snel open. Dan
2: hij gaat open.
0: Ja.
2: De categorie voor vandaag.
0: Komt een briefje uit en er staat op.
2: Is een lied dat je meteen doet denken aan je beste vriend of vriendin.
0: Oh.
2: Dus als jij denkt op dit moment aan je beste vriend of vriendin, neem even gerust op de tijd. Aan welk lied moet jij dan denken?
0: Ja, nou, ik kan me ook zo voorstellen dat in de komende minuten heel wat vrienden en appgroeps gaan aanstaan.
2: Ja.
0: Van hey, welk liedje kan ik voor jou aanvragen?
2: Dat is heel erg leuk. Je kan ook natuurlijk een nummer aanvragen voor je vriend.
0: Oeh,
2: dat is ook leuk.
0: Nou, er kan wel

Doe denken aan een goede vriend of vriendin. Heb jij er eentje? Laat het weten via de Gronings Radio WhatsApp. Titel en artiest graag. En wie weet is je dan zometeen te horen hier op de radio. Straks ook In Salvation met Al-Michel Lee. En dit is Matt Marr. Dit is Run to the Father.

0: Voor een sterke relatie heb je alles over.
1: Maar in de praktijk is het soms lastig om hier tijd voor vrij te maken.
0: En als je tijd hebt, waar begin je dan?

0: Van de Amen-sessies van In Salvation. Je hoorde Breek de Hemelen Open.
1: De muzikale grabbelton.
0: Vandaag mocht je in de muzikale grabbelton een lied aanvragen. Een lied dat je doet denken aan je beste vriend of vriendin. Nou, komen hele mooie opties binnen. Dankjewel Jolanda voor het doorgeven van Friends van Michael W. Smith. En ze zegt erbij, ja, dit hielp mij toen mijn bestie naar België ging met operatie mobilisatie toen we rond de 20 waren. Inmiddels zijn we al heel lang vrienden. En ook Dirk vroeg die aan, als ik dit nummer hoor, besef ik hoe dierbaar het is vrienden te hebben die ook geloven. Ja, en Belinda vraagt ook een mooi lied aan. Ja, mijn dierbaarste vriendin is echt een licht in deze wereld. Dus You Are The Light Of The World is echt het nummer dat bij haar past. Ze heeft echt het licht van Jezus, van de Vader door hier op aarde. Dan hebben we ook Lydia aan de telefoon. In de file toch, Lydia? Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Inmiddels niet meer in de file. Oh, eindelijk is het.
0: Yes, yes, yes. Nou, dat is goed nieuws. Hey, en je hebt ook een prachtig lied doorgegeven wat jou doet denken aan jouw vriendin, hè?
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, wie is het? En hoe lang kennen jullie elkaar al?
2: Ja, dat is Rosanne. En wij kennen elkaar ruim 10 jaar inmiddels. Ja, en ik heb het lied Goud. Ik zie goud in jou van Heer of Proost. Naar jullie gestuurd.
0: Ja, ja, ja. Waarom zie je goud in haar? Wat is het goud in haar?
2: De vriendin die zij is, door de jaren heen, door alles op processen die we allebei door zijn gegaan. Ja, vind ik gewoon bijzonder dat je toch zo verbonden kan blijven, ook al ga je verschillende processen door en heb je allebei je eigen leven wel. Maar toch dat het zo verbonden kan zijn.
0: Ja. Zo verbonden en ook dan een vriendin waar je heel veel kan delen.
2: Ja, absoluut. Ja.
0: Ja,
2: dus we delen echt ontzettend veel met elkaar. Ja.
0: Ja. Waar hebben jullie elkaar leren kennen?
2: In de kerk.
0: In de kerk?
2: Ja, bij de eerste vereniging 15, 16. Dat we, nou, zij zat in de 15 groep en ik in de 16 groep. In dat jaar werd het gecombineerd. En toen hebben we eigenlijk in een groepje elkaar als eerste leren kennen. En daarna is dat één op één veel intensiever geworden nog.
0: Mooi zeg, nou, om daar vrienden en vriendinnen te leren kennen. Hey, Lydia, wat zou je willen zeggen tegen Rosanne?
2: Ze weet het wel, want gelukkig hebben we het vaker wel kunnen we dat benoemen naar elkaar. Maar echt, ja, je bent goud waard. Je bent gewoon zo'n fijne vriendin dat beter kan ook weer niet wensen, denk ik. Dankjewel daarvoor.
0: Mooi. Dankjewel, Lydia. En succes nog in de file.
2: Dankjewel.
0: Dankjewel. Gerald en Linda Troost. En goud in jou.

als je dat over een vriend of vriendin kan zeggen. Ik zie goud in jou, zoals Lydia net deed over Rosanne. Nou, mooi om dat te horen. Zometeen het nieuws van 6 uur. En dit is Jamie McDonald. Dit is Desperate.

0: salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
1: Slecht plan.
0: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
2: Jouw droomkeuken, die begint gewoon aan jouw keukentafel. Want Homekeukens komt bij je thuis. Ze nemen de laatste trends met je door en vertalen jouw wensen naar de keuken van Duitse topkwaliteit. Homekeukens.nl, daar blijf je voor thuis.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
5: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
6: Een initiatief van Pfizer.
7: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
8: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt. Dat het hele huis in kerstsfeer is. Dat je de mooiste cadeaus kan geven. Tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
10: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
9: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
10: Wow.
11: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
9: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
12: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
13: Voor de makers.
14: Praxis.
15: Word jij ook zo stapelgek van alles wat zich opstapelt in huis? Met onze Billykasten heb je een oplossing van de bovenste plank. Nu met 15% IKEA Family korting op jouw favoriet. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
16: Grootnieuws Radio.
17: Het christelijke radiostation.
16: Het ANP-nieuws van 6 uur.
18: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Het kabinet gaat binnen een jaar een plan maken om de schade door de slavernij te herstellen. Volgens D66 en meerdere oppositiepartijen is dat hard nodig, omdat er nog steeds veel ongelijkheid is in de maatschappij. VVD en CDA vinden dat het vooral gaat om erkenning. De Fiat heeft twee mannen uit Rotterdam opgepakt voor fraude rond de compensatie van de toeslagenaffaire. Ze zouden met valse documenten onjuiste schulden hebben opgegeven bij de instantie die zich ermee bezighoudt. Misschien zijn meer mensen bij de fraude betrokken en de Fiat sluit meer aanhoudingen niet uit. Nieuwe datacenters die op de wachtlijst staan voor een stroomaansluiting vragen evenveel stroom als alle Nederlandse huishoudens samen. Dat zeggen netbeheerders tegen Nieuwsuur. Ze vinden dat er een grens moet worden gesteld, net als bij stikstof. Niet alles kan, zeggen ze. Het weer dan, van weer online. Wisselend bewolkt, maar droog. Morgen eerst op veel plaatsen zonnig, maar later vanuit het westen regen. Daarvoor wordt het nog 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Grootnieuws Radio Verkeer.
19: ANWB. Het drukste moment van de spits is geweest, maar er staan nog steeds veel lange files, vooral in het midden en zuiden van het land. Ook in de regio Arnhem-Nijmegen is het nog druk. En wat opvalt is de A58. Van Breda naar Tilburg heb je nog steeds ruim een uur tijdverlies tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof. Daar wordt een vrachtwagen met pech geborgen. Er is één rijstrook dicht. Op de A16 staat file. Van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht een half uur vertraging. Van Rotterdam naar het zuiden heb je 20 minuten oponthoud. En dat is tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. Ook is het nog druk op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen de afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Daar heb je 25 minuten vertraging.
20: En zometeen gaan we de donderdagavond in met Paul Balazs.
21: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Biza Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota BZ Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
1: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlichte gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
21: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota CHR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
13: Even bollen met Select.
14: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
22: Ah, relaxed?
14: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
23: Een schone luier voor je baby lijkt vanzelfsprekend. Maar voor mensen op de vlucht is dat niet zo. Daarom organiseert Christian Refugee Relief in oktober de actie Luiers voor Lesbos. Hoeveel luiers geef jij? Doneer nu via stichtingcrr.nl/luiers.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
24: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
25: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
26: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
27: Pas je

0: juiste potje? Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Deboerdrachten.nl profiteert nu van Makita actieprijzen bij De Boer. Kom op 21 oktober naar de Makita demodag bij ons filiaal in Drachten. Gratis accu's bij aankoop van Makita 40 volt. En korting op geselecteerde 18 volt machines voor vakmensen. Natuurlijk bij Deboerdrachten.nl.
2: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
3: Verras je relaties of personeel met een geschenk dat bruist van aandacht. Verfijnde bubbels, eerlijke Fairtrade chocolade en impact. Met elk pakket steun je Stichting Frontlinie. Kijk op bubbleschocolate.nl.
4: De dag van vandaag.
5: Met Lucas Kramer.
4: Het christelijke radiostation.

0: Een mooi gebed. Open the eyes of my heart. Jorde, Paul Baloch.
1: De dag van vandaag.
0: Een hele goede avond. Het is donderdagavond 15 oktober. Dit is de dag van vandaag. Ja, de dag van vandaag. Laten we alsjeblieft ook bij de dag leven. Heb je dat wel eens? Dat je eigenlijk al met je gedachten een klein beetje bij morgen bent. Of misschien bij volgende week of volgende maand. Dat kan natuurlijk ook. Nou, morgen dan gaan we op deze zender een hele bijzondere dag beleven. De dag van de sterke relaties. Ja, en ik mag morgenochtend met een microfoon op pad om ergens in het land een blessing te gaan bezorgen. Moet toch wel het een en ander voor regelen. En dat maakt dat ik eigenlijk al een klein beetje aan het leven ben bij de dag van morgen. Nou, snel weer terug even naar vandaag, want het is vandaag donderdag. Laten we alsjeblieft in het heden leven. We gaan de donderdagavond in met lekker veel muziek. Met straks dat lied dat gaat over de kracht, dat schuilt. Nou, misschien wel in een heel klein kort schietgebedje. Je gaat Delize horen en gebed voor jou. En dit is Battle Music en Jen Johnson en No One Like The Lord.

gebed voor jou. Ja, ik ga muziek draaien van de band Need to Breathe. Heeft net de Long Surrender Tour afgerond. En er komt nog een vervolg aan vanaf februari met allemaal leuke gastartiesten. Maar ja, het is een Amerikaanse band. Dan speelt die tour zich natuurlijk ook voornamelijk af in Amerika. Nou, ze zijn ook wel eens in Nederland geweest. En hopelijk staan we nog ergens op de radar dat ze ook nog een keer naar Nederland gaan komen. Need to Breathe dus. Nou, ik ga een nummer draaien van het album Into the Mystery. Is nu 5 jaar oud. En er staat een heel mooi lied op dat ik kan samenvatten als ja, je toevertrouwen aan God. Ja, wie ben ik dat de God van hemel en aarde van mij houdt? Ja, en toch zingt Bear Reinhardt, I am yours and you will always be mine. Ja, en een zinnetje uit dit nummer om op te kauwen. There's an evidence of you in every corner of this life. In elk hoekje en gaatje van het leven is er een bewijs van God te vinden. Nou, mooi om die op het spoor te komen. Need to Breathe in de dag van vandaag. Dit is I Am Yours.

0: Lauren Daigle en These Are The Days.
1: De Doorgeefbijbel.
0: Ja, zometeen gaan we ontdekken wie vandaag de Doorgeefbijbel heeft. Nou, gisteren was in ieder geval bij Nick. Die deelde met ons een tekst uit Job 33, vers 4. De geest van God heeft mij gemaakt. De adem van de ontzagwekkende doet mij leven. Om even in herinnering te brengen deze tekst gisteren uit de Doorgeefbijbel. Nou, zometeen dus meer over de Doorgeefbijbel en wie hem vandaag heeft. En het nieuws van 6:30 komt eraan. En dit zijn Rijer en Sierra Noah. En Goede Vader.

0: U bent een goede vader. Prachtig duet van Ryan en Sierra Noah. Een goede vader. Het is 1:05 op deze donderdagavond. En hier is Peter van Oudheusen met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Het is het kabinet niet gelukt om Ja 21 over te halen om voor het nieuwe belastingplan te stemmen. In ruil voor steun wil Ja 21 meer vrijheid voor gemeenten om asielzoekers te weigeren. Dat kan het kabinet niet beloven. De automobilist die zaterdag op de A2 bij Breukelen om het leven kwam bij een zware aanrijding was geen spookrijder. Volgens de politie was de bestuurder niet goed geworden en daardoor op de andere weghelft terechtgekomen. En tientallen pro-Palestijnse demonstranten voeren actie bij het stadion in Alkmaar, waar AZ straks speelt tegen een ploeg uit Israël. De betogers dragen Palestijnse vlaggen, terwijl de politie had gevraagd dat niet te doen, meldt NH Nieuws.
0: Dankjewel Peter, dan het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vanavond en vannacht zijn er in het zuiden opklaringen, in de rest van het land meer bewolking en in het noorden een kans op een spatje regen. En het gaat afkoelen tot een graad of 11. Ja, morgen dan begint de dag met zon. Vanuit het westen neemt later op de dag de bewolking toe en gaat het regenen. En het wordt morgen maximaal 20 graden. En dan de ANWB-verkeersinformatie.
2: De files worden intussen vrij snel korter, maar op een aantal wegen is het nog druk. Bijvoorbeeld op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, daar sta je nog een half uur vast. Ook op de A27 van Utrecht naar het zuiden is het nog aansluiten. Tussen Lexmond en Werkendam is de vertraging 20 minuten. Er staat nog een flinke file op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort tussen Stroe en Voorthuizen. Door een pechgeval heb je 25 minuten oponthoud. En op de A16 van Rotterdam naar Breda is het druk tussen Rotterdam, Feyenoord en Dordrecht. Vertraging is een kwartier.
0: Lucas Kramer. En wie heeft zometeen de doorgeefbijbel? En welke bijbeltekst gaat er gedeeld worden? Je gaat het zometeen horen. Eerst muziek van Robin Mark. Dit is All to Jesus, I Surrender.
3: De dag van vandaag.
4: Het christelijke radiostation.

0: En alles geef ik in de handen van Jezus. All to Jesus I surrender. Je hoorde Robin Mark.
1: De Doorgeefbijbel.
0: En dan is het tijd voor ons dagelijkse belletje iets na 6:30. Ja, wie heeft vandaag de Doorgeefbijbel? Nou, laten we maar even gaan bellen. Even kijken wie hem opneemt.
2: Met Mariette.
0: Mariette, goedenavond met Lucas, Groot Nieuws Radio.
2: Dag, hallo, goedenavond.
0: Goedenavond, Mariette. Hé, hoe is jouw dag eigenlijk geweest vandaag, deze donderdag?
2: Ik heb een hele leuke dag gehad.
0: Een hele leuke dag, vertel eens.
2: Ja, want ik heb nu weer mijn eerste werkweek sinds mijn zwangerschapsverlof.
0: Oh, en hoe ging het?
2: Ja, super.
0: Ja.
2: Echt wel weer lekker om gewoon aan het werk te zijn eigenlijk. Ik ben wel benieuwd hoe ik het zou vinden, maar...
0: Ja, weer een fijn weerzien met de collega's.
2: Klopt.
0: Ja, mooi zeg.
2: Ja, na zo lang thuis gezeten te hebben, wat ook lekker was. Maar dan, werk, ik keek er ook wel weer naar uit. En gelukkig snapte ik het allemaal nog, dus helemaal leuk.
0: Dat is mooi om te horen. Hey, en is het dan niet lastig om de kleiner dan achter te laten thuis?
2: Vandaag is bij de vader, dus dan ze met een gerust hart achterlaten.
0: Kijk, gelukkig. Mooi. Hey, en dan vandaag mag je ook iets delen uit de Doorgeefbijbel.
2: Ja.
0: Ja, wat wil je met ons delen uit de Bijbel vandaag, Mariette?
2: Ja, dat is Jeremia 29, vers 11 tot 14.
0: Ja, wat staat daar?
2: Vers 11 is al heel bekend eigenlijk. Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. En dan, dat is dus een hele bekende tekst, maar... de rest vind ik ook heel mooi. Als jullie mij aanroepen en tot mij bidden, zal ik naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden. Als jullie mij ten volle van jezelf naar mij wenden. Ik zal me door jullie laten vinden, spreekt de Heer. Wel is hem.
0: Ja, ja. Waarom heb je voor deze teksten gekozen?
2: Ja, dit kwam mij toen ik hem dit voor de eerste keer las. Ja, dat is denk ik al wel 15 jaar geleden misschien. Ik las gewoon een roman, wel van een christelijke schrijver. En daar kwamen deze teksten in voor. Dat kwam gewoon toen heel erg bij mij binnen. Vooral ook dat er staat van, als jullie mij aanroepen en tot mij bidden, zal ik naar jullie luisteren. Ik dacht, dat klinkt zo, zo dichtbij eigenlijk. Nog altijd dat het maar waar ingewikkeld was. En dat het anders ook maar niet kon, zeg maar. Ja, toen ik dit zo zat op weer las, zag ik... dat bleef gewoon hangen.
0: Ja, wauw. Ja. Ja, want de ervaring is misschien ook wel veel christenen van... Ja, als je bidt, dan lijkt soms ook wel dat het gebed niet verder komt dan het plafond. Luistert God wel? Hoort hij mijn gebed? Wat is daar vandaag de dag jouw ervaring in? Heb je inderdaad echt het gevoel, de ervaring van God luistert naar mij? Of God verhoort zelfs een gebed van mij?
2: Het gevoel kan inderdaad soms zijn dat het niet zo is. Maar ja, hier staat van, het gaat natuurlijk ook niet altijd om het gevoel. Het gaat ook om het zeker weten. Ja, hier staat dat wel echt zwart op wit. En dat is dan wel mooi om aan vast te houden.
0: Ja.
2: Ik denk ook wel, lijkt het net alsof het niet door het plafond heen komt, dat je toch weet dat het... toch weer God terecht komt.
0: Ja, en wat doet het dan met jou? Dat het zeker weten van God

0: je krijgt misschien niet altijd natuurlijk gelijk antwoord. Of soms duurt het ook eventjes. Maar ja, gewoon het vertrouwen van nou, hij weet in ieder geval alles. Hij ziet alles. Hij weet zelfs wat ik denk. Ook al kom ik niet goed uit mijn woorden. Of ja, weet niet hoe ik het moet zeggen. Dat, dat vind ik gewoon heel bijzonder.
1: Ja, ja, het staat er ook wel met heel veel zekerheid ook wel in deze teksten. Van jullie, ik zal naar jullie luisteren en jullie zullen mij vinden. Ook wel echt heel erg stevig. Ook wel heel zeker. Van ja, niet een beetje en niet misschien, maar zeker.
0: Precies, ja, het staat ook een paar keer. En ja, dat 11e vers van mijn plan met jullie staat vast. Ja, dat kwam ik toen, nou, zo'n beetje 15 jaar geleden kwam ik dan voor het eerst die tekst tegen. Of in ieder geval dat die voor het eerst echt bij mij binnenkwam. En toen in ja, echt een hele korte tijd kwam ik zo vaak die tekst tegen. Dat ik dacht, ja, als ik ook nog ergens half zou twijfelen, dan wil God hier toch wel echt duidelijk maken van nou, hoeveel bevestiging heb je nodig.
1: Ja, ja, deze tekst is voor jou.
0: Ja, ja. Zelfs ook nog toen ik met een vriendin op vakantie was in Egypte. Toen zei zij van, moet je kijken, hier allemaal Nederlandse boeken. Nou, ze pakt een boek eruit, slaat hem open en daar stond ook die tekst gelijk erin.
1: Zo, hey,
0: dat... Nou, zelfs hier in Egypte, dan krijg ik die bevestiging.
1: Ja, daar spreekt de Heer zelfs. Ja, ja, ja, mooi. Nou, die tekst die mag je dan, die heb jij ontvangen en die mag je vanavond ook met ons delen. Dank je wel daarvoor, Mariette. Jeremia 29, vers 11 tot en met 13 ongeveer. Toch? Ja.
0: Ja, ja, zelfs 8:14, die is er ook nog. Ik zal me door jullie laten winnen. Dus,
1: ja. Ah, mooi, die kunnen we nog even gewoon zelf nalezen vanavond in onze Bijbel. Hey, dankjewel voor het delen, Mariette, in de Doorgeefbijbel. En maandag gaan we ontdekken waar de Doorgeefbijbel is bezorgd. Dankjewel, Mariette, en een fijne avond.
0: Bedankt, fijne avond.

0: totdat de storm weer ligt.
1: Kom maar, lieve schat, ik hou je vast, ik hou je vast.
2: Groot Nieuws Radio.

in de dag van vandaag en heel mijn hart zingt. Ja, zometeen na 7 uur hoor je bij Gronings Radio non-stop muziek van Shane & Shane. Christ Our Hope in Life and Death. En ook Elise Manna, brug over woelig water. En op deze zender Gronings Radio zometeen Wens met Tim Hendricks. En dit is Kane, dit is Anymore. You

0: Maak van Advent een tijd vol inspiratie en verwachting. Vraag het Adventspakket van Grootnieuwsradio aan. Met een Adventsbundel voor 25 dagen inspiratie, mooie kerstkaarten en een poster. Zo leef je toe naar een kerst vol hoop. Ontvang het pakket bij een donatie vanaf €27,50. Vraag hem aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: Bewust toeleven naar kerst? Vraag het adventspakket van Grootnieuwsradio aan. Via grootnieuwsradio.nl/kerst.
2: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
3: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
5: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules 196 stuks voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Wil je ook thee?
7: Och ja, lekker.
8: Waar zou je altijd nog een keer naartoe willen gaan?
7: Och, wat een goede vraag.
9: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
13: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
0: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP nieuws van 7 uur.
15: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Het kabinet heeft JA21 niet kunnen overhalen om het belastingplan te steunen. JA21 wil alleen steun geven als gemeenten meer vrijheid krijgen om asielzoekers te weigeren. Fractieleider Eertmans vindt lastenverlichting ook belangrijk, zei hij, maar het asielbeleid telt voor hem zwaarder. Drugsverdachte Jan G. uit Overasselt is door Duitsland uitgeleverd aan ons land. Hij werd daar opgepakt ruim 2 weken na een geweldsuitbarsting bij zijn huis. Een groep gewapende mannen viel het huis aan en schoot een bewaker dood. Het zou te maken hebben met een onderschepte partij cocaïne. De dode, die zaterdag viel bij een zwaar ongeluk op de A2 bij Breukelen, was toch geen spookrijder. Dat zegt de politie na onderzoek. De automobilist was niet goed geworden en raakte de controle over het stuur kwijt. Daardoor schoot de auto door de middenberm waar geen vangrail is en botst op 2 andere auto's. Het weer dan van Weer Online. Vanavond droog met wolkenvelden. Morgen begint droog met landinwaarts wat zon, maar vanuit het westen volgt regen. Voor de regen uit wordt het nog 17 tot 20 graden. Later gaat het aan zee stevig waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB. De files zijn over het algemeen snel aan het oplossen. Maar op de A2 is het nog druk van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. De vertraging is een kwartier. Op de A27 van Utrecht naar Breda heb je ook nog een kwartier tijdverlies tussen Lexmond en Werkendam. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem sta je voor knooppunt Bankhoef ook nog bijna een kwartier vast.
17: Zometeen.
0: Wens.
17: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister.
5: Nu, Robijn Wasmiddel en Wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Het is weer zetten geblazen, want de chocomeletters zijn terug. In, op of op mijn pad naast je schoen. Zet hem maar. Helemaal zin in.
19: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent. Of DIY cadeautasjes en kraftpapier al vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
18: En die chocomel letters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
20: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
21: Het glas van uw monument verduurzamen, geld besparen op uw stookkosten en het comfort maximaliseren? Kies voor monumentaal glas van Monuvision. Vraag vrijblijvend advies en maak de juiste keuze met Monuvision.
22: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
23: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jaar

0: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
1: Citytrippen?
2: Drakentemmen in het Verre Oosten?
3: Of nee, juichen voor Oranje!
0: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.

0: Er waait een nieuwe wind. Wie doet er mee? Eneco.
1: Ik doe mee.
2: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Elke avond vanaf 7 uur.
4: De mooiste kerk- en koormuziek.
3: Het christelijke radiostation.

Jubilate Deo Woudenberg, onder leiding van Marco Dento met Vader. Wij eren, we zingen uw naam. Een hele goede avond, weer van harte welkom in de wens van vandaag. Het is donderdag 15 oktober 2026. En ik hoop weer dat je gaat genieten van alle muziek die voorbij komt. De mooie mensen die we spreken. En misschien zit er vandaag ook voor jou een plaat in. Of stuur jij een ander een lied. Heb je daar sowieso ideeën voor? Dan verwijs ik je graag door naar de site grootnieuwsradio.nl/wens. Dat alvast gezegd is. Daar mogen de verzoeken naartoe. We beginnen vandaag in Noordeloos. Kees en Greet van den Dol. Het is een bijzonder jubileum dat jullie te vieren hebben. En we vieren het heel graag met jullie mee vandaag door een lied te draaien. Op verzoek van de broers en zussen Donker. Ze laten weten, lieve Greet en Kees, vandaag zijn jullie 50 jaar getrouwd. Ja, een gouden huwelijksjubileum. 50 jaren waarin jullie kinderen kregen, maar waar jullie Ineke na bijna 6 jaar weer terug moesten geven aan haar schepper. Er kwamen kleinkinderen en ook achterkleinkinderen. Jullie mochten in de afgelopen weken ook jullie verjaardagen gedenken. En daarom feliciteren de broers en zussen Donker jullie van harte met dit alles. Er zijn veel zegeningen. Kees doet veel voor het bedrijf van een zoon. En ook de andere kinderen doen nooit tevergeefs een beroep op jullie. Greet helpt als vrijwilligster in de woord- en daadwinkel. En jullie bezoeken ook familie en ouderen uit de kerk. Wij wensen jullie als broers en als zussen Gods zegen en zijn nabijheid toe. En speciaal voor jullie vandaag, Psalm 27.

Gefeliciteerd Kees en Greet van der Doel uit Noordeloos. Als gouden bruidspaar vanavond in de spotlights en Psalm 27 speciaal voor jullie gedraaid. Je hoorde Laudate Deum Apeldoorn onder leiding van Arie Kortleven. Arie van Kooten uit Woudenberg, voor jou de volgende plaat. Als een steun in de rug, als even een arm om je heen. Van je broer Jan van Kooten. Maar ook namens alle anderen, want broer, collega, vriend, beste maat. Sterkte namens het elftal plus één en je collega's van de Kalvermelklijn.

0: Arie, dit lied aan jou opgedragen. Dit lied van perspectief. Tanira Sturm zong het liedje Hoor jij de vogels nog fluiten?
1: De dagtekst.
0: Hoor de oproep in Romeinen 12 vers 1a. Hier staat, broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Romeinen 12 vers 1a, de dagtekst. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. En dit is Kleinkoor Concertino. Ze zingen uit de kantaten Lichter Wereld. Laat mij een licht en geur van u zijn.

als je met het programma Wens onderweg bent, dan heb je het bijna niet in de gaten. Maar dan zijn we daar ineens. Dan zijn we ineens in Meerkerk. Staan we voor de deur bij Arie en Tini Oosterling. We komen binnen, want de deur wordt opengedaan en we worden vriendelijk binnengelaten, gelukkig maar. Want dan kunnen we deze wens overbrengen namens kinderen en kleinkinderen. Ze laten weten, lieve pap en mam, 60 jaar geleden zijn jullie op 6 oktober getrouwd. En we zijn dankbaar dat jullie er samen nog zijn, al gaat het niet allemaal vanzelf. Met het volgende lied dat wij voor jullie hebben aangevraagd, Groot is uw trouw, o Heer, willen we samen met jullie God dankbaar zijn voor zijn trouw, iedere dag opnieuw en door de jaren heen. Veel liefs van jullie kinderen en kleinkinderen. En hier komen ook de mannen van het Urker Mannenkoor, halleluja, bij jullie binnen. Ze zingen onder leiding van Bert Mol het lied Groot is uw trouw, o Heer. En wij zingen vanavond mee.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week Young Ladies Choir Hadassah.

Je hoorde een bijdrage van het Blijde Klanken Koor van deze week. Oftewel het Young Ladies Choir Hadassah. Onder leiding van Ria van den Noord zongen zij het lied Geven. Leven om jezelf te geven, omdat God zich gaf voor jou. Mooie gedachte om mee te nemen. En misschien ook wel een hele mooie gedachte om daarmee een plaat voor iemand aan te vragen. Misschien is er iemand aan wie je regelmatig denkt. Iemand die misschien wel nu bij je opkomt. Iemand die je na aan het hart ligt, waarbij je je betrokken voelt. Die je graag een lied zou willen sturen. Een bemoediging misschien. Gewoon een vriendelijk woord. Gewoon even laten weten dat je aan hem of haar denkt. Misschien had je al heel lang willen contacten. Is het er niet van gekomen? Misschien is dit een mooi moment. Een mooie manier ook om het te zeggen met een lied op de radio. Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens. Als we voor jou of namens jou een lied mogen draaien. Een wens mogen doorgeven. grootnieuwsradio.nl/wens. En soms is die persoon dichterbij dan je denkt. Misschien is het de buurman of buurvrouw wel. Zoals hier. Annelies de Wit vraagt een lied aan voor de buurvrouw. Voor lieve buurvrouw, mevrouw Roesel uit Gouda. Annelies zegt, lieve buurvrouw, ik wil je graag bemoedigen met dit lied nu je lichamelijk achteruit gaat. Het lied Blijf bij mij, Heer. Vandaag voor je op Grootnieuws Radio te horen. En zegt Annelies, ik bid om rust, vrede en Gods nabijheid.

0: Wie geef jij een lied cadeau?
1: Vraag hier jouw favoriete muziek aan met een persoonlijke wens op de radio.
0: Schakel ons in voor een muzikale bemoediging of verrassingsactie.
1: Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.
2: Weet je wie ons heeft ingeschakeld ook vandaag? Betty Bergsma. Nou, Eelco, dan weet jij genoeg. Eelco uit Almelo, dit is voor jou. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag, Eelco, zegt Betty. Een heel mooi, gezond en gezegend nieuw levensjaar wens ik jou toe. We weten dat gezondheid niet vanzelfsprekend is en zijn dankbaar dat de Heer jou weer een jaar gespaard heeft. Bedankt voor wie je bent. En daarom, zegt Betty, een mooi lied voor jou aangevraagd.

Uw trouw was elke dag rondom mijn leven, ook als ik het niet zag. Maar nu ik de sporen van mijn leven zie, achteraf, was u er elke dag. Zingt Christian Verwoerd en Eelco. Heel mooi dat we met het programma wensen dat we mee mogen vieren. Dat je weer een dag erbij hebt, weer een jaar van God gekregen. En dan het volgende lied is aangevraagd voor oma van de Lagemaat uit Woudenberg. Door uw kleinkinderen en door uw achterkleinkinderen. En ze laten u weten, lieve oma, morgen hoopt u uw 86e verjaardag te vieren. De eerste verjaardag die we vieren na het verlies van uw man en onze lieve opa het afgelopen jaar. Zoals een lied zo mooi zegt, vreugde of blijdschap, droefheid of smart, er is een God die hoort. Namens alle klein- en achterkleinkinderen willen we...

u hierbij van harte feliciteren en u God zegen wensen voor uw nieuwe levensjaar. En vanavond speciaal voor u dit lied: Er is een God die hoort. Lieve groet van alle klein- en achterkleinkinderen. En dit is het uitvoerende koor, het gemengd Drechtsteden Corporation.

Twee gouden oude opwekkingnummers. Opwekking 145. U zal ik loven, Heer. En opwekking 242. Met vreugde zal ik tot u zingen. Het Koor de Zeeklank onder leiding van Johan Bredewoud. En heb je ook een mooi verzoek? grootnieuwsradio.nl/wensen. Laat me weten wat we voor jou kunnen draaien, wat je graag zou willen horen. Hier Psalm 73 vandaag voor de 73ste verjaardag van Gerrit van Hal uit Apeldoorn. Van harte namens Dirk en Wilma met de hartelijke groeten vanuit Den Haag. Gerrit, beste zwager, van harte gefeliciteerd met je 73ste verjaardag. Gisteren was het officieel 14 oktober. En wij hopen, wij wensen nog vele jaren voor jullie samen met Gods zegen. En geniet nu van deze psalm. Massale samenzang Kampen en Dordrecht onder leiding van dirigent Jan-Quinten Zwart en Martin Zonneberg.

0: Psalm 73, de verzen 12 en 13. Speciaal voor Gerrit van Hal uit Apeldoorn. Ja, ik nodig je uit voor de uitzending van morgen. Een speciale dag. De hele programmering in het teken van sterke en gezonde relaties. Daar investeren we in morgen met de programma's op Grootnieuws Radio. Ook in wens, en dat is natuurlijk liefde in actie. Dus heel veel liefde, maar ook heel veel ervaring natuurlijk ook hier onder jou als luisteraar van het programma Wens. Morgen spreek ik ook met Roemtje, die 50 jaar getrouwd is. Mooi om te kijken wat we van elkaar kunnen leren over de liefde. Ook de jongere generatie kunnen inspireren en aanmoedigen in de relaties. Dus dat morgen. Luister dus morgen de hele dag en zeker tussen 7 en 8 s'avonds naar een nieuwe uitzending van Wens. Verzoekplaten mag je inleveren via grootnieuwsradio.nl/wens. Terugluisteren van dit programma en alle andere programma's kan via grootnieuwsradio.nl/gemist. Dat gezegd hebbend, nog een hele fijne avond en tot de volgende keer.
1: De mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.
2: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
6: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
7: Knus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf €1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar €7. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
8: Hi, mam.
9: Hey, dag, lieverd.
8: Wat ruikt het hier lekker.
9: Ja, vers brood van Voogd Meelhandel.
8: Van de molen?
9: Mm-hmm. Uit Ouddorp.
8: Gaan we ook weer een cake bakken?
9: Dat is goed. Kies er alvast maar één uit op voogdmeelhandel.nl.
10: 100 miljoen christenen wachten op een Bijbel. Word jij planter van het woord via Bijbeliek? Zaai iedere maand hoop en zie levens veranderen. Doe mee en groei mee. Ga naar planthetwoord.nl.
11: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
12: Een schone luier voor je baby lijkt vanzelfsprekend. Maar voor mensen op de vlucht is dat niet zo. Daarom organiseert Christian Refugee Relief in oktober de actie Luiers voor Lesbos. Hoeveel luiers geef jij? Doneer nu via stichtingcrr.nl/luiers.
13: Offerte, check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
14: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
1: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 8 uur.
16: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Wie online boodschappen bestelt bij Albert Heijn moet nog even geduld hebben. Pas vanaf maandag worden ze weer bezorgd. Na het cyberincident moeten eerste systemen stap voor stap op orde worden gebracht, zegt AH. Wel worden de winkels weer bevoorraad en zijn overal de schappen weer gevuld. In Den Helder is een gaslek in een woonwijk en daarom zijn meer dan 30 huizen ontruimd. Mensen roken een gaslucht en een paar werden niet goed. Ze zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Het lek is nog niet gevonden, wel is het gas afgesloten, dus er ontsnapt niks meer. De nieuwe balzaal van president Trump die bij het Witte Huis wordt aangebouwd is mede betaald door techbedrijven Apple en Nvidia. Ze droegen 22 miljoen bij, meldt de Washington Post. De bouw is omstreden, want er werd een deel van het Witte Huis voor gesloopt, zonder toestemming van het congres. Het weer dan van Weer Online. Vanavond droog met wolkenvelden. Morgen begint droog met landinwaarts wat zon, maar vanuit het westen volgt regen. Voor de regen uit wordt het 17 tot 20 graden. Later gaat het aan zee stevig waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Hoe groot is de invloed van Rusland echt? En wat betekent dit voor organisaties in Oost-Europa en Centraal-Azië? Kom naar het symposium van het Christelijk Platform Oost-Europa op 30 oktober. Kijk op cpoe.nl en meld je aan.
11: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
18: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
19: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
20: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
21: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
22: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
23: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
24: Hoe veilig is jouw kerk? Stichting Veilige Kerk helpt je verder. Met gratis voorlichtingsavonden en praktische trainingsdagen door heel Nederland. Zet de volgende stap op veiligekerk.nl.
25: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
26: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
27: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
28: Voor de makers.
29: Praxis.
30: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
31: Het christelijke radiostation.

0: Dit is Campinamelk, een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
1: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
2: Shape the future with confidence. EY.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
4: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voelen jullie? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
10: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent. Of DIY cadeautasjes en kraftpapier al vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
12: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 9 uur.
15: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Terwijl het kabinet steun zoekt voor begrotingen, dient de SGP een motie van afkeuring in tegen zorgminister Hermans. De partij is het er niet mee eens dat ze een proef met late abortussen laat doorgaan. En dat was een eis van de SGP om de begroting te steunen. Het kabinet heeft de steun nodig om de begroting erdoor te krijgen. In de Amsterdamse wijk Floradorp zijn weer relletjes uitgebroken, net als gisteren. Bewoners kregen toen te horen dat ze met oud en nieuw geen vreugdevuur mogen aansteken op straat. Boze jongeren staken pellets in de fik en gooiden flesjes en stenen naar de politie. De ME is ingezet. In meerdere winkels van Albert Heijn zijn toch nog lege schappen te zien. Na het cyberincident zijn er al dagen problemen met de bevoorrading. Eerder vanavond zei Albert Heijn dat overal in het land de schappen weer zijn gevuld. Online boodschappen bestellen duurt nog even en kan pas weer vanaf maandag. Het weer dan van weer online. Vanavond nog droog, maar vannacht kan in het noorden wat regen vallen. Morgen eerst landinwaarts wat zon en dan wordt het 17 tot 20 graden. Later volgt vanuit het westen regen en gaat het aan zee stevig waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
17: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
18: Meer voor minder. Simpel.
16: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
19: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
20: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en De Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
19: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
0: Een dag geen eten. Voor de allerarmsten in Oost-Europa is dat in de winter realiteit. Duizenden mensen zijn afhankelijk van hulp. Daarom deelt Zending Over Grenzen voedselpakketten uit. Kijk voor meer informatie op zendingovergrenzen.nl.
21: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
22: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Helpt u de allerarmste aan een voedselpakket? Zending Over Grenzen. Giro 6004.
23: Ja, ja, waar laat je het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe
24: geeft ruimte.
25: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
26: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
27: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
28: Het christelijke radiostation.

0: draait om Jezus.
1: En eigenlijk vind ik dat wel de kunst in het leven. Om dat steeds weer te ontdekken. Het gaat niet om mij.
0: We willen hem volgen.
2: Doen als Jezus betekent dat je alles opgeeft om zijn plan te volgen.
0: En zijn liefde en genade laten zien aan de wereld om ons heen.
3: Die taart die je naar iemand brengt. Of de interesse die je in iemand toont. Of de oprechte liefde. Dat God dat dus helemaal doet, maar dat hij daar ons voor wil gebruiken.
0: Zo delen we samen een hoopvol geluid. Grootnieuws Radio.

0: Een snelle boodschap of een dagje shoppen. Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
1: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
0: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
2: Maak van Advent een tijd vol inspiratie en verwachting. Vraag het Adventspakket van Grootnieuwsradio aan. Met een adventsbundel voor 25 dagen inspiratie, mooie kerstkaarten en een poster. Zo leef je toe naar een kerst vol hoop. Ontvang het pakket bij een donatie vanaf €27,50. Vraag hem aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
3: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
2: Bewust toeleven naar kerst? Vraag het adventspakket van Grootnieuwsradio aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
4: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op rekitchen.nl.
4: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
8: Voor de makers.
9: Praxis.
2: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP nieuws van 10 uur.
11: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk is een ernstig ongeluk gebeurd tussen een trein en een bus. Zeker 19 mensen raakten gewond, van wie 5 ernstig, maar niemand is in levensgevaar. In beide richtingen, dus ook naar Engeland, is het treinverkeer stilgelegd. Het kabinet krijgt het steeds moeilijker om op rechts steun te vinden voor begrotingen en het nieuwe belastingplan. De SGP diende een motie van afkeuring in tegen zorgminister Hermans, omdat ze een proef met late abortussen laat doorgaan. Ja 21 wil alleen akkoord gaan als gemeenten meer vrijheid krijgen in het weigeren van asielzoekers. In de Amsterdamse wijk Floradorp zijn 3 mensen opgepakt voor relletjes. 2 zijn minderjarig. Gisteren was het ook al onrustig. Bewoners kregen toen te horen dat ze met oud en nieuw geen vreugdevuur mogen aansteken op straat. Boze jongeren staken pellets aan en vernielden dingen. Ook gooiden ze stenen en flessen naar de politie. Het weer dan, van weer online. Vannacht kan in het noorden wat regen vallen. Morgen eerst landinwaarts wat zon en dan wordt het 17 tot 20 graden. Later volgt vanuit het westen regen en gaat het aan zee stevig waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Zometeen
13: levenswoorden.
12: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar €2,44. Maar ook een kleed geurkaars voor maar €1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.

0: €32 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
4: Een schone luier voor je baby lijkt vanzelfsprekend. Maar voor mensen op de vlucht is dat niet zo. Daarom organiseert Christian Refugee Relief in oktober de actie Luiers voor Lesbos. Hoeveel luiers geef jij? Doneer nu via stichtingcrr.nl/luiers.
5: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
8: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Evangelisch College. Levenswoorden.
11: Met Daan Olthof.
12: Een hele goede avond. Wie zeggen jullie dat ik ben? Het is een bekende vraag die Jezus stelt in de Bijbel. En misschien nog wel een bekende antwoord dat door Petrus gegeven wordt. U bent de Messias. We lezen zometeen verder in Marcus 8 en komen daar ook het verhaal tegen van Jezus die een blinde man geneest in twee fasen. We horen het zometeen in de overdenking van Hans Alblas van het Evangelisch College. Eerst lezen we de dagtekst van vandaag uit Romeinen 12 vers 1a. Daar staat: broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welvallig offer in zijn dienst te stellen. You're the

0: Jeremy Gill, you're the We Need a Miracle. Wie zeggen jullie dat ik ben? Petrus antwoordde op die vraag: u bent de Messias. Dit lezen we in Marcus 8, vers 29. Deze vraag die wordt gesteld nadat Jezus een blinde man in twee fasen geneest, waarmee hij laat zien hoe geestelijk inzicht werkt. Hoe dat precies werkt, daar horen we meer over in de overdenking van Hans Alblas.
1: Sommige getuigenissen van goddelijke genezing roepen allerlei vragen op. Zo ken ik iemand die een hele reeks aan aandoeningen heeft. Ze zit in een rolstoel, heeft een zuurstoftank en kampt met allerlei gebreken. Iemand anders meende dat de Heer van hem vroeg om haar mee te nemen naar een conferentie. Daar werd er voor haar gebeden en in antwoord op dat gebed herstelde God haar gezichtsvermogen. Een prachtig wonder, maar waarom gaf hij geen genezing van al haar andere kwalen? Ook het nu volgende verhaal in Marcus 8, vers 22 tot en met 26 is omgeven met vraagtekens. Jezus en zijn leerlingen kwamen in Bethsaida. Er werd een blinde bij hem gebracht en men smeekte hem om de man aan te raken. Hij pakte de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp. Hij deed wat speeksel op zijn ogen, legde er zijn handen op en vroeg: ziet u iets? Hij begon weer te zien en zei: ik zie mensen, het zijn net bomen, maar ze lopen rond. Daarna legde hij weer zijn handen op de ogen van de blinde. Deze sperde zijn ogen open en genas. Hij zag alles nu heel helder. Hij stuurde hem naar huis met de waarschuwing: ga het dorp niet in. We zien steeds dat zieken, gehandicapten en bezetenen naar Jezus toegebracht worden door familie en vrienden. Zo ook deze blinde man. Aan het einde van deze pericoop blijkt dat zijn huis buiten de plaats Bethsaida lag. Nadat Jezus hem genezen heeft, stuurt hij de man namelijk terug naar huis en zegt hij niet het dorp in te gaan. Zijn naaste verwanten brengen hem dus van buiten het dorp naar binnen. Ze hebben hem nog maar net aan Jezus voorgesteld of hij leidt de blinde man het dorp alweer uit. En zoals de man heen en weer geleid wordt tussen buiten en binnen het dorp, zo voel ik me bij deze opmerkelijke geschiedenis heen en weer geslingerd tussen blijde verwondering en kritische vragen. Eén zo'n vraag is waarom Jezus dit wonder buiten het centrum van Bethsaida doet. Het is één van de overeenkomsten met de genezing van de man die doof was en een spraakgebrek had. Daarvan hebben we gelezen in Marcus 7, vers 31 tot en met 37. Ook die man werd door Jezus apart genomen, weg van de menigte, voor hij hem genas. Een andere overeenkomst is dat Jezus in beide gevallen zijn speeksel gebruikt, naast de bekende handoplegging. Voor zowel de doven als de blinden was het daardoor duidelijk wat Jezus ging doen, omdat in die tijd aan speeksel een geneeskrachtige werking werd toegeschreven. Het is waarschijnlijk dat Marcus met deze en andere overeenkomsten wil aangeven dat deze twee verhalen bij elkaar horen. Uniek is dat de genezing van de blinden niet onmiddellijk gebeurt. Een woord dat kenmerkend is voor Marcus. Jezus stelt ook in geen enkel ander geval een vraag om te controleren of er daadwerkelijk sprake is van genezing. In dit geval blijkt het niet overbodig, want in eerste instantie is het herstel maar gedeeltelijk. Pas nadat Jezus een tweede keer de ogen van de man heeft aangeraakt, is zijn gezichtsvermogen weer helemaal in orde. Dat Jezus de man in één keer had kunnen genezen is duidelijk uit al die andere keren dat hij met slechts een woord of een gebaar genezing brengt. Wat is de reden dat hij het hier in twee keer doet? De genezing van de doven gebeurt als contrast met de geestelijke hardhorendheid van de fariseeën en schriftgeleerden en Jezus' eigen leerlingen. Zo geneest Jezus deze blinde man nadat hij diezelfde mensen geestelijke blindheid heeft verweten. Het zijn dus beide lichamelijke illustraties van wat de harten van de mensen nodig hebben. De blinde man wordt door Jezus in twee etappes genezen. Zo hebben wij vaak ook meerdere momenten van onderwijs en openbaring nodig voordat we gaan zien waar het om gaat. Sommige gebeurtenissen in ons leven kunnen we niet goed plaatsen. Ze krijgen alleen betekenis binnen het grotere plan dat God met ons heeft. Meestal krijgen we dat pas veel later door, wanneer we een groter geheel kunnen overzien. Welk geestelijk inzicht begint bij jou langzaamaan te dagen?

0: Collega's Hertian, een prachtig lied. Je hoorde Vrede voor Jeruzalem. Daarvoor het eerste gedeelte van de overdenking van Hans Alblas. Die vandaag gaat over die bekende vraag die Jezus stelt in Marcus 8. Wie zeggen jullie dat ik ben?
1: Jezus geneest een blinde man in twee fasen. En dat is een bijzondere illustratie bij wat daarna komt. Een scharniermoment in het evangelie van Marcus dient zich aan. Jezus stelt de vraag waar het Marcus steeds om te doen is. We lezen verder in Marcus 8, vers 27 tot en met 30. Jezus vertrok met zijn leerlingen naar de dorpen in de buurt van Caesarea Philippi. Onderweg vroeg hij aan zijn leerlingen: wie zeggen de mensen dat ik ben? Ze antwoorden: Johannes de Doper. En anderen zeggen Elia. En weer anderen zeggen dat u een van de profeten bent. Toen vroeg hij hun: en jullie, wie zeggen jullie dat ik ben? Petrus antwoordde: u bent de Messias. Hij verbood hen uitdrukkelijk om met iemand hierover te spreken. De Heer Jezus heeft als missie om het hele Joodse volk bekend te maken met het evangelie van het Koninkrijk. Daarom reist hij nu naar de uiterste noordgrens van het Joodse land. Hier zetelt viervorst Philippus. Hier wonen veel niet-Joden en hier herinnert veel aan hun overtuiging dat de keizer heer over alles is. Juist op weg naar deze plaats stelt Jezus de hamvraag van het Marcus-evangelie. Wie ben ik volgens jou? Eerst vraagt hij zijn leerlingen naar de publieke opinie. Herinner je je nog hoe Herodes lucht kreeg van Jezus en zich afvroeg wie hij was? Hij hoorde wat de mensen over hem zeiden. Sommigen dachten dat hij Johannes de Doper was. Anderen Elia, weer anderen een van de profeten. Hier lezen we een exacte herhaling van die woorden in hoofdstuk 6, vers 14 en 15. Het is niet dat Jezus deze antwoorden niet kende. Hij gebruikt zijn eerste vraag als opstapje naar zijn tweede. Wie zeggen jullie dat ik ben? Hier gaat het echt om. Blijven zijn leerlingen vasthouden aan hun overtuiging? Of zijn ze daar inmiddels aan gaan twijfelen, onder de druk van de heersende overtuigingen? Petrus neemt het woord namens alle leerlingen. Gelukkig blijken ze hun geloof niet opgegeven te hebben. Op de kortst mogelijke manier belijdt Petrus wat zij geloven. U bent de door God gezonde gezalfde. Het is een prachtig en waarachtig antwoord. Je zou bijna denken dat ze er nu zijn. Zijn de ogen van de leerlingen nu eindelijk geopend? Hebben ze nu eindelijk door met wie ze te maken hebben? Ja en nee. Je zou kunnen zeggen, het begin is er. De basis hebben ze te pakken. Jezus is inderdaad Gods Messias. Daar is alleen nog niet alles mee gezegd. Aan het begin van onze jaartelling was er niet één algemeen aanvaarde definitie van de Messias. Er leefden allerlei verschillende verwachtingen over wie hij zou zijn, wanneer en waar hij geboren zou worden, hoe hij Gods volk zou bevrijden, etc. Dat de Messias zou lijden, paste in geen één van deze theorieën. Dat de Messias zou sterven, was in alle gevallen ondenkbaar. Toch is dat precies wat Jezus hierna aan zijn leerlingen zal gaan onderwijzen. Totdat ze dat begrepen hebben, kunnen ze beter maar hun mond houden. Met hun zeer beperkte begrip van Jezus als Messias zouden ze anderen op het verkeerde spoor zetten. Daarom verbiedt Jezus hen nadrukkelijk hier met anderen over te praten. Ze zijn er gewoon nog niet klaar voor. De leerlingen hebben nu in elk geval iets begrepen van Jezus. En hun geloof in hem als Messias is sterk genoeg gebleken om de gangbare overtuigingen te weerstaan. Ze hebben alleen nog wel heel veel te leren. Een voller begrip van Jezus zal slechts heel geleidelijk komen. Precies zoals het gezichtsvermogen van de blinde man pas in tweede instantie volledig werd hersteld. Wanneer in onze tijd iemand tot geloof in Jezus komt, begint dat vaak met een basis van geloofskennis. Die basis is bijvoorbeeld het goede nieuws dat Jezus in onze plaats gestorven is om ons van onze zonde en de dood te verlossen. Vanaf daar mag de jonggelovige verder groeien. Er is veel openbaring, onderwijs en ervaring voor nodig om tot een volwassen kind van God door te groeien. Die groei in geloof en kennis zal niet ophouden tijdens dit leven. Wat zou jij graag nog ontdekken van wie Jezus is?

Gisteren was hij nog bij Hans in de studio tijdens Backstage. Daar vertelde hij over zijn tour die hij op dit moment aan het doen is. 56 shows door het hele land. Misschien ook nog wel bij jou in de buurt. Je hoorde Martijn Bewalda sneller en sneller. Daarvoor CZ Winans en Blessed Assurance. Zometeen nog muziek van Reijer. Ook Stu Jarrett komt eraan. Bij Hillsong Worship.

0: Voor altijd 7 oktober. Dat geldt voor de overlevenden van de aanslagen van Hamas in Israël, 3 jaar geleden.
1: The world has to know what is the real story of the October 7.
0: Ze vertellen hun indringende verhaal.
2: I'm still in October the 7th, 2023.
0: Over wat nooit vergeten mag worden.
2: So maybe his death won't be for nothing?
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: De Grootnieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik Johannes 8, vers 1 tot 38 uit de Basisbijbel. Jezus en de schuldige vrouw. Maar Jezus ging naar de Olijfberg. 'S Morgens vroeg kwam hij weer terug naar de tempel. Er kwamen heel veel mensen naar hem toe. Hij ging zitten en begon hun les te geven. Toen brachten de wetgeleerden en de farizeeërs een vrouw naar hem toe. Iemand had haar betrapt toen ze met een man naar bed ging met wie ze niet getrouwd was. Ze zette haar midden in de kring van mensen en zeiden tegen hem: Meester, we hebben gezien dat deze vrouw daarnet met een andere man in bed lag. Mozes heeft in de wet gezegd dat zo iemand met stenen doodgegooid moet worden. Wat vindt u dat er met haar moet gebeuren? Ze vroegen dat omdat ze hoopten dat hij iets verkeerd zou zeggen. Ze wilden hem ervan kunnen beschuldigen dat hij zich niet aan de wet hield, want dan konden ze hem gevangen nemen. Maar Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger in het zand. Maar ze bleven verder vragen en daarom kwam hij overeind en zei tegen hen: Wie van jullie is nooit ongehoorzaam aan God? Laat hij als eerste een steen naar haar gooien. Toen bukte hij zich weer en schreef verder op de grond. Maar toen ze dat hoorden, drong het tot hen door dat ze zelf ook niet altijd leefden zoals God het wil. Ze gingen één voor één weg, de leiders het eerst. De vrouw bleef alleen achter in de kring van mensen rondom Jezus. Jezus kwam overeind en zag dat ze waren weggegaan en hij vroeg haar: Vrouw, waar zijn die mannen gebleven die jou beschuldigen? Heeft niemand van hen je veroordeeld? En ze zei: Nee, Heer, niemand. Jezus zei: Ik veroordeel je ook niet. Ga naar huis en doe geen verkeerde dingen meer. Jezus is het licht van de wereld. Jezus begon weer les te geven. Hij zei: Ik ben het licht voor de mensen. Iemand die mij volgt hoeft nooit meer in het donker te leven. Hij zal wandelen in het licht dat leven geeft. De farizeeën zeiden tegen hem: U zegt dat over uzelf. Dat is niet genoeg. Dan is het misschien niet waar. Jezus antwoordde: Ook al zeg ik dat over mijzelf, toch is het waar. Want ik weet waar ik vandaan kom en waar ik heen ga. Maar jullie weten niet waar ik vandaan kom of waar ik heen ga. Jullie hebben snel je oordeel klaar, maar jullie kijken alleen maar naar de buitenkant. Jullie denken te weten wie ik ben. Ik oordeel niemand. En als ik iemand oordeel, is dat een eerlijk oordeel. Want ik ben niet de enige die oordeelt, maar ik oordeel samen met de Vader die mij gestuurd heeft. En jullie eigen wet zegt dat als twee mensen hetzelfde zeggen over iets, dan is het waar. Ik zeg het over mijzelf. En de Vader die mij gestuurd heeft, zegt het ook over mij. Toen vroegen ze aan hem: Waar is uw Vader? Jezus zei tegen hen: Jullie kennen mij niet en jullie kennen mijn Vader niet. Als jullie mij kenden, zouden jullie ook mijn Vader kennen. Tijdens dit gesprek zat Jezus bij de geldkist van de tempel. Daar zat hij les te geven. Maar niemand durfde hem gevangen te nemen, want daar was het de tijd nog niet voor. Jezus legt uit wie hij is. Toen zei Jezus opnieuw: Ik ga weg en jullie zullen mij zoeken. En jullie zullen sterven zonder dat jullie vergeving hebben gekregen voor jullie ongehoorzaamheid aan God. Waar ik heen ga, kunnen jullie niet komen. Toen zeiden de Joodse leiders tegen elkaar: Zou hij bedoelen dat hij zelfmoord wil gaan plegen? Want wat bedoelt hij met: Waar ik heen ga, kunnen jullie niet komen? Hij zei tegen hen: Jullie zijn van beneden. Ik ben van boven. Jullie zijn van deze wereld, maar ik ben niet van deze wereld. Daarom zeg ik jullie dat jullie zullen sterven zonder dat jullie vergeving hebben gekregen voor jullie ongehoorzaamheid aan God. Want als jullie niet geloven dat ik ben die ik zeg dat ik ben, zullen jullie sterven zonder dat jullie vergeving hebben gekregen voor jullie ongehoorzaamheid aan God. Toen vroegen ze aan hem: Wie bent u dan? Jezus zei tegen hen: Dat heb ik jullie aldoor al verteld. Ik heb veel over jullie te zeggen en ik zou jullie kunnen veroordelen. Maar dat zal ik niet doen. Ik vertel de mensen alleen wat ik heb gehoord van hem die mij heeft gestuurd. En wat hij zegt is de waarheid, want hij is de waarheid. Ze begrepen niet dat hij het over de Vader had. Jezus zei toen tegen hen: Wanneer jullie de mensenzoon hoog opgeheven zullen hebben, zullen jullie begrijpen dat ik het ben en dat ik niet doe wat ik zelf wil. Dan zullen jullie begrijpen dat ik alleen zeg wat de Vader mij heeft geleerd. Hij die mij heeft gestuurd is altijd bij mij. Hij laat mij niet alleen, want ik doe altijd wat hij wil. Jezus en Abraham. Toen Jezus dit zei, geloofden veel mensen in hem. Jezus zei tegen de Joden die in hem geloofden: als jullie blijven geloven wat ik zeg en doen wat ik zeg, zijn jullie echte leerlingen van mij. Dan zullen jullie de waarheid gaan begrijpen en de waarheid zal jullie vrijmaken. Toen zeiden ze tegen hem: wij stammen af van Abraham en we zijn nooit slaven geweest. Wat bedoelt u als u zegt dat we vrij zullen worden? Jezus antwoordde: luister goed. Ik zeg jullie dat iedereen die slechte dingen doet een slaaf is van het kwaad. Een slaaf blijft niet altijd in het huis waar hij woont, maar een zoon wel. Pas als de zoon jullie heeft vrijgemaakt, zullen jullie werkelijk vrij zijn.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
1: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: zin in?
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
2: En die chocomel-letters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
3: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
4: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. We kunnen door. Direct door. Allianz Direct.
5: Zie je nou wel? Ze ruikt me.
6: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1+1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
7: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting. Op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal €35, nu maar €17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
8: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
9: Hola, ¿dónde está mi casa?
8: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
9: Paella, paella.
8: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
9: Buenas noches.
8: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
10: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
11: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 11 uur.
14: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het kabinet schuift tientallen infraprojecten op de lange baan. RTL Nieuws heeft de begroting voor infrastructuur in handen die morgen wordt gepresenteerd. Het kabinet geeft de voorkeur aan onderhoud van bestaande wegen, bruggen en tunnels in plaats van nieuwe projecten. Bij een ongeluk bij de kanaaltunnel in Frankrijk zijn zeker 19 mensen gewond geraakt. Een trein botste op een busje waar vrachtwagenchauffeurs in zaten. Volgens de autoriteiten is niemand in levensgevaar. Eurostar, die via de kanaaltunnel tussen Londen en het Europese vasteland rijdt, zegt dat hun treinen gewoon kunnen blijven rijden. In Amerika hebben verkiezingsbureaus en medewerkers verdachte brieven gekregen. Er zit wit poeder in. Er zijn er ook een paar onderschept. De posterijen noemen elke bedreiging rond de verkiezingen onaanvaardbaar en de FBI onderzoekt de brieven. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht kan in het noorden wat regen vallen. Morgen eerst landinwaarts wat zon en dan wordt het 17 tot 20 graden. Later volgt vanuit het westen regen en gaat het aan zee stevig waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
16: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
17: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
16: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
18: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
19: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal €35, nu maar €17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
18: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
0: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
20: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
21: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
22: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
23: Een initiatief van Pfizer.
24: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
25: Shape the future with confidence. EY.
26: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
27: Het christelijke radiostation.

0: dat de storm weer licht.
1: Kom maar, lieve schat, ik hou je vast, ik hou je vast.
2: Groot Nieuws Radio.

voor de vroege ochtenduurtjes, voor het klaarstaan elke dag. Voor het biertje, de gesprekken, tot diep in de nacht. Voor je vragen, je antwoord, je blijven tot het licht wordt. Daarvoor wil ik zeggen, bedankt.

0: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
3: Hola, ¿dónde está mi casa?
2: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
3: Paella, paella.
2: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
3: Buenas noches.
2: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
4: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent. Of DIY cadeautasjes en kraftpapier al vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
7: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
8: Slecht plan.
7: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 12 uur.
14: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van het cyberincident dat al dagen de supermarkten platlegt. En het OM ziet nog geen reden om zelfstandig een opsporingsonderzoek op te starten. Dat zegt het hoofd van de cyberpolitie bij Pauw en de Wit. Hij roept op om bij elk cyberincident aangifte te doen. In de wijk Floradorp in Amsterdam-Noord is het al de hele avond onrustig. Er worden brandjes gesticht en met stenen en vuurwerk naar de politie gegooid. Net als gisteren moest de ME in actie komen. Zeker 5 mensen zijn opgepakt, 4 van hen zijn minderjarig. De meeste mensen in Den Helder die door een gaslek hun huis uit moesten, kunnen vannacht in hun eigen bed slapen. Aan het eind van de middag moesten 38 woningen worden ontruimd. Zeker 24 huishoudens kunnen weer terug. De mensen die niet terug kunnen, brengen de nacht door in een hotel. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plekken droog, maar in het noorden kan lokaal een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 13. De nieuwe dag begint met zon, maar vanuit het westen gaat het regenen. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: De nacht van Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.

Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

Maître zegt dat jij je altijd weer moet geven. Aan iedereen en overal op elk moment. En dat het hoogste doel is echtheid na te streven. Echt volgens hen die niet goed snappen wie je bent.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het kabinet komt met een prioriteitenlijstje van infraprojecten die voorrang krijgen, meldt RTL Nieuws op basis van gelekte plannen. Zo gaat het vernieuwen van bestaande wegen, bruggen en tunnels voor het bouwen van nieuwe projecten. De begroting voor infrastructuur wordt morgen door het kabinet gepresenteerd. Bij een schietpartij op een basisschool in de Amerikaanse staat Oregon zijn zeker 4 doden gevallen, meldt de Amerikaanse zender CBS. Onder de slachtoffers zijn 3 kinderen. Ook de schutter is dood. Hij is neergeschoten, maar het is niet duidelijk door wie. De biografie van verzetsheld Willem Wilbrink is sinds vanavond niet meer te koop. Volgens de NOS heeft de uitgever daarom gevraagd. Het boek kwam 3 jaar geleden uit, maar vorige week ontdekte het Historisch Nieuwsblad dat veel verhalen over zijn tijd in concentratiekamp Dachau waarschijnlijk niet kloppen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plekken droog, maar in het noorden kan lokaal een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 13. De nieuwe dag begint met zon, maar vanuit het westen gaat het regenen. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: draait om Jezus.
1: En eigenlijk vind ik dat wel de kunst in dit leven. Om dat steeds weer te ontdekken. Het gaat niet om mij.
0: We willen hem volgen.
2: Doen als Jezus betekent dat je alles opgeeft om zijn plan te volgen.
0: En zijn liefde en genade laten zien aan de wereld om ons heen.
3: Die taart die je naar iemand brengt. Of de interesse die je in iemand toont. Of de oprechte liefde. Dat God dat dus helemaal doet, maar dat hij daar ons voor wil gebruiken.
0: Zo delen we samen een hoopvol geluid. Groot Nieuws Radio.